0: Come on, let's worship him. Come on and give him glory.
1: Ik ben broeder Patrick Tank van de Vergadering van Gelovigen aan de Lotjestichter Paramaribo. Ik luister naar Radio Shalom, want het is inspirerend en opbouwend.

Radio Shalom, uw nationale gospelzender. De juiste vitamine voor lichaam, ziel en geest. Radio Shalom, 94.5 FM, a daily inspiration.

0: Ja til Stin Yr.
1: Een extra pensioen naast uw basispensioen. Dat is erg verstandig. U regelt het allemaal met het flexibel spaarpensioenplan Self Reliance. Gegarandeerde uitkeringen vanaf de pensioendatum. Zodat u gewoon door kunt met uw leven. Bezoek zelf koppelteken reliance.sr voor meer informatie.

0: DJ Inspiration. Met meer dan 15 jaar ervaring zorgt DJ Inspiration voor de perfecte vibe en ambiance. Voor uw huwelijk, jaardag, baby showers en alle andere speciale evenementen in uw leven is DJ Inspiration de speciale, de meest ideale, de uitmuntende, de uitstekende en voortreffelijke DJ. Volg ons op Facebook of bel op het nummer 810-222-9. Voor meer informatie en boek nu DJ Inspiration, your true gospel DJ.
1: Connected, Alassane.
2: Internet, vast bellen, mobiel data en mobiel bellen.
1: Connected, Alassane.
2: Connected naar Osso, affordable for you.
1: Yeah, yeah.
2: Connected naar Broco, met 10 uur business pakketten zijn alle klanten fresh en online. Connected naar Scoro. Online plus Larry is lobby.
1: Connected, Alassane. Enjoy affordable connectivity.
2: Still the most affordable. Telesuur keeping us in touch.
0: Wist u dat een te hoge bloeddruk vaak ongemerkt blijft? Geen pijn, geen signaal. Maar wel een groot risico voor hart- en vaatziekten. Kies daarom vandaag voor een natuurlijke ondersteuning met My Best Garlic Tabletten. Speciaal ontwikkeld met knoflook om uw bloeddruk op natuurlijke wijze te helpen ondersteunen. Investeer vandaag nog in uw gezondheid. Want een gezond hart begint bij de juiste keuze. My Best, natuurlijke oplossingen. Informeer vandaag nog via het nummer 872-0307.
3: Hallo, ik ben Makela.
4: Mies, love you, shalom.

U mag nu luisteren en meedoen met het programma Samen 5 Minuten Bidden, een initiatief vanuit het Nationaal Huis van Gebed.

0: Halleluja. Vader in de hemel, ik dank u wel, Heer, voor uw grootheid. Dank u voor wie u bent. Dank u dat u een liefdevolle God bent, een trouwe God bent. Dank u dat u een God bent die niet moe wordt. Dank u dat u een God bent die ons begrijpt. Dank u dat u een God bent, o Vader, die een vader is. Met een groot hart, Heer. Die steeds open staat om ons als kinderen van u weer op te vangen. En om naar ons te luisteren. Dank u, Heer, dat uw liefde voor ons zo groot is, o Vader. Dat onze menselijke verstand het niet kunnen bevatten. Uw gedachte voor ons als mens zijn, o Vader, is zo hoog. We kunnen er niet bij, o Vader. Zo hoog is uw gedachte voor ons. Hoger dan wij denken, o Vader. Dank u wel, Heer, dat we dat mogen beseffen. Heere, u zegt en heeft ons geleerd in uw woord. Dat wij, o Vader, te alle tijden mogen kloppen aan uw deur. En u zal voor ons open doen. U heeft ons geleerd, o Vader, dat als wij uw aangezicht zoeken, zullen wij u vinden, o Vader. U zegt, als we kloppen aan uw deur, zal u de deur voor ons open doen, o Vader. Als we u iets vragen, Heere, zal u het aan ons geven, o Vader. Heere, op grond van uw belofte, als we bidden, o Vader, zal u ons antwoord geven. Op grond van deze belofte, o Vader, Heere, kom ik voor uw aangezicht, o Vader. Heere, met de ouders van ons geliefd land Suriname. Heere, elke man en elke vrouw, o Vader. Heere, die o Vader ervoor gezorgd heeft dat er kinderen gekomen zijn op deze aarde. Heere, dat kinderen geboren zijn geworden op deze aarde. Dan maakt het niet uit onder welke omstandigheden. Als ze, o Vader, Heere, uit één ouder gezin gekomen zijn. Of als ze, o Vader, Heere, leven uit een gebroken gezin. Of als ze leven, o Vader, Heere, uit een gezond gezin waar moeder en vader aanwezig is. Maakt het niet uit, o Vader. Maar deze ouders, o Vader, Heere, van de kinderen. Ik kom met ze voor uw aangezicht, o Vader. Heere, ik bid, o Vader, dat u overneemt, o Vader, Heere Jezus Christus. Van zowel de moeders als de vaders, o Vader. Heere, we leven in een tijd, o Vader, Heere, waar ouders, o Vader, Heere, vaak, o Vader, te kampen hebben met druk van dit leven, o Vader. En het niet meer zien zitten, o Vader. Sommige ouders, o Vader, Heere, gaan slapen en weten niet hoe hun morgen eruit zullen zien, o Vader. Herinner ze aan uw woord. Dat ons leert, o Vader, dat we kunnen vertrouwen op u. En dat we ons niet zorgen hoeven te maken over de dag van morgen. Omdat de dag van morgen zijn eigen zorg heeft, o Vader. Maar dat we ook, o Vader, dat ze ook mogen weten, o Vader, Heere. Dat u, o Vader, Heere, met ons bent. En dat u in staat bent, o Vader, Heere, ons te leiden, o Vader, Heere, door dit leven heen, o Vader. Heere, geef ze de kracht dat ze mogen weten, o Vader, dat ze kunnen roepen tot u. En dat ze terug bij u kunnen komen, o Vader, met hun noden. Vader, ik leg, o Koning Jezus Christus, de ouders nogmaals. Ik bid, Heere, geef ze kracht en wijsheid. Heere, daar waar ouders hebben gefaald, o Vader, in de opvoeding, wil ik u vanavond vragen, o Vader, om ze te vergeven. Om ze genadig te zijn, o Vader. En herstel te mogen brengen, o Vader, in de opvoeding van hun kinderen. Heere, leer ouders, o Vader, Heere, hoe de kinderen op te voeden. En dat de kinderen opgevoed mogen worden onder de vrezen van U. Daar waar ze, o Vader, hebben gefaald, o Vader. Heere, o Vader, door water in de wijn te doen, o Vader. Heere, we bidden voor genade en we bidden voor herstel. Brengt U herstel, o Vader, in Jezus' wonderbare naam. En dank U, Heer, dat U grote dingen zal doen. In de naam van Jezus Christus. Amen.
1: We zijn gekomen aan het einde van het programma Samen 5 Minuten Bidden. Het initiatief vanuit het Nationaal Huis van Gebed. Tot de volgende keer.

0: Het is 11 uur.
1: Taiori. Aangeboden door Stichting Mang Niet Mang, Prinsessenstraat 83A. Bel of app ons op telefoonnummer 85-22-418. Overspel kan een relatie compleet vernietigen. Bij overspel gaat het om ontrouw in het huwelijk. Je bedriegt je man of je vrouw. Sommige mensen noemen dat uitlopen. De wijze koning Salomo schrijft: het begint misschien onschuldig, maar het zal steeds erger worden. Net als wanneer je een vlam bij de punt van je jas houdt, dan zal je hele jas in brand vliegen. Of wanneer je over gloeiende kolen loopt, dan zullen je voeten helemaal verbranden. Spreuken 6, vers 27 tot 29 uit de Bijbel in gewone taal. Met uitlopen doe je God tekort, je partner tekort en jezelf tekort. En wat is herstel vaak een moeizame weg? Overspel kan een relatie compleet vernietigen. Taiori, aangeboden door Stichting Mang Niet Mang, Prinsessenstraat 83A. Bel of app ons op telefoonnummer 85-22-418.
2: Hallo, ik ben Birko. Ik hou van Harry Door Shadow.

Van een God, geef me kracht, geef me licht, geef me macht om te staan op de plaats waar u mee heeft gebracht. Om te zien dingen die verscholen zijn en het is niet omhoog in uw glorie. Bij hen gaan ze vis, ik wil zijn waar u bent. Iedereen die me kent, een zoon die altijd door zijn vader wordt verwet, ik wil heilig zijn. En ik weet het is niet makkelijk, maar gisteren vandaag.

Hem. 1 Petrus 5 vers 7. Mijn naam is Johan Herbert en ik luister graag naar Radio Shalom 94.5 FM Stereo. U kunt ook livestream beluisteren via www.shalomsuriname.com. Radio Shalom, a daily inspiration, not just a radio. Vertrouw, vertrouw, vertrouw op hem. Non, mi finga con facile.

Hallo lieve luisteraars, ik ben Johan Amelo en ik woon op plantage Osembo in het district Para. En ook hier op Osembo is het ontvangst van Radio Shalom. Pico Bello.

0: Het is 5 uur. Dit is het programma Een Goed Begin. Neem er uw tijd voor, stel u open, ontvang en laat de overdenking uit Gods woord van vandaag u dichter bij uw schepper brengen.
1: God schiep de mens naar zijn beeld, naar Gods beeld schiep hij hem. Man en vrouw schiep hij hen. En God zegende hen en God zeide tot hen, wees vruchtbaar en word talrijk, vervul de aarde en onderwerp haar. Heers over de vissen der zee en over het gevogelte des hemels en over al het gedierte dat op de aarde kruipt. Weet je, en de Bijbel zegt hier en dat God de mens zegende en hij zei wees vruchtbaar, word talrijk en onderwerp de aarde. Toch? God had de mens gemaakt, heren, om eigenlijk de hele aarde te bevolken. En om dat te kunnen doen, op een bepaald moment, God maakte eerst de man, maar op een bepaald moment zei hij, het is niet goed dat de man alleen is, ik zal hem een hulp maken die bij hem past. En toen schiep hij een vrouw en hij bracht die vrouw tot de man. We zien in Genesis hoofdstuk 3 dat dingen misgaan, omdat Adam en Eva besluiten om af te wijken van het gebod dat God ze gegeven had dat ze niet mochten eten van de boom van kennis van goed en kwaad. En dat heeft erin geresulteerd dat ze uit de tegenwoordigheid van God zijn verbannen. Ze mochten niet meer in de hof blijven en het leven werd zwaar voor hen. Toch, omdat ze niet meer in de tegenwoordigheid van God waren. En we zien dat er dan een gezin ontstaat, het eerste gezin op de aarde. Adam en Eva kregen 2 zonen, als eerste Kain en daarna Abel. En u kent het tragisch gebeuren dat Kain op een bepaald moment besloot zijn broer te doden. Hij doodde zijn broer Abel omdat hij jaloers was op zijn broer. En God verbande hem uit die bewoonde wereld, nou ja, bewoonde wereld, het waren alleen zijn vader en zijn moeder die daar waren op dat moment. Maar hij werd van hen verbannen. Hij werd een vluchteling op aarde. Toch? Maar we zien dat de Bijbel in Genesis 4 zegt, en dan lees ik vers 25 en 26, en Adam had weer gemeenschap met zijn vrouw en zij baarde een zoon en gaf hem de naam Seth. Want, zeide zij, God heeft mij een andere zoon gegeven in de plaats van Abel. Hem immers heeft Kain gedood. En ook aan Seth werd een zoon geboren en hij noemde hem Enos. Toen begon men de naam des Heren aan te roepen. En weet u, het is een heel interessante tekst in de Bijbel. Toen begon men de naam des Heren aan te roepen. Dus de Bijbel geeft ons aan dat hier het beginpunt is van gebed op aarde. Weet u, God schiep Adam en Eva. En als we dus lezen in Genesis hoofdstuk 2, hoofdstuk 3, dan zien we dat God wandelde in het midden van de hof waar Adam en Eva woonden. Dus de mens had rechtstreeks contact met God. De mens sprak met God en God sprak met de mens van aangezicht tot aangezicht. Dus gebed was iets dat niet nodig was, want ze spraken rechtstreeks tot God. Maar op een gegeven moment werden ze verbannen uit de hof. En er kwam een einde aan die rechtstreekse gemeenschap die de mens had met God. Van tijd tot tijd sprak God nog tot de mens. Want we lezen dat God op een bepaald moment Kain waarschuwt, omdat God het hart van Kain ziet. En God weet, if a man is no kinker, at the oga biggie probleem. Dus God spreekt met Kain. Maar die gemeenschap die Adam en Eva hadden in de hof met God, die was er niet meer. En op een bepaald moment zie je dat nadat Kain is moeten vluchten. En vanwege het feit dat hij Abel had vermoord. Dan zien we dat de Bijbel hier zegt dat Adam en Eva weer een zoon kregen, Seth. En Seth op zijn beurt kreeg ook weer een zoon. En de naam van die zoon was Enos. En weet u, die naam Enos betekent zwakke mens. Seth noemde zijn zoon zwakke mens. Ik stel mij zo voor dat Adam, nadat Seth was geboren, toch, en hij communiceerde met Seth, dan stel ik mij zo voor dat Adam met zijn zoon Seth sprak over de tijden van weleer. Hoe het was toen hij met God wandelde in het paradijs, in de Hof van Eden. Ik neem aan dat hij hem ook heeft verteld over hoe dingen mis zijn gegaan binnen zijn gezin. Doordat Kain, zijn oudste broer Kain, de jongere broer, vermoordde. En ik wil geloven dat al deze dingen een impact hebben gehad op Seth. Als we kijken naar het doel waarvoor God de mens op aarde heeft gezet, namelijk om te heersen over alles wat God gemaakt had op de aarde, dan geloof ik dat Seth keek naar zijn situatie, de situatie van zijn ouders, en dat hij besefte dat hij en zijn ouders en de mensheid in zijn totaliteit niet meer in staat was om te doen datgene waartoe God hun op aarde had gezet. Dat de mens niet meer in staat was om de goddelijke heerschappij waarvoor ze op aarde waren gezet uit te oefenen. Seth besefte dat de mens zwak was geworden. En daarom noemde hij zijn zoon zwakke mens, omdat hij die tekortkoming zag in zichzelf en in datgene wat hij had voortgebracht. En de Bijbel zegt, toen begon men de naam des Heren aan te roepen. Seth besefte dat de enige manier om toch nog invulling te kunnen geven aan datgene waartoe God de mens op aarde had gezet, is als de mens ging communiceren met God. De God van wie alle sterkte is, van wie alle kracht is. En Seth begon in die tijd de naam des Heren aan te roepen. Seth begon te bidden tot God. Weet u, ik geloof dat het feit dat Adam en Eva niet meer in die tegenwoordigheid van God waren, en ze ook niet meer communiceerden met God, dat uiteindelijk heeft gezorgd voor dat verval binnen hun gezin. Dat uiteindelijk hun eerste zoon de eerste moordenaar op aarde werd. En ik wil geloven dat Seth dacht van, dit mag mij niet overkomen. Wat mijn ouders is overkomen, mag mij niet overkomen. Dus Seth besloot de naam des Heren aan te roepen. Bewust van de zwakte van de mens begon hij de naam van de Heren aan te roepen. Och, en weet u, ik geloof dat het in deze tijd ook voor u en mij heel belangrijk is om dagelijks te bidden voor ons gezin. Als ouders hebben we die verantwoordelijkheid. Als wij kijken naar het leven van een man als Job, dan zien we dat Job dagelijks offers bracht voor zijn gezin, voor zijn kinderen. Want hij zei, misschien hebben ze gezondigd. En hij trad op als een priester voor zijn gezin. Hij bracht zijn gezin dagelijks voor God. Niet alleen om vergeving te vragen voor hun zonde, maar ook om ze te zegenen. Want als ouder heb je de autoriteit om zegen uit te spreken over je kinderen. En wanneer je ze zegent, dan verhoort God datgene wat je uitspreekt over je kinderen. En ze zijn dan gezegend. Weet u, lieve mensen, het is iets, gebed voor ons gezin is iets dat wij niet kunnen verwaarlozen. Het is iets dat we niet mogen verwaarlozen. Wanneer we zien dat dingen in ons gezin niet gaan zoals ze moeten gaan, dan wordt het tijd om de naam van de Heere aan te roepen. Ik weet niet hoe het met u zit vandaag. Ik weet niet hoe het zit met uw gezin vandaag. Ik weet niet wat de strijd is die u misschien ervaart binnen uw gezin. Maar ik mag u vanuit mijn eigen persoonlijke ervaringen bemoedigen. En u zeggen, er is hulp wanneer we de naam des Heren aanroepen. Weet u, misschien zijn uw kinderen hebben een bepaald gedrag dat u moedeloos maakt. Ik mag u zeggen, er is hulp wanneer u de naam des Heren aanroept. Misschien is het mis in uw huwelijksrelatie. God wil ook daarin een antwoord geven. God wil ook daarin een oplossing geven. Maar wat hij vraagt, is dat u de naam van de Heere aanroept. Weet u, dat is waarmee ik u vandaag wilde bemoedigen. Toch? Dat gebed iets is dat onmogelijk verwaarloosd mag worden binnen het gezin. We moeten onze kinderen van jongs af leren om de Heere aan te roepen. Zodat wanneer ze in nood zijn, dat ze weten dat ze hun hulp nergens anders hoeven te zoeken dan bij de Heere. Met deze boodschap wilde ik u zegenen vanmorgen. Laten wij bidden. Vader, ik dank u voor elk gezin. Ik dank u voor elk lid van een gezin. Ik dank u voor elk gezinshoofd die op dit moment naar mij luistert, Vader. Heer, ik bid voor genade, Heere, mijn God. Heer, ik bid, Vader, in de naam van Jezus, dat u hen sterkt, Heere, mijn God, in wat voor situaties ze ook doorheen mogen gaan binnen het gezin, Vader. Heere, mijn God, wek, Heere, mijn God, uw volk. Wek de gezinnen op tot gebed, Heere, mijn God. Heere, opdat er hulp mag komen vanuit de hoge. Heere, opdat uw zegen, Heere, overvloedig mag neerkomen op deze gezinnen en u ze mag redden uit elke nood. Vader, ik dank u dat u deze morgen dit gebed verhoort en dat u ons allemaal een gezegende dag geeft in de naam van uw Zoon Jezus. Amen. Ik dank u dat u deze morgen naar mij hebt willen luisteren en ik wens u een gezegende dag en ik ben morgen weer in uw huiskamer met dit programma. God zegen.
0: Dit was dan voor vandaag de aflevering van Een Goed Begin. Dat het u mag helpen, opbouwen en toerusten.
2: Ik ben Jeff Fernandez. Ik ben manager van NV Novo Technica. En ik luister naar Radio Shalom.

0: Niet iedereen heeft op het moment dat het zover is voldoende geld om de uitvaart te kunnen betalen. U kunt er nu al voor zorgen dat de kosten van uw begrafenis of crematie gedekt zijn met de uitvaartverzekering van Self Reliance. Bezoek zelf /reliance.sr voor meer informatie.
1: Zin in een spangen burger, juicy kip of knapperige churros, maar geen zin om uit huis te gaan? Nospang. Ride Eats brengt Naskip tot aan huis. Bestel nu via de Ride Eats app en binnen no time staan we voor je deur.
2: Zranazani, Naskip, naf you.
3: Connected, alasé.
4: Internetten, vast bellen, mobiel data en mobiel bellen.
3: Connected, alasé.
4: Connected naar Osso, affordable for you.
3: Yeah, yeah.
4: Connected naar Broco, met 10 ACU business pakketten zijn alle klanten fresh en online.
3: Keeping you in touch.
4: Connected naar Scoro, online plus Larry is lobby.
3: Connected, alasé. Enjoy affordable connectivity.
4: Still the most affordable. Taylor's here keeping us in touch.
5: Met Historex. Van 11 juni tot en met 19 juli vier je het WK met Historex. Profiteer van onze speciale actie bij de Verossio Decorating Centers en onze goed gesorteerde wederverkopers. Koop je 2 emmers van 5 gallon, dan ontvang je een thermos of een coolbag. Koop je 5 emmers van 5 gallon, dan ontvang je een pet of een t-shirt. Koop je 10 emmers van 5 gallon, dan ontvang je een paraplu. Mis deze kans niet en score jouw voordeel. Want op is op. Bezoek onze Verossio PPG Facebook page voor meer informatie.

Een hele mooie en gezegende ochtend, geliefde Rhapsody Time, Blessing Time. Heerschappij over tegenspoed is onze thema vandaag en Spreuken 24 vers 10 is onze thematekst. Als u zich in de dag van benauwdheidslap opstelt, is uw kracht beperkt. Als christenen bezwijken we niet in tijden van tegenspoed. We winnen. We heersen en we overwinnen elke storm. Halleluja. Uw kracht is niet gering, want de Heere zelf is uw kracht. 2 Samuel 22 vers 33 zegt, God is mijn vesting en kracht. Hij heeft mijn weg volkomen gebaand. Halleluja. 1 Johannes 4 vers 4 zegt, lieve kinderen, u bent uit God en u hebt hen overwonnen. Want hij die in u is, is groter dan hij die in de wereld is. Halleluja. U bent afkomstig van God, geliefde. Dus uw kracht is van God. Niet dat we zelf geschikt, gekwalificeerd of en voldoende in bekwaamheid zijn om persoonlijke oordelen te vormen of om iets te beweren of te beschouwen als afkomstig van onszelf. Maar onze kracht, bekwaamheid en toereikendheid komen van God. Halleluja. En dit is 2 Korinthe 3 vers 5. U mag het zelf lezen, geliefde, en erop mediteren. Begrijpt u nu waarom u nooit verlamd, verslagen of benadeeld kunt worden? Blijf altijd bewust van wie u bent in Christus, geliefde. Vooral van uw rechtvaardigheid in hem. Dat bewustzijn brengt een goddelijke vrijmoedigheid teweeg in het aangezicht van tegenspoed. U loopt er dwars overheen, halleluja. U verteert uitdagingen als brood. Als u weet dat u rechtvaardig bent, kan niets en niemand u intimideren. Of het nu Satan is, schuld, veroordeling of tegenspoed is, niets kan u intimideren, geliefde. Dat komt omdat u begrijpt dat u in Christus plaats staat en dat u in zijn naam functioneert. Dat besef geeft u de onverschrokkenheid om op slangen en schorpioenen te treden. Halleluja. En boven alle macht van de vijand te leven, wetende dat niets u ooit zal deren. Overwin daarom ziekte, geliefde, demonen en de dood. Wanneer u bidt, doe dat dan met het vertrouwen en de zekerheid dat u gehoord wordt. Spreek met gezag. Laat uw leven het vertrouwen van goddelijke autoriteit uitstralen. Halleluja. Halleluja, geliefde. Geliefde, als we alleen maar weten wie we zijn in Christus, is ons leven alleen maar van glorie naar glorie. Halleluja. Geliefde, we gaan samen bidden. U mag me nazeggen in gebed. U zegt, lieve Vader, dank u dat u mij rechtvaardig hebt gemaakt en mij vrijmoedigheid heb gegeven door de Heilige Geest. U bent mijn kracht en ik heers in het leven door de kracht van rechtvaardigheid. Ik leef onbevreesd, wandelend in goddelijke autoriteit en vertrouwen. Mijn woorden zijn vol kracht en mijn daden vol genade. In Jezus' naam. Amen. Halleluja, halleluja. Geliefde, bedankt voor het willen meedoen vandaag met de Rhapsody van Realiteiten. En als u de Rhapsody opgestuurd wenst te krijgen, mag u ons een bericht sturen of bellen. Het nummer is 864-6446. En als u samen met ons de Heer wil loven en prijzen, bent u van harte welkom. We zijn gevestigd aan de Ringweg Noord 110. Geliefde, ik ben Michelle Afsinde. Ik groet u. Ik hou van u. Wees u lief voor uzelf en voor een ander. Tot de volgende dag.

0: 6 uur.
1: Onze Vader die in de hemelen zijt, uw naam worden geheiligd, uw koninkrijk komen, uw wil geschieden, gelijk in de hemel, alzo ook op de aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze, want uwer is het koninkrijk.

0: Dit is Renate Galwij en je luistert nu naar Radio Shalom.
1: Een hele, hele, hele goede morgen, alle luisteraars. Ik wil jullie van harte welkom heten bij onze programma Taki Fugro. Ik ben Jefta Groenhart en vandaag hebben we weer een nieuw programma, een nieuwe sessie. We hebben geen gast vandaag, wil ik wel even erbij zeggen. De gasten zijn wel allemaal opgestapeld, ze zullen allemaal wel komen. Alleen vandaag zal er geen gast zijn. We hebben ook een beetje, hoe moet je dat zeggen, verdrietig nieuws. Ik heb samen met Ian hebben we dit programma opgezet. En vanwege de drukte eigenlijk dat Ian hier heeft bij Shalom, is het dat hij zich eigenlijk meer gaat bezighouden met andere programma's. Waardoor ik dus alleen eigenlijk het programma Taki Fugro zou overnemen. Maar dan weten jullie dat hij zal het zelf ook nog wel even melden bij de Morning Move en de andere programma's wat hij doet. Maar dat wil ik wel even gezegd hebben. Zodat iedereen het weet, alle luisteraars het weten. Natuurlijk kun je altijd even een berichtje sturen, een groet sturen of iets. Iedereen is natuurlijk wel gaan wennen natuurlijk ook aan zijn stem bij dit programma. En dat valt natuurlijk wel weg. Dus ik wilde dit even gemeld hebben en ik moest even groeten ook van hem. De groeten doen van Ian. Dus vanuit deze plaats wil ik dat even doorgeven. Het is een nieuwe maand, de maand juli. En ik hoop dat iedereen, dat het goed gaat met iedereen, alle luisteraars. Ik hoop dat u wakker bent. Ik hoop dat u weer fris bent deze morgen. Het is weekend. En we zullen weer vandaag weer een hele leuke en een geweldige programma hebben. We verwachten alles van de Heer natuurlijk. En we doen het natuurlijk altijd samen. Dit is Shalom, live in de studio bij 94.5 FM. En wilt u een appje sturen, iets zeggen, een bemoediging, wilt u een getuigenis geven of wat dan ook, kan het allemaal gewoon via onze appnummer 875-5358. Nogmaals 875-5358. En wilt u even bellen naar de studio, kan dat naar 422-650. Vandaag dus nogmaals gaan we het samen doen. We hebben nogmaals ook geen gast. Het is allemaal een beetje abrupt gegaan. Dus ook vandaag weer gaan we lekker flowen in het woord gaan. En zullen we spreken en zullen we kijken wat in het woord staat. Wat ons kan bemoedigen, kan opbouwen en ons kan stichten. Amen. Ik zie, er zijn ook al een paar appjes binnengekomen die wij ook zometeen zullen luisteren. Even kijken, ik zie een appje van de heer Roy. En hij stuurt een appje en bemoedigende tekst uit Openbaringen 3 vers 11. En dat zegt, ik kom gauw, houd vast aan je geloof. Zorg dat niemand jullie je beloning afneemt. Amen. Geweldig, geweldig. En heeft hij nog een tekst eronder. En dat is uit Jesaja 6 vers 8. Er staat, ik hoorde de stem van de Heer zeggen. Wie zal ik sturen? Wie kan namens ons gaan? Ik antwoordde, hier ben ik. Stuur mij. Amen. Wauw, geweldig. Het is goed om de roep te beantwoorden. De roep van de Heer. Amen. Want het is God die ons gemaakt heeft. Onze schepper is, onze maker is. En hij is het ook die, die weet waarvoor hij jou gemaakt heeft. En die weet waar jij goed in bent. Of waarvoor jij deze wereld een bijdrage kan leveren, om het maar zo te zeggen, door jouw roeping te beantwoorden. En op het moment dat jij je roeping beantwoordt, zal jij wandelen in de bestemming waarvoor God jou heeft geroepen, waarvoor God jou heeft gemaakt, om het maar zo te zeggen. Hij heeft nog een tekst uit 2 Korinthe 5 vers 20, daar staat, wij zijn gezanten van Christus. God doet door ons zijn oproep. Namens Christus vragen wij u dringend, laat u met God verzoenen. Geweldig, geweldig. 2 Korinthe 5 vers 20. Dank u wel, broeder Roy. Natuurlijk is de roeping van verzoening gegeven aan een ieder. Iedereen heeft de taak ontvangen om verzoening te brengen tussen mens en tussen God. We zijn allemaal priesters, zoals de Bijbel dat zegt. En allemaal zijn wij als het ware bruggen die de mens verbindt met God. de mens connect met God. En eigenlijk weer vrede sluit. Het goed maakt. Dat de mens die in vijandschap leeft met God, weer in vrede zal leven met God. En weer in volkomen afhankelijkheid. We weten dat Adam was gevallen en had gezondigd. En uiteindelijk is het weer dat Jezus is gekomen, de laatste Adam. En heeft ervoor gezorgd dat de voorhangsel gescheurd is. En dat wij weer vrijmoedig binnen mogen gaan in zijn heiligdom en voor zijn troon van genade mogen verschijnen. Ook natuurlijk zijn troon van barmhartigheid mogen verschijnen en genade mogen ontvangen voor elke situatie in ons leven en dat wij het mogen krijgen en ontvangen op de juiste tijd wanneer het nodig is. Amen. Pardon. En dat is uiteindelijk wat deze tekst zegt. Wij behoren allemaal het werk te doen van een vredestichter. Amen. Wij behoren verzoening te brengen. En uiteindelijk zullen de mensen rust vinden. Rust vinden bij Jezus. De Bijbel zegt, allen die vermoeid, belast en beladen zijn. Volg Jezus. Kom tot Jezus. En vind rust. Want zijn last is licht en zijn juk is zacht. Amen. Zoals je rust wilt vinden, je voelt dat er een lading is op je schouders, op je leven. Een druk is van het leven. Een druk is door om iets te zijn, om iets te worden, om gewoon betekenis te hebben in het leven. Wat het ook mocht zijn, waardoor er druk wordt uitgeoefend op jouw leven. De Bijbel zegt dat je kan komen tot Jezus en hij zal je rust geven. Jezus wil jou alles in alle dingen zijn. Amen. En dat is goed nieuws. Evangelie betekent ook letterlijk goed nieuws. Te goed om waar te zijn, als het ware. Amen. Geweldig. Dank u wel, broeder Roy, voor uw bemoediging. En we hebben nog een appje van Anand. Anand. Anand heeft een lied gestuurd door een blik op het kruis. Nou, dan gaan we dat gewoon even afspelen en dan komen we zometeen bij u terug. Yes, so. Geef me even, dan gaan we dat afspelen. Door een blik op het kruis. Het is een opwekkingslied, nummer 42, van Johan de Heer, zie ik zelfs. Dat is een oud. Let's go. Let's go.

Halleluja, halleluja. Zo, dat is een oude gouden. Het was ook nummer 72 dat, en ook nog van Johan de Heer. Dus dat is van way back. Maar meestal zijn die liederen ook best echt wel powerful. Wat je merkt is dat die liederen echt vaak gaan over het rauwe evangelie, weet je, over het kruis en over het bloed van Jezus. En uiteindelijk is dat echt ook ons begin, onze basis van alle dingen. Zo, ja, dat is het zijn liederen die je, ja, die je echt weer terugbrengen en terugbrengen naar de basis. Waar het allemaal om draait. Het draait om Jezus. Het draait om het kruis. Richt je blik op het kruis. En dat je weet van het is allemaal door Jezus. Allemaal gedaan en volbracht door Jezus. Hij heeft al jouw zonden weggedaan. Het is niet, allemaal niet door eigen kracht. Het is door genade. En het is allemaal dat Jezus zijn. Het is allemaal de verdiensten van Jezus, om het maar zo te zeggen. En hij heeft zijn verdiensten verdeeld aan de zijnen. Zoals Jesaja 53 dat zegt. Amen. Zo, nogmaals een hele goede morgen. Ik groet jullie nogmaals in de wonderbare en machtige naam van Jezus. Ik wil jullie ook allemaal nogmaals een hele goed weekend toewensen. We zijn hier begonnen of gestart met het programma Taki for Grow. En natuurlijk doen we dit allemaal samen. We gaan gewoon praten, we gaan in het woord gaan en we zullen even kijken vandaag een beetje spreken over, ja, over wat Jezus is komen doen en hoe geweldig Jezus was. En ik wil daar gewoon een beetje over praten en aan de hand van een verhaal uit de Bijbel, een van de beroemdste en bekendste verhalen van Jezus, dat hij een wonderbare vis de wonderbare visvang, sorry. Dat met Petrus en Johannes en Jacobus en Andreas was gedaan. En dat ze zo onder de indruk waren. Dus daar zullen wij over praten vandaag. En dan zullen wij wat dieper in het woord gaan. Natuurlijk ook als u wat te delen heeft. Als u wat wilt bijdragen, kan dat gewoon. En kunt u gewoon uw gedachten, uw bemoediging, uw ondersteuning, uw bijdrage leveren is van harte welkom. Yes? Zo, nogmaals een hele goede morgen. Dit is Not Just Radio, this is your daily inspiration. We zijn hier live in de studio van Shalom. En nogmaals, iedereen is aangeschoven, van harte welkom. En dan zullen wij beginnen met het programma. Laten we gaan lezen. En dat we beginnen uit het boek Lucas hoofdstuk 5. En ook gelijk vers 5. Ja, laten we dat doen. En als we dat hebben gelezen, zullen we vandaag gewoon een beetje verder praten. Amen. Laten we lezen vanaf vers 4. En daar staat: toen hij opgehouden had met spreken, zeide hij tot Simon: ga naar diep water, zet uw netten uit om te vissen. En Simon antwoordde en zeide: meester, de gehele nacht door hebben wij hard gewerkt en niets gevangen. Maar op uw woord zal ik de netten uitzetten. En toen zij dit gedaan hadden, haalden zij een grote menigte vissen binnen en hun netten dreigden te scheuren. En zij wenkten hun makkers in een andere schip dat zij hun zouden komen helpen. En deze kwamen en zij vulden beide schepen tot zinkens toe. Toen Simon Petrus dit zag, viel hij neder aan de knieën van Jezus en zeide: ga uit van mij, want ik ben een zondig mens, heren. Want verbazing had hem en allen die bij hem waren aangegrepen over de vangst der vissen, welke zij gevangen hadden. Evenzo ook Jacobus en Johannes, de zonen van Zebedeus, die metgezellen van Simon waren. En Jezus zeide tot Simon: wees niet bevreesd. Van nu aan zult gij mensen vangen. En zij trokken de schepen op het land en lieten alles achter en volgden hem. Amen. Geweldig, geweldig. Dit was het schriftwoord. Dit is wat we hebben mogen lezen. Er zit zoveel kostbaarheden hierin. Maar laten we even teruggaan. Gewoon helemaal naar het begin. Waar we zien waar we eigenlijk door het leven gaan. En
In het leven hebben we zoveel... is onze moed als het ware ontnomen, om het zo te zeggen, door de omstandigheden van het leven. En het leven is voor sommige mensen zwaar en voor anderen is het misschien wat lichter. Maar uiteindelijk is het dat er een bepaalde druk is op je leven. En elk mens gaat wel door periodes van woestijn heen, van wildernis heen, waar je het zwaar hebt, waar de druk misschien hoog is. En waar we Jezus nodig hebben en waar we eigenlijk iemand nodig hebben die ons rust kan geven, die ons kan helpen, die ons kan uitredden uit onze situatie en uit onze omstandigheden. En op het juiste uur en op het juiste moment kwam Jezus om redding te brengen. En uiteindelijk zien we dat je redding was gekomen, dat er een wonder geschiedde in het leven van deze jonge mannen. Deze Petrus, Jacobus, Johannes en Petrus. En wat we weten is dat zij zo onder de indruk waren dat ze uiteindelijk Jezus begonnen te volgen. Nou, heel simpel, waar ik naartoe wil gaan met u, is dat dit verhaal heeft eigenlijk een voorbeeld nodig. Ik wil een voorbeeld schetsen aan u, waarbij je een dorp hebt en in het dorp was iedereen arm. En terwijl iedereen elke dag aan het overleven was en iedereen was aan het zwoegen, hard aan het werk om in ieder geval eten op tafel te zetten voor de avond, voor de kinderen, voor hunzelf. En er was overal armoede. Er was geen vooruitzicht, geen hoop, om het maar zo te zeggen, dat er een verandering zou komen binnenkort. En uiteindelijk kwam er iemand langs uit de stad. Een rijke man. En die kwam in zijn dure auto, stopte. En iedereen stopte waarmee ze bezig waren. En keken naar die auto. En uiteindelijk zagen ze dat iemand uitstapte. En terwijl die persoon uitstapte, liep hij naar de achterkant van zijn auto. Opende zijn achterbak. Haalde een hele grote bak uit die achterbak. Boog voorover, greep die bak, haalde het eruit. Liep naar het plein toe van het dorp. Plaatste die bak in het midden van het plein. Keek naar niemand. Zette het neer. Draaide zich om. En liep weer terug naar de auto. En terwijl iedereen zich verzamelde rondom het plein en wat nieuwsgierig was om te kijken wat er nou in die grote bak was, kwamen ze erachter dat die bak gevuld was met geld. Biljetten. Grote bedragen. Je moet zich voorstellen, 500 SRD. Grote biljetten, je kan ook zeggen dollars, US dollars, 100 US dollars, euro's waren in die bakken. En uiteindelijk, ze stonden stil, iedereen stond daar, als het ware hun adem in te houden. En die man ging naar zijn auto, maakte zijn deur open, draaide zich om en keek en begon te zitten. En terwijl iedereen gewoon zat te kijken, begon de eerste persoon naar die bak toe te lopen en begon geld te pakken. En terwijl die eerste persoon ging, was het dat alle anderen begonnen te rennen. En het werd chaos. En iedereen begon geld te grijpen en te pakken. En uiteindelijk was er één persoon, één iemand. Die liep om de, als het ware, kudde heen. Om de massa mensen heen die aan het grijpen waren naar het geld. En liep naar die heer toe. En uiteindelijk zei hij tegen die heer, zou ik voor u mogen werken? Zou ik in dienst mogen zijn van u? Amen. Zo, uiteindelijk, wat er gebeurt is dat er was iemand die was heel anders. Die had een ander inzicht. Die had een andere perspectief als het ware. En die liet het geld achter. En uiteindelijk ging hij naar deze heer toe en vroeg hem om in dienst te gaan, om voor hem te werken, zodat hij loon zou krijgen en zijn loon blijvend zou zijn. Amen. En eigenlijk,
wat dit verhaal zegt. De Bijbel zegt bijvoorbeeld dat Jezus het einde bekend maakt aan het begin. En dat is eigenlijk wat ik een beetje wil doen. Ik wil een beetje spoilen. Ik wil een beetje bekendmaken waar het verhaal eigenlijk over gaat. En waar het uiteindelijk om draait. En dan wil ik nu weer gaan naar het begin en het opbouwen. En je moet begrijpen dat deze mannen, Petrus, Jacobus en Johannes, waren bezig hun netten klaar te maken, zaten in hun boot en ze waren bezig hun netten klaar te maken, zegt de Bijbel. Als we een beetje terug zouden gaan en het zouden lezen. En deze mannen waren bezig, druk bezig. En uiteindelijk waren ze eigenlijk in hoog water. Ze hadden het misschien druk, ze hadden het misschien zwaar, omdat ze belasting moesten betalen bij de tollenaars. En we weten dat Matthäus, een van de discipelen van Jezus, ook een tollenaar was. En uiteindelijk was het dat ze een druk hadden op hun leven. En ze waren bezig de netten klaar te maken om te gaan vissen in de nacht. En ze waren vissers van beroep. Dus zij gingen uiteindelijk naar het water en ze gingen stapten in hun boot en ze gingen varen. En ze gingen uiteindelijk vissen. De hele nacht door waren ze bezig om vis te vangen. En de Bijbel laat weten dat het tevergeefs was. Dat er eigenlijk geen vis gevangen was. Het zegt niet dat ze weinig vis hadden gevangen. Of een beetje vis hadden gevangen. Of dat hun netten misschien 80% vol waren. Of met 10% gevuld waren. De Bijbel zegt zelfs dat er niet eens één vis in hun net was. Ze hadden geen enkele vis gevangen. Amen. Zo de hele nacht door, urenlang, hebben ze zitten vissen. Hebben ze zitten zweten? Hebben ze hun kracht gebruikt? Hun energie ingezet? En hun tools wat ze hadden om vis te vangen, hebben ze ingezet om vis te vangen. En uiteindelijk hebben ze niet eens één vis gevangen, zegt de Bijbel. Wat een teleurstelling. Wat een pijn moet dat zijn geweest. Wat een ontmoediging moet dat zijn geweest. Alsof je moed is ontnomen. En uiteindelijk waren ze weer teruggegaan naar de oever, aan de kant. Zonder succesvol geweest te zijn. Zonder geslaagd te zijn op het meer. En uiteindelijk was het dus dat Jezus kwam. En Jezus zag ze. En hij wilde gaan spreken tot de menigte die hem aan het volgen waren. Want Jezus had grote volgelingen. En uiteindelijk vroeg hij dus om gebruik te maken van de boot die Petrus had. En stapte in die boot en predikte vanuit de boot van Petrus. En het verhaal laat weten dat uiteindelijk Jezus ook het probleem en de omstandigheden van Petrus en Andreas oploste nadat hij klaar was met prediken. Amen. Wist u dat de Bijbel heeft gekozen de dwaasheid van de prediking om u en ik redding te brengen. Dat door de prediking van het woord van God, dat er redding komt in ons leven. Dat God die weg heeft gekozen. Zo het is goed om te luisteren en onder het woord van God te zijn. De Bijbel zegt dat wij onze vrouwen moeten wassen met het waterbad van het woord. En dat Christus onze hoofd is, dat hij ons wast. Dat hij het woord van God is en ons wast met het woord, met het waterbad van het woord. En uiteindelijk dat het woord van God ons denken, ons onreine denken, als het ware reinigt, vernieuwt en wast. En ons gedachten weer puur maakt en zuiver maakt. Opdat wij weer nuchter kunnen zijn en goed kunnen denken. De Bijbel zegt, gij hebt niet een geest ontvangen van slavernij om opnieuw te vrezen. Maar gij hebt een geest ontvangen van zoonschap, van vrijheid. Een geest die kracht bezit, een opstandingskracht. Een geest van nuchterheid, een geest van liefde. Een geest van zoonschap, zegt de Bijbel. Dat is de geest die wij hebben ontvangen. En deze geest is zo waardevol. Is een manier van denken. Het is een drive
wat het ons geeft om steeds weer de juiste keuzes te maken in het leven. Opdat wij zouden leven. Amen, zegt de Bijbel. Opdat wij een leven zouden hebben die God voor ons bedoeld heeft. Amen. Zo, dat is uiteindelijk wat God heeft bedoeld voor ons. Wat God heeft gewild. Zo, als uw leven zwaar is. Als uw leven moeilijk is. Vaak zeggen ze toch. Wat zeggen ze altijd? God heeft ons geen kalme reis beloofd, maar wel een behouden aankomst. Wat ik wil zeggen daarvan, is dat je mag weten dat de Bijbel leert en zegt, dat hij zegt dat we ter alle tijden verheugd mogen zijn. Dat we ter alle tijden in blijdschap mogen leven. Dat we dat de vrucht van de geest in ons leven blijdschap is. Ter alle tijden. Momenten dat wij geen blijdschap behoren te hebben, dat wij blij zouden zijn. Op het moment dat wij druk zouden voelen, dat wij verheugd zouden zijn. Waarom? Omdat wij hebben een geest ontvangen. Omdat wij Jezus hebben. Omdat hij de wereld heeft overwonnen. Omdat hij ons heeft gemaakt meer dan overwinnaars. Omdat hij ons gezegd heeft, gij hebt de wereld overwonnen. Met al hun manieren van denken. Met al hun druk van het leven om iets te moeten zijn. Om iets te moeten worden. Jezus zei tegen zijn discipelen, kom tegen Petrus, Johannes, tegen deze jonge mannen. Volg mij en ik zal u maken. Ik zal u maken en ik zal uw leven waardevol maken. Dat is uiteindelijk wat Jezus zei. En het hoeft niet uit eigen kracht. En het hoeft niet uit eigen inzichten. Het hoeft niet uit eigen kennis. Maar het is allemaal vanuit de genade. Allemaal vanuit het volbrachte werk van Jezus. Allemaal vanuit Jezus. Die de verdiensten die het werk al reeds heeft gedaan. Hij zegt, kom, wees met mij. Kom, volg mij. En wanneer je mij volgt, zal ik je maken. Zal ik de wensen van je hart vervullen. Maar wat de Heer van ons vraagt, een 100% toewijding. Een volkomen afhankelijkheid. Wat de Heer van ons vraagt, is dat je radicaal gaat. Dat je heet bent en niet lauw, niet koud. Maar dat je alles geeft en alles achter je laat. Je leven wat je gewend bent te leven. En dat is dus waar dit verhaal uiteindelijk over gaat. We zien in de Bijbel staan dat zij dus hard hadden geploeterd, hard hadden gewerkt en niets hadden gevangen. En hun moed was ontnomen. En uiteindelijk ontmoetten zij Jezus. Zo laten we gaan naar een lied. En dit lied wil ik simpel afspelen. Omdat het een beetje zal spreken over het zal spreken over hetgene wat ik ook zal delen. Maar laten we gaan naar dit lied. Het is een geweldig lied. Het is ook weer een oud lied. Maar het is waardig om te luisteren.

Halleluja, halleluja. Zo, hoe raakt dit lied u? Amen. Dit is, het is een lied waardoor je bewust wordt van Gods grootheid. Amen. En in ieder geval, we spraken over Petrus, Johannes, Jacobus en Andreas. Deze jonge broeders, die waren bezig hun werk te doen om eigenlijk geld bij elkaar te krijgen, om hun vaste lasten, meer dan dat hun schulden en hun plichten te betalen. En uiteindelijk waren ze onsuccesvol. Ze waren niet geslaagd in hetgene waarmee zij bezig waren. En uiteindelijk, als het ware, huurde Jezus de boot van Petrus. En uiteindelijk betaalde hij hem overvloedig terug. Maar waar ik eigenlijk een beetje naar, ik wil ergens naartoe gaan. Alhoewel ik al een beetje gewoon heb gezegd en uitgelegd heb wat uiteindelijk de conclusie is. Maar waar ik naartoe wil gaan is, er was een moment in het leven van Petrus, van al deze discipelen, dat zij hun in hadden gezet, hun kracht hadden gebruikt, hun tools hadden gebruikt, alles wat zij hadden, hadden ze gebruikt om te gaan vissen. Maar uiteindelijk waren ze onsuccesvol. En wat je ziet gebeuren, is dat zij, toen zij de vis begonnen te vangen, want Jezus zei, ga naar het diep water. En wanneer je naar het diep water gaat, gooi je netten dan aan de andere kant van de boot. En u moet begrijpen dat op het moment dat ze, dat Petrus zei van, ik heb toch niks te verliezen, op grond van uw woord zal ik dit doen. En ze gingen. Petrus en Andreas gingen. En ze gingen uiteindelijk naar diep water. En wat de Bijbel zegt is dat hun netten gevuld werden met vis. En je moet begrijpen wat een vreugde er opgewekt werd in hun binnenste. Oh, God heeft een manier om vreugde te brengen in uw binnenste. Waardoor u in een bepaalde put kan zitten. Waardoor u in een bepaalde donkerheid kan zijn. Waardoor u in een bepaalde periode van droogte kan zijn. Is het dat de Heer een moment creëert. Waardoor u kan komen tot een piek. Waardoor u kan komen tot een euforie, een vreugde als het ware. Waardoor je begint te beseffen van wauw. Wie is deze man? En deze vissen begonnen de netten te vullen. Maar zodanig dat je niet eromheen kon, dat het een wonder was wat er gebeurde. En ze begonnen die netten naar binnen te trekken, maar die netten konden niet getrokken worden omdat de netten zo vol waren met vis. En ze begonnen een hefboom te creëren, ze begonnen naar achteren te leunen. En je moet begrijpen, vissers zijn geen hoe zeg je dat, soesjes. Ze zijn geen liefers, ze zijn van die grote mannen die continu aan het werk zijn. En ze trokken en ze leunden hun lichamen naar achteren als het ware. En ze trokken, 1, 2, woef. En uiteindelijk zegt de Bijbel, ze kregen die netten niet naar binnen. De Bijbel zegt, hun netten waren zo vol dat ze andere mensen moesten gaan oproepen, gaan vragen, in dienst moesten gaan nemen om te komen en te helpen om de netten, om de winst naar binnen te trekken in de boot. En de Bijbel leert en zegt dat terwijl de andere mannen erbij kwamen en hun kracht inzetten om de vis en de netten naar binnen te trekken, de Bijbel zegt dat de vissen kwamen in de boot, maar voordat de vissen in die boot kwamen, was het dat de netten dreigden te scheuren vanwege de hoeveelheid vis in de gevangen werden. En de netten dreigden te scheuren. Niet alleen dreigden de netten te scheuren, maar terwijl de vissen in de boot kwamen, was het dat de boot dreigde te zinken. En terwijl de boot dreigde te zinken, niet alleen dat. De Bijbel zegt zelfs dat zij de tweede boot moesten gaan vullen. Dus er was zoveel vis dat niet één boot gevuld werd, maar twee boten werden gevuld. De netten dreigden te scheuren. En niet alleen de netten dreigden te scheuren, maar ook dreigden de boten te zinken. Zoveel vis. Zoveel winst. Wat een groot wonder geschiedde voor hun ogen. En ze brachten de vis aan de oever. Ze brachten de boten aan de oever. En
terwijl zij keken naar die vis. Terwijl zij keken naar de vangst. Terwijl zij keken naar de winst wat zij hadden gemaakt die dag. Keken ze naar Jezus. En kwamen tot de ontdekking van wow. Als deze man door simpel de instructies dat hij geeft zo'n doorbraak brengt in ons leven. Zo'n succes brengt in ons leven. Wie is hij? Wie is deze man? En dat uiteindelijk Petrus tot de conclusie kwam dat de vangst, de winst, het succes en alles wat hij had geleerd waardeloos was ten opzichte van de man die daar aan de oever stond, genaamd Jezus. En het is misschien zo dat ook in uw leven dat u misschien in een put zit. Dat moed is ontnomen. En dat misschien in uw leven ook, u bent gegaan en u, voordat u bekeerd was, weet u dat uw leven in een diep dal was. En doordat uw leven in een diep dal was, is er iemand gekomen en heeft u het evangelie gepredikt. Heeft de dwaasheid gebruikt van het prediken. En heeft het goede nieuws aan u verteld. Dat er iemand van u houdt. Jezus Christus. En dat die iemand voor u is. En dat die persoon bij machte is. Om uw leven te transformeren. Om uw leven te veranderen. En Petrus kwam erachter. En dacht van wauw. Wie is hij? Wie is als hij? Wie is deze man? Dat hij mijn leven zodanig verandert. Amen. Wie is als hij? Laten we dat lied zometeen ook even spelen. Maar, ze kwamen tot de ontdekking. En uiteindelijk zegt deze Jezus, Petrus, Johannes, Jacobus, Andreas, volg mij. En de Bijbel zegt, zij lieten terstond alles achter. Zij dropten alles. Ze lieten hun vaders huis. Ze lieten hun vader, hun ouders achter. Ze lieten niet alleen alles achter, maar ook alles wat ze hadden geleerd, lieten ze achter. Ze gingen de man volgen die iets had dat meer was dan dat wat ze hadden geleerd. Dat meer was dan dat wat ze hadden binnengekregen. En uiteindelijk zegt de Bijbel dat zij Jezus begonnen te volgen zonder na te denken, terstond als het ware. Want als ze keken wat er gebeurde, de Bijbel zegt dat Petrus viel op zijn knieën en was onder de indruk. Petrus viel op zijn knieën, zegt de Bijbel. Amen. En dat is een teken van diep ontzag. Het was een teken van bewustwording, van een bewustzijn van wauw, dit is God onder ons. Deze persoon is zo waardevol dat ik bereid ben alles te droppen en mij volkomen afhankelijk op te stellen aan deze persoon. Me 100% te geven. Want deze persoon is meer waard dan alles wat ik weet. Dan alle boeken dat ik heb gelezen. Alle studies dat ik heb gedaan. Alles wat ik heb geleerd door meesters en filosofen van deze wereld. Ik drop alles vanwege deze Jezus, deze koning. Amen. Zo, nogmaals, laten we even gaan. Laten we even een kort pauze nemen en weer gaan naar een lied. En ik wilde een lied draaien van Ocean Mine. In Apresija, omdat ik heb begrepen, dit is een van de liederen van Suriname, een van de lievelingsliederen. En ik wil gewoon ook alle luisteraars laten genieten van dit lied. Zo laten we even gaan naar dit lied en dan komen we zometeen weer bij u terug. Be blessed. Amen.

Hallelujah, hallelujah, hallelujah. En apprecie ja van Ocean Mind. En ja, het is dan ook een passend lied, zeg maar. Want uiteindelijk is het zeg maar zo dat de Heer ons uitnodigt in zijn tegenwoordigheid. Dat de Heer ons uitnodigt. En in dit geval was het zo dat Jezus kwam. En hij kwam in bij deze jonge mannen en uiteindelijk veranderde hij hun leven. Ik wil jullie nogmaals een hele goede morgen toewensen. We zijn live in de studio bij Shalom en met het programma Taki for Grow. En we zijn bezig simpel te praten over een onderwerp waarbij we bewust worden van de aanwezigheid van de Heer in ons leven, dat we bewust mogen zijn dat de aanwezigheid of de tegenwoordigheid van God een verschil maakt in ons leven. En we zien het in het verhaal van de wonderbare visvangst, waar Petrus, Johannes, Jacobus en Andreas onder de indruk waren van deze Jezus die eigenlijk door een paar instructies te geven hun hele leven veranderde. Maar wat belangrijk is, dat er een bewustzijn was gekomen in hun leven. Amen. En we zijn live in de studio. Het is 94.5 FM. En het is Not Just Radio, het is your daily inspiration. En natuurlijk met

wonderwerken die de Heere doet door mensen hun levens heen. We weten dat iedereen een story heeft, een verhaal heeft om te vertellen. En uiteindelijk is het zeg maar zo dat we deze verhalen aan het licht willen brengen. Dat we mensen willen bemoedigen. Mensen willen laten weten dat ze niet alleen door bepaalde situaties gaan. Maar dat vele mensen door dezelfde omstandigheden en dezelfde situaties zijn gegaan. Maar ook tegelijkertijd dat we tips, tricks krijgen. We hebben zelfs pastors hier. We zullen profeten hier krijgen. Van alles zullen wij hier uitnodigen om u te helpen groeien en ook dat we mogen leren en bemoedigd mogen raken, ondersteund mogen worden door het woord van God en de getuigenissen wat de Heer kan en wil doen in ons leven. Heel belangrijk, want als we niet weten wat de Heer kan doen in ons leven, als we niet weten wie de Heer is, ga je ook geen beroep doen op hem. En dan ga je eigenlijk door het leven heen in moeite, in moeilijkheden, in zorgen, in problemen, in al hetgene wat de Heer juist niet voor je leven wilt. En jij denkt van, ik ben nu een goed werk voor de Heer aan het doen. Ik ga door een zwaar leven. En uiteindelijk zegt de Heer, ik wil dat je juist verheugd bent. Ik wil dat je blij bent. Ik wil dat je rust hebt. Ik wil dat je een hoopvolle toekomst hebt. Ik wil dat je een leven hebt van vrede. En niet van onheil. Niet van ongeluk, maar juist het tegenovergestelde waarvan mens zegt dat je dat leven juist moet hebben. Sommige mensen zijn trots op hun lijden, zijn trots op hun strijd waar ze doorheen gaan en de moeilijkheden. Terwijl sommige lijden is helemaal niet van God. Sommige strijd is helemaal niet van God en die moet je juist mee afrekenen. Moet je juist tegenin gaan, moet je juist weerstand tegenbieden. Soms is het van de vijand, soms is het je eigen, hoe moet ik het zeggen? Slimheid, je eigen stommiteit, om het maar zo te zeggen. En dat is uiteindelijk wat we moeten gaan onderscheiden in ons leven. Amen. Zo, nogmaals, we zijn live in de studio. Ian, die zal gewoon voortgaan met andere programma's. En die zal het programma Taki for Grow eigenlijk verlaten. En die groet jullie, die zal het ook in de morning move. Dat ook om 6 uur, en dan maar dan door de week. Om 6 uur is, ook tot 8 uur begrijp ik. En uiteindelijk zal hij het ook daar even doorgeven. Maar vanwege de drukte is het dat hij uiteindelijk even de pas op de plaats moet nemen. En toch even wat rustiger aan moet gaan doen. Dus vandaar het ook, sorry, de groeten ook van Ian. En dit moest ik dan even ook doorgeven. Ook natuurlijk shout-out, ik had beloofd een shout-out te doen naar Emmanuel. Emmanuel uit Santa Bomba. Ik was daar laatst ook en hij herkende mijn stem omdat hij elke keer luisterde naar Shalom en ook in de ochtend naar Taki for Grow. En hij herkende mijn stem en hij zegt, ben jij Jeftar? Ik zeg, ja, ja. En hij zegt van, oh, ja, ik luister naar je programma, et cetera. Ik zeg, oh wauw, geweldig. Dus ik had nog beloofd een shout-out te doen naar Emmanuel. Dus vanuit deze plaats, live uit de studio, shout-out naar Emmanuel uit Santa Bomba. En natuurlijk, je moet begrijpen, mensen gaan door dingen heen, situaties heen. En soms is het dat mensen keuzes hebben gemaakt, beslissingen hebben gemaakt. En die hebben vaak ook gevolgen. Alle keuzes en beslissingen wat we maken, hebben gevolgen. Period. Maar sommigen hebben een gevolg dat vrij lang duurt en waar je eigenlijk doorheen moet gaan. Maar uiteindelijk de plaats waar je bent, laat het je niet overweldigen, om het maar zo te zeggen. Maar weet dat elke plek waar je bent, dat je het kan transformeren, kan veranderen. Want je bent een zoon van de levende God. De Bijbel zegt bijvoorbeeld dat wij die woestijn veranderen en transformeren tot een oase, tot een paradijs. Amen. Dat wij het maken tot een besproeide hof. Tot een tuin. Tot een tuin die vrucht geeft. En wij veranderen en transformeren de plaats en de plek waar we zijn. Waarom? Ik weet nog dat ik in Nederland werkte. En ik werkte voor een pakkettenbedrijf. Het was even een tussendoor job. En ik weet nog dat ik daar werkte. En daar werkte een beetje best wel jongens van de straat, rough boys, weet je, hun gezicht, er was geen smile op hun gezicht te krijgen, zeg maar. En iedereen werkte voor zichzelf en iedereen deed eigenlijk, was gewoon bezig puur met zichzelf. Maar uiteindelijk, wat er gebeurde is dat ik daar kwam en ik was
Ik weet nog dat ik was echt bezig.

met de dingen van de Heer. En uiteindelijk was ik iemand die toch wel het verschil maakte door eigenlijk steeds mijn diensten aan te bieden waar men het zou laten liggen van het is jouw taak, het is jouw werk, het is niet mijn werk. Bood ik juist mijn diensten aan en deed ik extra van hey, moet ik het voor je doen? Zal ik het voor je pakken? En zal ik het voor je? En uiteindelijk waren ze zo onder de indruk, ze waren zo verbaasd van hoe ben je zo? Waarom doe je zo anders? En uiteindelijk kwam er een hele andere atmosfeer in op die werkplek. En iedereen begon elkaar te helpen. En begon te denken van ja, we zijn toch hier. Laten we het werk voor elkaar makkelijker maken. Simpeler maken. En het leuker maken voor elkaar. Laten we het leuk maken met elkaar. Laten we lachen, ontspannen zijn. En uiteindelijk was het een mooie tijd. Elke keer wanneer je naar het werk ging. En ook vorige keer had ik dus een interview. Een koppel had ik hier. Een jonge echtspaarkoppel, om het maar zo te zeggen. Ze hebben pas hun gemeente geopend. En ze vertelden dus dat ze bij de politie werkte. En dat ze uiteindelijk structuur moest brengen daar bij de politie en dat er een bepaalde familiegevoel kwam. En het is heel belangrijk dat je op een plaats bent, een werk bent, een kerk bent, een community bent, waar je een familiegevoel hebt, waar je je thuis voelt, waar je je vrij voelt, waar je blij bent, waarvan je weet dat de mensen voor je zijn en niet tegen je. Zo uiteindelijk was het echt dat er een hele verschil werd gecreëerd en dat is wat wij mogen doen. Wij weet wie je bent, weet wat je taak is, dat je een verzoener bent, zoals broeder Roy ook ons liet weten, zover ik mij kan herinneren, of Annette. En uiteindelijk is het zeg maar zo dat wij onze taak, onze roeping, een van onze roeping wat iedereen heeft, is om verzoening te brengen tussen mensen en tussen God. En dat er weer vrede mag zijn tussen God en mensen. Dat de mens weer de hand mag schudden en dat ze de vrede mogen verklaren. Dat ze niet meer in vijandschap zullen leven of in oorlog zullen leven met elkaar. Amen. Zo, dat gezegd hebbende, waar spraken we over? We hebben het over het verhaal de wonderbare visvangst. En we hebben eigenlijk gewoon gelezen uit Lucas hoofdstuk 5. En daar hebben we gezien dat zij zo onder een bepaalde druk waren. En dat de moed hun ontnomen was. Dat zij eigenlijk niet meer wisten wat zij moesten doen. Ze hadden alles ingezet wat zij hadden. Wat zij wisten. Wat zij konden. Ze hadden misschien tools. Je weet toch, als je gaat hengelen. In ieder geval wat ik weet. In Nederland heb je allerlei tools. Je hebt een hele winkel met allerlei handige gereedschappen. Om het zo te zeggen. Om vis te vangen. Om te weten dat je vis hebt aan de lijn. Ik heb nog nooit gevist in mijn leven of gehengeld, zoals ze dat zeggen in Suriname. Maar ik weet dat mensen het echt een sport vinden. Ze vinden het heerlijk. Mensen genieten ervan. En ze kopen allerlei attributen ervoor uiteindelijk. En ze genieten van de tijd dat ze gaan vissen. Ik had een broeder in de kerk. Hij zegt, jef, daar vissen is leven, is heerlijk. En hij was er zo vol lof over dat ik bijna begon te twijfelen van misschien moet ik gaan vissen. Maar sommige mensen kunnen dingen goed verkopen, toch? Die kunnen zand verkopen in de woestijn, et cetera. Water in de oceaan. Weet je, dus uiteindelijk, hij bracht het op zodanige manier dat ik bijna begon te twijfelen van misschien moet ik een keertje gaan vissen. Maar goed, wat kan het kwaad? Maar uiteindelijk, deze discipelen hadden dus al hun tools gebruikt. Ze hadden hun kracht ingezet. Ze hadden, weet je, ze waren op zee. Hijsde zeilen. Ik weet niet hoe het allemaal werkt op zee, op een boot. Weet je, maar dan waren ze aan het trekken. Alles goed aan het zetten. Ze waren consequent. Ze waren aan het volharden. De Bijbel zegt de hele nacht. Dus urenlang. Ze hebben hun kracht ingezet. Ze hadden hun beste beentje voor. Ze waren met gezelschap. En uiteindelijk hebben ze niets gevangen. Hun netten waren leeg. En je kan wel begrijpen dat er een ontmoediging plaats had gevonden. En ik weet niet, er zijn misschien ook in het leven van nu zijn er ontmoedigingen die plaatsvinden. Ontmoedigingen die hebben plaatsgevonden in het leven. Maar dat je kan herinneren het moment dat Jezus aan de oever kwam. Dat Jezus kwam in je leven en uiteindelijk het verschil kwam maken in jouw leven. En het grappige was dat zij uiteindelijk
tot het besef kwamen nadat ze zoveel vis hadden gevangen. De Bijbel zegt dat hun netten begonnen te scheuren. Dat ze extra mannen erbij moesten gaan inhuren, om het maar zo te zeggen. Om het werk voor elkaar te krijgen en de vis naar binnen te krijgen in de boot. En uiteindelijk dat niet alleen de boot gevuld werd, zodanig dat de boot begon te zinken. En zodanig dat de tweede boot gevuld werd en de tweede boot zelfs begon te zinken. En uiteindelijk dat zij tot het besef kwamen van wow, de persoon die wij hier voor ons hebben is niet zomaar een persoon. En dat ze uiteindelijk hun gehele toewijding wilden geven aan deze man, deze Jezus. Maar voor dat moment waren ze verdwaald, waren ze in despair, waren ze het einde raad, waren ze met hun handen in hun haren, wisten ze niet meer wat ze doen moesten. Alles hadden ze gebruikt wat ze hadden geleerd, wat ze was bijgebracht vanaf jongs af aan, wat ze dagelijks deden. En ze wisten niet meer wat ze doen moesten. En er is een tekst in de Bijbel waarvan de Bijbel zegt, In het boek van Richteren 21, in ieder geval het laatste hoofdstuk en het laatste vers. En daar zegt het dat in ieder geval in die dagen was er geen koning. En iedereen deed wat wijs was in hun eigen ogen. Ja, dus in die dagen was er geen koning. Er was geen leider. En iedereen in het land deed wat wijs was in eigen ogen. En iedereen heeft wat geleerd. En iedereen heeft zijn mening. En iedereen heeft zijn normen en zijn waarden. En iedereen had zijn bepaalde perspectief. En uiteindelijk, wat er gebeurde, is dat er eigenlijk, wat er gecreëerd wordt, is dat er chaos komt. Maar niet alleen chaos. Mensen slagen niet. Het leven lukt niet. Het lijkt alsof het leven niet voor je is. En er komt onheil in je leven. Er is strijd in je leven. En uiteindelijk zien we dat continu gebeuren. Zien we dat ook in ons leven gebeuren. Dat mensen doen wat wijs is in hun eigen ogen. Maar deze Petrus, deze Jacobus en Johannes, de Bijbel leert en zegt dat ze vielen op hun knieën. Omdat ze bewust waren geworden van dit is een God, dit is een koning, dit is iemand bijzonders. En ze kregen als het ware een vrezen voor de Heer. Ze hadden een bepaalde vrees, zegt de Bijbel. De Bijbel zegt de vrezen des Heren is het begin van wijsheid. Waarom is het begin van wijsheid? Omdat je juiste keuzes begint te maken. En een van de juiste keuzes wat je hebt kunnen maken, de beste keuze wat je hebt kunnen maken in je leven, is te kiezen voor Jezus. En uiteindelijk, het maakt niks uit waar je bent in het leven. Het maakt niks uit in welke situatie je bevindt. Maar wat je mag weten, is dat wanneer je je leven afhankelijk opstelt aan Jezus, dat hij je leven zal transformeren en veranderen. We weten dat de mens gemaakt was om te leven afhankelijk van God. Adam en Eva, in het begin, de eerste mens, was gemaakt en leefde vanuit God. Leefde vanuit relatie van God. En uiteindelijk zie je dat op het moment dat de vijand, de oude slang, met zijn listigheid de mens had misleid om te eten van de boom van kennis van goed en kwaad, om zelf God te zijn en zelf te leven naar eigen inzichten, naar eigen wijsheden, naar eigen manieren van denken, dat er uiteindelijk dood kwam. Dat er uiteindelijk onheil kwam, ongeluk kwam. Dat er uiteindelijk despair kwam, strijd kwam, vernietiging kwam. Ongeluk kwam in je leven. Zoals er ongeluk is in je leven, weet dat er tekenen zijn in je leven die je eigenlijk weer roepen. Terug
willen trekken. Terug te komen weer naar die vrezen des Heren. Terug te komen naar het begin waar het allemaal om draait. Terug te gaan naar het kruis waar je zo onder de indruk was van de liefde van God. Dat je besefte dat deze God, dat deze Jezus die van je houdt, dat hij voor je is. Maar niet alleen voor je is, dat hij ook bij machte is. Soms heb je ouders, de vader van Jacobus, Johannes, Petrus, Johannes, hebben hen alles gegeven wat ze konden. Soms heb je je ouders en die willen je alles geven. Maar ondanks dat ze je alles willen geven, zijn ze niet bij machte om je alles te geven. Ondanks dat ze dat willen. Ze kunnen niet. Maar deze Jezus was bij machten en kon het. Amen. En uiteindelijk zie je dat de Bijbel zegt ook in het boek van Matthäus, dat God uiteindelijk, een of andere manier was het altijd zo dat er een menigte Jezus volgde. Amen. Jezus had de grootste volgelingen op Facebook, op Instagram, op TikTok, et cetera. En uiteindelijk, al die volgelingen volgden Jezus op de voet. Overal waar hij ging, gingen zij. En uiteindelijk, wat je ziet gebeuren, is dat deze Jezus geeft met omkeek. En de Bijbel zegt, en hij werd met diepe innerlijke ontferming bewogen over de scharen, over de massa mensen die hij zag. Waarom? Omdat zij waren als schapen zonder herder, die dus maar verwilderd waren, die maar niet wisten wat ze deden. Ze deden allemaal maar wat wijs was in eigen oog, omdat er als het ware geen herder, geen leider was voor het volk. Amen. En de Bijbel zegt, Jezus wil jouw leider zijn. Jezus wil jou leiden in het leven. Wil jouw goede herder zijn van de schapen. Amen. Soms is dat leiders ook niet kunnen brengen, niet kunnen geven. Wat je zoekt, wat je vraagt. Maar Jezus is bij machten. Daarom is het van belang om 100% te gaan. Je volkomen en volkomen afhankelijk op te stellen van hem. Mozes zei, als u niet optrekt, trekken wij niet op. Als u niet met ons gaat, zetten wij geen stap verder. Alleen als u met ons gaat, zullen wij gaan. Amen. Als je afhankelijk opstelt, als je gaat leven in de vrezen des Heren, dat is afhankelijk opstellen van God. De Bijbel zegt, je zal juiste keuzes beginnen te maken. Je zal steeds de juiste keuzes maken, waardoor je geluk zal ontmoeten. Waardoor je het goede zal ontmoeten van het leven. Waardoor je de vis zal vangen in je leven op de juiste tijd wat je nodig zal hebben. Maar de Bijbel leert en zegt dus en laat weten dat een wijs man ziet het in. Dat je kan het geld nemen uit die bak. Of je kan gaan en in jezelf in dienst stellen. En in loondienst zetten, om het maar zo te zeggen. Bij deze Heer, bij deze Koning. En een blijvende loon creëren. Een positie creëren. Waardoor je als het ware opgeleid wordt. En waarde creëert. De Bijbel zegt, hij wil jou maken tot. Wat? Tot vissers van mensen. Hij wil jou waardevol maken. Hij wil jou waarde geven in het leven. De Bijbel zegt, in de wereld hebben wij overwonnen. Wat hebben wij overwonnen van de wereld? Er is een sluwheid van de wereld. Er is een druk van de wereld om positie te krijgen. Om bepaalde hoogtes te bereiken. Je moet begrijpen dat er... hoe noem je zulke dingen? Statussen van het leven. Wereldvisies van het leven. Om te beginnen bijvoorbeeld van mensen leven in... bepaalde afhankelijkheid. Of sorry. Mensen leven in overleving, in een overlevingsmode. Ze zorgen in ieder geval ervoor dat er eten is. Ze zijn op zoek naar eten. Ze zijn bezig een huis te creëren. Ze zeggen in Nederland huisje, boompje,
En in Nederland heb je dan ook een beestje erbij. Een huisdier, een hond, een kat, een vis, een vogel. Weet je? En uiteindelijk is het zeg maar zo dat je een thuis creëert. En je bent in een mode van eigenlijk gewoon om te overleven, om het zo te zeggen. En je hebt zo verschillende statussen, verschillende levels van het leven. En uiteindelijk wil Jezus ons brengen tot een waarde dat wij komen op een punt dat wij gaan leven volgens de koninkrijksprincipes. Dat wij leven volgens het principe van een koning die naties verandert. Die strategieën opzet. Die zich inzet om nieuwe statuten te creëren, et cetera. En uiteindelijk is het zo dat wij zien dat Jezus werkelijk met een missie kwam. En hij riep ze. En hij riep de discipelen om een reden. En zij vielen op hun knieën. En de Bijbel zegt, ze kregen de vrezen des Heren. Wat wij ook weten van Mozes, is dat Mozes, toen hij op de berg ging en in de woestijn was, dat hij bij de braamstruik was en uiteindelijk een fenomeen wilde gaan zien en onder de indruk was van wat hij zag. Soms moeten wij onze ogen opengaan en erkennen dat de wonderen in onze leven, dat wij er nog steeds zijn. Dat het nog steeds goed gaat. Dat we eten, dat we drinken. Dat we een goed leven hebben. Dat we een dak boven ons hoofd hebben. Dat we een vervoer hebben. Dat we een familie hebben. Dat het goed met ons gaat. Dat we ons verstand nog hebben, 100%. Dat het allemaal een eer is en een dank is aan de Heer. Maar niet alleen dat hij ons waarde geeft. Dat hij ons een positie heeft gegeven. Dat hij ons invloed heeft gegeven. Dat hij ons een betekenis heeft gegeven in dit leven. Om uit te voeren en om te gaan doen. Want uiteindelijk zegt de Bijbel dat we iets hebben om te brengen in deze wereld. Amen. Zo, er is een vreze gekomen. Een vreze des Heren over de discipelen. Heel belangrijk. Geef me 1 seconde. Ik zie er is een appje binnengekomen. En het appje is van broeder Ben. Goedemorgen, shalom familie. Een gezegend weekend, broeder Ben. Broeder, gezegende en ook een gezegende uitzending. Dank u wel, broeder Ben. En wat ik ook wil vragen is, als u een appje stuurt, laat ook even weten, gewoon voor ons. Het is fijn om te weten waar vandaan u appt of waar vandaan u luistert. Ook om te weten natuurlijk hoe ver ons bereik is en vanuit waar de mensen luisteren. Het bemoedigt ons en het is geweldig om dat te weten. Maar dank u wel, broeder Ben, voor uw appje en voor uw bemoediging. Ik zie er is nog een appje binnen van onze lieve zuster Corneli Grens. En ze zegt een frisse morgengroet aan de familie Takifugro. Dank u wel voor een heel belangrijk rijke getuigenis. De Heere wil ons gebruiken als bruikbare instrument in zijn wijngaarden. Ik stel mij nu open om te ontvangen, want de Heere geeft vreugde en blijdschap. Amen. Wanneer wij de wil van God doen om vissers van mensen te zijn. Amen. Blessie. Amen. Zo ziet u. Amen. We mogen elkaar bemoedigen, simpel door getuigenissen. En de Bijbel zegt dat, ik zeg het eigenlijk altijd, het is een iets waarmee ik bezig ben deze periode. Ik ben erover aan het schrijven, dus je gaat het misschien vaak uit mijn mond horen. Maar er zijn momenten geweest dat Mozes, er zijn momenten geweest dat David, en er zijn geruchten, ook Ezra, bijvoorbeeld in Psalm 119, dat zij vroeg aan God: Heere God, leer mij uw inzettingen kennen. Leer mij uw verordeningen kennen. Leer mij uw wegen kennen. Leer mij uw wetten kennen. Leer mij uw getuigenissen kennen. Doe mij uw principes snappen. Doe mij ze kennen. Want ik weet, daar zit leven in. Amen. Er zit leven in die dingen. En wat het waardevolle hieraan is, is op het moment dat je die dingen gaat kennen, de getuigenissen van God. Weet je, een van de getuigenissen zijn natuurlijk het avondmaal.
Het avondmaal is een getuigenis van God. Het is een handeling wat je doet om te herinneren, om in herinnering te brengen. Het kruis, zegt de Bijbel, dat hij voor ons aan het kruis is gegaan en zijn leven heeft gegeven en zijn lichaam heeft gegeven, zijn bloed voor jou heeft gevloeid en dat je nu deel mag zijn van een familie, van zijn lichaam en van een verbond dat geen einde zal kennen, van een koningschap, van een koninkrijk en van de koning die geen einde zal kennen. En elke keer wanneer je deze avondmaal neemt, dat het in herinnering mag komen, dat je zal gedenken. Weet je hoe waardevol het is om te gedenken, om te herinneren? David zei, wat zei David? David zei, tel uw zegeningen, één voor één, toch? Dat is het lied. Dat je niet vergeet één van zijn weldaden. Of niet vergeet geen van zijn weldaden. Dat je zijn weldaden die hij in jouw leven heeft gebracht niet vergeet. Wat wij doen bijvoorbeeld is wij gaan elk jaar, eind van het jaar, voordat het jaar afloopt, komen we bij elkaar als familie of als gezinnetje in dit geval nu. Want we zijn nu als gezin in Suriname. En dan komen we bij elkaar en dan gaan we de maanden en de jaar, het afgelopen jaar gaan we dan langs. En dan gaan we simpel praten en bespreken en getuigen van de wonderen en de tekenen en de dingen, de blessings dat de Heere ons heeft gegeven door de jaren heen, van januari tot en met december. En dat we herinneren en dat we het opschrijven en dat we de Heere daarvoor danken en dat wij zullen zijn een van de 10 die terugkomen om de Heere te danken voor het wonder dat hij heeft gedaan in ons leven. En er zit een kostbaar iets in het danken van God, überhaupt in het danken. Wanneer je de Heere dankt, zegt de Bijbel, of wanneer je überhaupt dankt, de Bijbel leert en laat weten dat hij uiteindelijk je zal, dat er een blessing aan verbonden is, dat hij je zal behouden en dat er meer opkomst is, omdat je simpel dankt. Omdat je terug bent gekomen om te danken. Omdat je bent gaan herinneren. Oh, wanneer je herinnert, wat een waarde er zit in herinnering. Wanneer je herinnert, kan je terugkomen en teruggaan naar die plek. Amen. Oké, we dwalen eigenlijk een beetje af. Want dat is niet waar ik over wil praten, maar het gaat om het feit dat deze mannen Gods hadden een respect, een diep ontzag gekregen voor Jezus. En even om iets duidelijk te maken over de vrezen des Heren. Oh ja, wat er staat, dat is ook iets. Er staat iets van Petrus viel op zijn knieën. En datzelfde gebeurde met Johannes toen hij een visioen kreeg en een engel verscheen hem. En vanwege de grootheid, van die engel, vanwege, ik weet niet hoe ik het moet verwoorden, maar vanwege de macht, om het maar zo te zeggen, was er een vrees gekomen over Johannes en viel neer op zijn knieën. Boef. De Bijbel zegt hetzelfde gebeurde met Daniel. Hij was aan het vasten en een engel kwam en verscheen hem. En de Bijbel zegt en hij viel op zijn knieën. Nee. De Bijbel zegt zelf en zijn als het ware zijn bloed in zijn gelaat verliet hem. Als het ware. En hij viel op zijn knieën. Hij werd helemaal wit, bleek en viel op zijn knieën. Amen. Ik weet in mijn, ik heb een bijbelschool gedaan in Nederland bij Johan Maasbach Wereldzending. En ik weet nog dat ik daar was en ik was pas bekeerd, pas. En ik weet nog dat ik op mijn knieën zat in gebed. Aan mijn bed. En ik weet nog dat ik opeens de hele atmosfeer veranderde. Ik weet niet wat er gebeurde. En het was alsof er iemand achter mij stond. En ik had zo'n vrees kwam over mij. En ik wist niet wat mij overkwam. En ik weet niet meer. Ik riep continu. Wow, genade Heer, heb genade met mij. En ik was bang om te kijken. En ik was zo bevreesd. En ik weet niet wat mij overkwam. Maar uiteindelijk was het dat die atmosfeer als het ware opklaarde. Maar
Het punt was, voordat ik verder ga, het punt was, Petrus viel met diep ontzag op zijn knieën. En uiteindelijk wat er gebeurde, is dat Jezus moest zeggen, vrees niet. Hij moest het even zeggen, vrees niet. Vrees niet, Petrus. Want ik heb jou uitgekozen. Ik heb jou uitverkoren. Je mag je eigen naam daarin invullen. Ik heb jou aangewezen. Ik heb jou gewild. Als jij bekeerd bent, als jij geroepen bent, als jij naar dit woord luistert en jij hebt en je bent in een bepaalde situatie en je mag weten, als jij je leven geeft aan Jezus en je afhankelijk en 100% alles achter je laat en 100% geeft aan Jezus. Je mag weten dat je leven zal veranderen. Dat Jezus je leven zal veranderen. En uiteindelijk was het zo dat Jezus moest zeggen, Petrus, vrees niet. Waarom? Want ik hou van jou. Waarom? Want ik ben voor jou. Waarom? Want ik ben een goede herder. Soms, hoe je het went of keert, hoe vervelend het ook klinkt, eigenlijk zou je dat niet willen zeggen, maar je hebt ook leiders die niet voor je zijn. Die niet bij machten zijn. Die niet kunnen doen wat zij behoren te doen. Maar dan heb je altijd, je kan rechtstreeks naar de Heere gaan zonder tussenpersonen, om het maar zo te zeggen. De Bijbel zegt, het voorhangsel is gescheurd. De Bijbel zegt, er is een vrijmoedigheid wat je mag pakken om binnen te gaan voor de troonzaal. En van God mag vragen barmhartigheid en genade voor je situatie en hulp voor je omstandigheden. En dat je zal krijgen en ontvangen. En je moet begrijpen dat er een man was bij de poel van Bethesda. En uiteindelijk vroeg Jezus aan hem, wat wil je dat ik je zal doen? En uiteindelijk zei hij, ik heb niemand om mij in die poel te krijgen, zodat ik genezen word. En uiteindelijk was het zo dat Jezus uiteindelijk een soort van wilde laten weten van, ik ben je geneesheer. Hij wilde het laten weten aan Maria en Martha. Ik ben de opstanding en het leven voor je broer Lazarus. Hij wilde laten weten dat hij de redder is. Dat hij de verlosser is. Amen. En uiteindelijk dat hij het verschil kan maken in je leven. En uiteindelijk ook, we zien het door de hele Bijbel heen, dat er continu, dat die engelen continu moesten zeggen, vrees niet. Vrees niet. Wees niet verschrikt. Vrees niet. Want er kwam een vrezen over de mens. Een vrezen over deze discipelen. En wat ik duidelijk wil maken, dat is waar ik naartoe wilde gaan. Er is een bepaalde vrezen wat het woord betekent. Wat niet wil zeggen dat je een bepaalde vrees hebt, een angst krijgt. Het is niet een angst. Het is niet angst dat je wegrent voor God. Dat je wegrent zoals Adam en Eva zich gingen verstoppen en wegrenden voor God. Het is niet een slaafse angst, om het maar zo te zeggen. Maar de vreze des Heren is juist een eye-opener, een bewustwording. Zodat je gaat zien hoe geweldig en hoe groot God is. How great thou art. Hoe geweldig groot God is. En dat je begint in te zien van, wow, geld, goud, zilver, alle kostbaarheden in deze wereld, alles wat ik heb geleerd, alles wat ik weet, alles wat ik ben, heeft geen waarde ten opzichte van deze koning, van deze herder, van deze Heer. Amen. Zo, het is een diep ontzag. Het is iets geweldigs juist. Het is iets moois. Het is een begin, zegt de Bijbel, van wijsheid. Het is dat je ervoor zorgt, als het ware, dat je een deur opent in je verstand om te gaan inzien, inzicht krijgt in God. Dat je gaat inzien wie God is. Dat je kennis krijgt van God. Dat er een deur voor je geopend is naar het eeuwige leven.
naar een andere wereld. Een wereld van geluk. Een wereld van vrede. Een wereld vol van hoop. Een wereld van licht. Een wereld van zegeningen. Een wereld van een hemelse wereld, een goddelijke wereld. Ja, er is een deur voor je geopend vanwege dat je ogen zijn opengegaan en God begon te erkennen voor wie hij werkelijk is. Een diep ontzag dat je jezelf bent gaan opstellen als een dienstknecht, als volkomen afhankelijk van hem. En wanneer je onderwerpt onder zijn machtige hand. De Bijbel zegt dat hij voor je zal zijn. Maar de Bijbel zegt ook zij die willen leven naar eigen wijsheid. Naar hun eigen inzichten. Die willen leven in hoogmoed en in trots. Die trots zijn op hun studie. Die kijken naar hunzelf en kijken naar hun schoonheid. Naar wat hun kunnen. Naar hun geleerdheid. Naar hun manier van denken. Want sommige mensen hebben een mooie brein. Hoe je het went of keer. Die denken mooi. Weet je? En uiteindelijk is het zeg maar zo dat de Bijbel zegt, God wederstaat de hoogmoedige. Je stelt je als het ware op tegenover God. Je stelt je op als vijand van God. Amen. En op het moment dat je je opstelt als vijand van God, heb je een vijand waar je niet tegenop kan. Amen. Zo, het is heel belangrijk om je vijanden te kiezen. En zorg ervoor dat je God niet als vijand hebt. Zorg dat je niet valt in de handen van God om gestraft te worden, om het maar zo te zeggen. Amen. Amen. Oké. God is een goede God. God is een God van genade. God is een God van liefde. Laten we even een pauze nemen. Laten we even gaan. Ik had nog gezegd een lied af te spelen. Amen. Wie is als hij? Laten we daar naartoe gaan en dan komen we zometeen bij u terug. Wie is als hij?

Halleluja, halleluja. Prijs Adonai, prijs Adonai. Dus we maakten altijd grapjes vroeger van wanneer iemand, wanneer we voetbalden en iemand maakte een gekke scharen, een gekke akka of iets. Dan was het van, wow, wie is als hij? Weet je? En dan uiteindelijk is het gewoon van dat lied, weet je. Wie is als hij? En we maken altijd gewoon gekke grapjes daarover. Maar dit lied is een heel krachtig en machtig lied. Het is een geweldig lied. Ik zal dat nog afspelen vanwege Petrus die onder de indruk was van Jezus. En uiteindelijk op zijn knieën viel. En Jezus moest hem even geruststellen van vrees niet. Oh, relax, relax, relax. Ik ben voor je. Ik ben voor je, ik ben voor je. Ik hou van je. Ik heb je lief. Daarom is het zo krachtig als iemand gewoon simpel zegt... Ik had de laatste getuigenis van iemand, ik zal het besparen, maar ik zal hem ook een keer uitnodigen. Zeker ga ik hem een keer uitnodigen. Maar hij riep gewoon, hij was in een bar gegaan en hij riep en hij zegt van, Jezus houdt van jullie. En die 15 mannen keken hem aan en zeggen, oké, pastor, kom voor me bidden. Hij was nog ineens pas, hij was die dag ervoor was hij bekeerd. Maar uit zo'n liefde had hij ontvangen van de Heer. De Heer was hem verschenen in de kamer. En hij zag de Heer en hij had zo'n liefde verscheen aan hem. Weet je, was geweldig en heel bijzonder. Maar goed, ik had dus een paar dagen geleden sprak ik dus met die apostel. En was geweldig. Dus ik ga hem zeker ook een keer uitnodigen. Zeker moeten jullie zijn story horen. Shout-out ook naar hem. En uiteindelijk zullen jullie later ook meer van hem horen. Ik zie ook, ik heb een paar appjes ontvangen weer. Even kijken, zie ik een naam erbij. Ignacia, zie ik. Ignacia. Ignacio. Ik zie twee verschillende... woorden staan. Ik weet niet of dat uw naam is. En ze zegt, dag, uw bemoediging was goed. Dank u wel, dank u wel, dank u wel. Geweldig, geweldig. Dank u wel voor uw bemoediging. Voor uw liefdevolle woorden. Even kijken, ik zie nog een appje die binnen is gekomen. En dat is van... Even kijken, geef me één seconde. Gerald. Gerald Smit. En hij zegt, God zegen bro, Wanika luistert ook mee, blessings. Yes, Wanika is online, geweldig. Dankjewel, broeder Gerald. Ik hoop dat ik het goed uitspreek. Dankjewel, dank jullie wel voor jullie bemoedigingen. Dank jullie wel voor jullie appjes. Natuurlijk, we doen het samen. Ik zie, my god, zelfs alleen gaan, het gaat de tijd heel snel. Laat staan als we het met gasten doen. Kunt u begrijpen dat we eigenlijk tekort schieten aan tijd. Maar na dit programma komt er direct weer een ander programma. Dus we hebben gewoon strak 2 uurtjes. We kunnen niet laten uitlopen, et cetera. Maar ik zie het is al over. Het is al 8:10. Amen. Zo, we gaan nou eigenlijk richting het sluiten. Ik had niet echt per se een einde. Ik had ook niet echt een iets voorbereid. Want... alles is een beetje abrupt gegaan. Maar uiteindelijk moet ik het wel tot een einde zien te breien. En een conclusie zien te maken. Amen. Maar nogmaals, ik ben heel blij. Alle luisteraars, iedereen die heeft geluisterd. Iedereen heeft gereageerd. Ik zie nog een appje binnenkomen van zuster Florence. En zuster Florence zegt... Goedemorgen, geliefde broeder. God zegen, dank u wel. U zegen me met al uw... met al de bemoedigingen. En een hartje. Dank u wel, zuster. Ook u zegent mij met uw appje. Met uw bemoediging. Heel dankbaar, heel blij. En we zijn zeker blij met uw aanwezigheid. Met uw reacties. Amen. Even kijken, waar ben ik gebleven? Ik ben een beetje aan het zoeken waar ik ben gebleven. Amen, amen. Maar goed, uiteindelijk... Laten we gaan gewoon tot een conclusie. Laten we een einde eraan breien. Het gaat er uiteindelijk om dat de Heere ons wil terugbrengen. En ons wil laten zien. Kijk, op het moment dat wij zien wie hij is. Op het moment dat zijn ogen opengaan. Weet u dat het heel grappig is dat dat lied, dat eerste lied wat die broeder zei. En dat lied zegt, zie, zie, zie. Het was misschien een super oud lied van Johan de Heer. Maar alles valt zo mooi in elkaar. En op het moment dat je ogen opengaan. Op het moment dat je bewust bent. Er is één van mijn lievelingsteksten. Laat me jullie dat stiekem verklappen. Is dat we niet zonder bewust moeten zijn uit het boek van Hebreeën. Maar dat we bewust moeten zijn van Christus. Dat we niet zonder bewust zijn, maar bewust
moeten zijn van Christus. Amen. Op het moment dat je bewust bent van Christus, gaat jouw hele leven veranderen. Je hele kijk op het leven verandert. En dat is van zo'n belang. En uiteindelijk op het moment dat Petrus inzag van dit is de bron des levens. Wat de vrees des Heren betekent. De vrees des Heren wil eigenlijk ook zeggen, is eigenlijk een bron van leven. Het geeft je ook een moed. Het geeft je een moed omdat je weet van, als hij zoveel vis, zoveel succes, zoveel winst, zoveel kan creëren voor mij in één dag. Het besef daarvan maakt dat je moed krijgt en dat je niet vreest. Zal ik nog ooit arm zijn of arm worden? Of wanneer je ziek bent en hij genas. De Bijbel zegt, er stond continu en hij genas allen. En hij genas alle zieken. En hij genas alle kwaal. En hij genas alle krankheden. Alle mensen die misschien niet 100% waren in hun hoofd. En iedereen, als je ziek bent, als je op het moment dat je de vrezen hebt des Heren, zal je moed ontvangen. Moed in je tijden van ziekte. Je zal niet bevreesd zijn. Je zal niet angstig zijn. Je hebt geen geest van angst ontvangen, maar een geest van kracht. Een geest van liefde, omdat je weet dat je geliefd bent. Je verwacht geen straf. Je weet dat je... sorry. Je weet dat je een geest hebt van nuchterheid, van bezonnenheid. En uiteindelijk heb je een juiste bewustzijn, een juiste perspectief. En je hebt moed in je periode van ziekte. Je weet dat het goed komt. Je hebt moed in je tijden van zwakte. Want je weet dat Jezus met je is en dat hij sterk is. Je hebt moed in je periodes waar je door strijd heen gaat, door moeilijkheden heen gaat, niet meer weet wat je moet doen. Maar dat je weet dat door de vrezen des Heren, dat je de juiste antwoorden binnen gaat krijgen. Weet je dat de vrezen des Heren een van de voorwaarden zijn om te kunnen profiteren? Profiteren en profiteren. Amen. Amen. Want de vrezen des Heren maakt dat je inzicht krijgt in God. De vrezen des Heren maakt dat je volkomen open staat voor God. Waardoor je ogen van je verstand opengaan om in te kunnen zien, hey, dat was van God. Hey, dat is niet normaal. Hey, dit is een teken wat van God is gekomen en je ogen zien het. Mensen gaan zeggen, oh, ben je een profeet? Nee, je bent niet per se een profeet, maar je leeft in de vrezen des Heren. Amen. Je begint de tekenen van het leven te snappen. Je ziet opeens patronen. Je hoort de roep van de hemel. Je hoort de roep van mensen. Je hoort de roep en het geschreeuw. Je weet wat er gaande is. Je weet dat de vijand nu aan het aanvallen is. Dat je even moet opstaan als koning, als krijger, als strijder. Je weet dat je hier verzoening moet creëren omdat er hier oorlog gaande is. Je weet dat je vrede moet brengen hier. En hoe zalig zijn de vredestichters. Je weet dat je daar moet gaan. En de sandalen van de wapenrusting zijn sandalen van vrede. Dat je vrede hebt en dat je vrede brengt en de boodschap van vrede overbrengt. Amen. Zo vrezen des Heren in je leven is zo cruciaal. Als je niet meer de Heren respecteert, als je niet meer, als je leeft in volkomen losbandigheid, maar je bent een kind van God. Er is een oproep vandaag. Amen. Er is een oproep vandaag om de Heren te zien zoals hij werkelijk is. Om de Heren te aanschouwen. Zie, voorwaar. Ik ben het. Ik ben de goede herder. Ik ben voor jou. Ik hou van jou. Ik wil je als schapen leiden naar een leven, naar grazige weiden, naar een plek waar je kan eten, waar je gevoed kan worden, waar je gesterkt kan worden, waar je rust kan vinden. Rust van de beslommeringen, rust van de druk van het leven, rust van de stress, de strijd, de moeilijkheden, de moeites van het leven. Amen. En dat is uiteindelijk waar de Heer ons wil hebben. Hij wil ons brengen in een leven van zaligheid. Heel belangrijk, heel belangrijk. Is een bron van leven, de vrezen des Heren. Ja? Amen, het geeft je moed. Moed is belangrijk. Laat u, wat zei hij tegen Jozua?
Wees niet verschrikt, ga niet angstig rond, maar wees moedig. Wees moedig. Zorg dat je moed hebt. Wanneer de vijand wil komen om je angst te brengen. Hij wil schreeuwen, hij wil intimideren. Hij wil allerlei moves maken en laten zien hoe geweldig en hoe sterk hij is. Weet dan dat je Jezus hebt die de wereld heeft overwonnen. Weet dan dat je Jezus hebt die alle ziekte heeft gedragen. Weet dan dat je Jezus hebt die wil dat je voorspoedig bent en dat hij voorspoed voor jou in gedachten heeft. Weet dan dat je Jezus hebt die wil dat je sterk bent en dat hij je sterkte is in je zwakte. Dat wanneer je zwak bent in je geloof, dat hij je geloof wilt opbeuren, wilt opwekken, wilt aansterken. Weet dat hij er voor je is en dat hij bij machten is. Amen. Moed. Het creëert moed. We wisten dat Petrus uiteindelijk Jezus had verloochend vanwege angst en de intimidatie van de wereld. En is niet dat ik het beter zou doen, maar uiteindelijk is dat wel een les wat wij kunnen leren. En uiteindelijk zien we dat de geest van God, die hem kracht gaf, die hem bezonnen, die hem zoonschap gaf, die hem bewust maakte van Jezus en de tegenwoordigheid van Jezus in zijn leven, gaf hem moed. En hij stond op, zegt de Bijbel, en begon te prediken op de Pinksterdag, terwijl hij bevreesd was en angstig was om zich te openbaren en te laten zien, begon hij op te staan en luid te prediken en te roepen en de dwaasheid te gebruiken van de prediking van het evangelie om de mensen redding te brengen. Om de mensen het goede nieuws te over te brengen. Dat er een koning is, dat Jezus is opgestaan en dat Jezus de dood heeft overwonnen. En zoals ik dat altijd zeg, de dood is de laatste vijand van de mens. Zo alles wat daaronder is, alles wat daarvoor is, elke aanval wat de vijand wil brengen in ons leven, is allemaal, elke vijand, elke aanval, elke strijd wat de vijand wil brengen in ons leven, is allemaal ondergeschikt aan de dood. Amen. Zo, en de dood is overwonnen. En door de vrezen des Heren, door de kennis van God, door de vrezen des Heren wat God geeft, door de kennis wat God geeft, wat komt vanuit de vrezen des Heren, is het dat er een deur voor jou geopend is tot het eeuwig leven. Want de Bijbel zegt dat het kennen van de Almachtige, het kennen van de Heilige, van God, het kennen van zijn Zoon Jezus Christus, is eeuwig leven. Het is eeuwig leven. Is alles wat tot leven strekt. Alles wat te maken heeft met het leven. Het is, wil je leven in goddelijke vrucht? Wil je leven in Gods vrucht? Wil je leven in die nieuwe natuur? Leef vanuit de vrezen des Heren. Leef vanuit de kennis van God. Leer hem kennen. Zoek hem. Wees volledig en volkomen afhankelijk van hem. En wanneer je dat zal zijn, amen, zal je leven voorkomen veranderen. Amen. God is een goede God. God is geweldig. En ik wil nog even een andere pokoe afspelen van Eugene Mine. Ook hem wil ik een keer uitnodigen hier op deze plaats. Met hem zitten, met hem praten. En ik ben heel nieuwsgierig naar zijn leven. Ook Raf Shanko wil ik uitnodigen, heel graag. Natuurlijk ook onze zuster Domini wil ik uitnodigen op deze plaats. Gewoon om inzage te hebben, te kijken in hun leven. Hoe de Heer hun gebruikt en wat de Heer allemaal door hun heen doet. Weet je, en gaven creëert ruimte. Ruimte om voor koningen te verschijnen, et cetera. En hoe we uiteindelijk ook kunnen leren van mensen die op een bijzondere en machtige manier gebruikt worden door de Heer. En het is simpelweg genade. Het is een genade van de Heer dat wij in die positie mogen actief mogen zijn, om het maar zo te zeggen. En voor de Heer mogen dienen op de plaats waar wij zijn. Zo laten we even gaan nog naar een pokoe. En dan zullen wij deze
uitzending afsluiten. Nogmaals, ik wil jullie hartelijk danken. Danken voor jullie tijd. Danken dat jullie aanwezig waren. Bedanken voor alles. En Gods rijke zegen. Zo laten we even gaan. En dan kom ik zometeen weer bij u terug. Be blessed. Gods zegen.

Ja. Zo, de tijd gaat snel. We zijn aangekomen bij het einde. En het was een eer weer om u te mogen spreken. En hier dit Takkie voor Krop programma te mogen presenteren, om het maar zo te zeggen. En we hebben gesproken over de wonder, eigenlijk de bewustwording van wie Jezus werkelijk is in je leven. En wie hij voor je wilt zijn. En het besef dat hij voor je is. En hoe groot en geweldig hij is. En dat het een vreze des Heren mag creëren. Dat je weer terug mag gaan naar die eerste liefde. En uiteindelijk je 100% weer mag geven voor de Heren. Als je dat nog niet hebt gedaan, wil ik je ook oproepen. Zorg dat je alles geeft aan de Heren. Want als je alles geeft aan de Heren, zal hij als goede herder je voorgaan. En je, hij die het leven zelf is en hij die het leven gemaakt heeft, zal je het leven geven. En zal je de wereld geven. Amen. En je mag weten dat hij voor je is. Je mag weten dat hij van je houdt. Dat hij je lief heeft. Dat hij je ziet. Dat hij je kent. En hij wil je vader zijn. Zoals een vader van zijn kind houdt. Zo weet dat. En weet dat hij ook natuurlijk bij machten is om het te doen. Niet alleen dat hij het wil doen, maar hij kan het ook. Ja, er is ook een tekst in de Bijbel van, als u dat wilt, tuurlijk wil ik dat. Ik wil dat u gezond bent. Ik wil dat het goed met u gaat. Amen. Zo, nogmaals, ik wil jullie hartelijk danken. We hebben een hele mooie toekomstige, hoe moet ik het zeggen, een lijst van mensen die wij zullen gaan interviewen de komende periode. Pastors, apostels, profeten. Het ziet er geweldig uit. Artiesten. Zo zorg dat je elke zaterdagochtend van 6 tot 8 ingetuned bent. Laat ook andere broeders en zusters weten, mensen weten dat wij dit doen. En dan zullen we het samen doen en groeien en naderen tot de Heer. Amen. Wees gezegend. Ik wil jullie een heel fijn weekend toewensen. Ik hou van jullie. Dit is Jefta Groen uit Takkie voor Godot. En ik wens jullie een fijne en een gezegende dag. Be blessed. God zegen en een heel fijn weekend.

0: Het is 8:00. Dit is het programma Een Goed Begin. Neem er uw tijd voor, stel u open, ontvang en laat de overdenking uit Gods woord van vandaag u dichter bij uw schepper brengen.
1: God schiep de mens naar zijn beeld, naar Gods beeld schiep hij hem. Man en vrouw schiep hij hen. En God zegende hen en God zeide tot hen, wees vruchtbaar en word talrijk, vervul de aarde en onderwerp haar, heers over de vissen der zee en over het gevogelte des hemels en over al het gedierte dat op de aarde kruipt. Weet je, en de Bijbel zegt hier en dat God de mens zegende en hij zei, wees vruchtbaar, word talrijk en onderwerp de aarde. Toch, God had de mens gemaakt, heren, om eigenlijk de hele aarde te bevolken. En om dat te kunnen doen, op een bepaald moment, God maakte eerst de man, maar op een bepaald moment zei hij, het is niet goed dat de man alleen is, ik zal hem een hulp maken die bij hem past. En toen schiep hij een vrouw en hij bracht die vrouw tot de man. We zien in Genesis hoofdstuk 3 dat dingen misgaan, omdat Adam en Eva besluiten om af te wijken van het gebod dat God ze gegeven had, dat ze niet mochten eten van de boom van kennis van goed en kwaad. En dat heeft erin geresulteerd dat ze uit de tegenwoordigheid van God zijn verbannen. Ze mochten niet meer in de hof blijven en het leven werd zwaar voor hen. Toch, omdat ze niet meer in de tegenwoordigheid van God waren. En we zien dat er dan een gezin ontstaat, het eerste gezin op de aarde. Adam en Eva kregen 2 zonen, als eerste Kain en daarna Abel.

0: En u kent het tragisch gebeuren dat Kain op een bepaald moment besloot zijn broer te doden. Hij doodde zijn broer Abel omdat hij jaloers was op zijn broer. En God verbande hem uit die bewoonde wereld. Nou ja, bewoonde wereld. Het waren alleen zijn vader en zijn moeder die daar waren op dat moment. Maar hij werd van hen verbannen. Hij werd een vluchteling op aarde. Toch? Maar we zien dat de Bijbel in Genesis 4 zegt. En dan lees ik vers 25 en 26. En Adam had weer gemeenschap met zijn vrouw en zij baarde een zoon en gaf hem de naam Seth. Want, zeide zij, God heeft mij een andere zoon gegeven in de plaats van Abel. Hem immers heeft Kain gedood. En ook aan Seth werd een zoon geboren en hij noemde hem Enos. Toen begon men de naam des Heren aan te roepen. En weet u, het is een heel interessante tekst in de Bijbel. Toen begon men de naam des Heren aan te roepen. Dus de Bijbel geeft ons aan dat hier het beginpunt is van gebed op aarde. Weet u, God schiep Adam en Eva. En als we dus lezen in Genesis hoofdstuk 2, hoofdstuk 3, dan zien we dat God wandelde in het midden van de hof waar Adam en Eva woonden. Dus de mens had rechtstreeks contact met God. De mens sprak met God en God sprak met de mens van aangezicht tot aangezicht. Dus gebed was iets dat niet nodig was, want ze spraken rechtstreeks tot God. Maar op een gegeven moment werden ze verbannen uit de hof. En er kwam een einde aan die rechtstreekse gemeenschap die de mens had met God. Van tijd tot tijd sprak God nog tot de mens. Want we lezen dat God op een bepaald moment Kain waarschuwt, omdat God het hart van Kain ziet. En God weet, if a man is nog kinker, had hij ook een big probleem. Dus God spreekt met Kain. Maar die gemeenschap die Adam en Eva hadden in de hof met God, die was er niet meer. En op een bepaald moment zie je dat nadat Kain is moeten vluchten en vanwege het feit dat hij Abel had vermoord, dan zien we dat de Bijbel hier zegt dat Adam en Eva weer een zoon kregen, Seth. En Seth op zijn beurt kreeg ook weer een zoon. En de naam van die zoon was Enos. En weet u, die naam Enos betekent zwakke mens. Seth noemde zijn zoon zwakke mens. Ik stel mij zo voor dat Adam, nadat Seth was geboren, toch, en hij communiceerde met Seth, dan stel ik mij zo voor dat Adam met zijn zoon Seth sprak over de tijden van weleer. Hoe het was toen hij met God wandelde in het paradijs, in de hof van Eden. Ik neem aan dat hij hem ook heeft verteld over hoe dingen mis zijn gegaan binnen zijn gezin. Doordat Kain, zijn oudste broer Kain, de jongere broer, vermoordde. En ik wil geloven dat al deze dingen een impact hebben gehad op Seth. Als we kijken naar het doel waarvoor God de mens op aarde heeft gezet, namelijk om te heersen over alles wat God gemaakt had op de aarde, dan geloof ik dat Seth keek naar zijn situatie, de situatie van zijn ouders, en dat hij besefte dat hij en zijn ouders en de mensheid in zijn totaliteit niet meer in staat was om te doen datgene waartoe God hun op aarde had gezet. Dat de mens niet meer in staat was om de goddelijke heerschappij waarvoor ze op aarde waren gezet uit te oefenen. Zet besefte dat de mens zwak was geworden. En daarom noemde hij zijn zoon zwakke mens, omdat hij die tekortkoming zag in zichzelf en in datgene wat hij had voortgebracht. En de Bijbel zegt, toen begon men de naam des Heren aan te roepen. Seth besefte dat de enige manier om toch nog invulling te kunnen geven aan datgene waartoe God de mens op aarde had gezet, is als de mens ging communiceren met God. De God van wie alle sterkte is, van wie alle kracht is. En Seth begon in die tijd de naam des Heren aan te roepen. Seth begon te bidden tot God. Weet u, ik geloof dat het feit dat Adam en Eva niet meer in die tegenwoordigheid van God waren, en ze ook niet meer communiceerden met God, dat uiteindelijk heeft gezorgd voor dat verval binnen hun gezin. Dat uiteindelijk hun eerste zoon de eerste moordenaar op aarde werd. En ik wil geloven dat Seth dacht van, dit mag mij niet overkomen. Wat mijn ouders is overkomen, mag mij niet overkomen. Dus Seth besloot de naam des Heren aan te roepen. Bewust van de zwakte van de mens begon hij de naam van de Heren aan te roepen. Och, en weet u, ik geloof dat het in deze tijd ook voor u en mij heel belangrijk is om dagelijks te bidden voor ons gezin. Als ouders hebben we die verantwoordelijkheid. Als wij kijken naar het leven van een man als Job, dan zien we dat Job dagelijks offers bracht voor zijn gezin, voor zijn kinderen. Want hij zei, misschien hebben ze gezondigd. En hij trad op als een priester voor zijn gezin. Hij bracht zijn gezin dagelijks voor God. Niet alleen om vergeving te vragen voor hun zonde, maar ook om ze te zegenen. Want als ouder heb je de autoriteit om zegen uit te spreken over je kinderen. En wanneer je ze zegent, dan verhoort God datgene wat je uitspreekt over je kinderen. En ze zijn dan gezegend. Weet u, lieve mensen, het is iets, gebed voor ons gezin is iets dat wij niet kunnen verwaarlozen. Het is iets dat we niet mogen verwaarlozen. Wanneer we zien dat dingen in ons gezin niet gaan zoals ze moeten gaan, dan wordt het tijd om de naam van de Heren aan te roepen. Ik weet niet hoe het met u zit vandaag. Ik weet niet hoe het zit met uw gezin vandaag. Ik weet niet wat de strijd is die u misschien ervaart binnen uw gezin. Maar ik mag u vanuit mijn eigen persoonlijke ervaringen bemoedigen. En u zeggen, er is hulp wanneer we de naam des Heren aanroepen. Weet u, misschien zijn uw kinderen hebben een bepaald gedrag dat u moedeloos maakt. Ik mag u zeggen, er is hulp wanneer u de naam des Heren aanroept. Misschien is het mis in uw huwelijksrelatie. God wil ook daarin een antwoord geven. God wil ook daarin een oplossing geven. Maar wat hij vraagt, is dat u de naam van de Heren aanroept. Weet u, dat is waarmee ik u vandaag wilde bemoedigen. Toch, dat gebed iets is dat onmogelijk verwaarloosd mag worden binnen het gezin. We moeten onze kinderen van jongs af leren om de Heren aan te roepen. Zodat wanneer ze in nood zijn, dat ze weten dat ze hun hulp nergens anders hoeven te zoeken dan bij de Heren. Met deze boodschap wilde ik u zegenen vanmorgen. Laten wij bidden. Vader, ik dank u voor elk gezin. Ik dank u voor elk lid van een gezin. Ik dank u voor elk gezinshoofd die op dit moment naar mij luistert, Vader. Heer, ik bid voor genade, Heere, mijn God. Heer, ik bid, Vader, in de naam van Jezus, dat u hen sterkt, Heere, mijn God, in wat voor situaties ze ook doorheen mogen gaan binnen het gezin, Vader. Heere, mijn God, wek Heere mijn God, uw volk. Wek de gezinnen op tot gebed, Heere mijn God. Heere, opdat er hulp mag komen vanuit de hoge. Heere, opdat uw zegen, Heere, overvloedig mag neerkomen op deze gezinnen. En u ze mag redden uit elke nood. Vader, ik dank u dat u deze morgen dit gebed verhoort. En dat u ons allemaal een gezegende dag geeft in de naam van uw Zoon Jezus. Amen. Ik dank u dat u deze morgen naar mij hebt willen luisteren. En ik wens u een gezegende dag. En ik ben morgen weer in uw huiskamer met dit programma. God zegen.
1: Dit was dan voor vandaag de aflevering van Een Goed Begin. Dat het u mag helpen, opbouwen en toerusten.

0: Niet iedereen heeft op het moment dat het zover is voldoende geld om de uitvaart te kunnen betalen. U kunt er nu al voor zorgen dat de kosten van uw begrafenis of crematie gedekt zijn met de uitvaartverzekering van Self Reliance. Bezoek zelf /reliance.sr voor meer informatie.
1: Zin in een spangen burger, juicy kip of knapperige churros, maar geen zin om uit huis te gaan? Nospang. Ride Eats brengt Naskip tot aan huis. Bestel nu via de Ride Eats app en binnen no time staan we voor je deur.
2: Zranazani, Naskip, Nav You.
3: Luistert u elke zondagavond naar het programma van de Stichting Patiëntenplatform Suriname. In dit programma worden wekelijks verschillende onderwerpen behandeld ten aanzien van de gezondheidszorg van de patiënten. Elke zondagavond van 6 tot half 7 via de FM 94.5 Shalom A Daily Inspiration, Not Just Radio.
4: Ik woon in Nederland, maar de band met Suriname zou ik nooit kunnen verbreken. Zelfs al zou ik het willen.
5: Hey Ruby! HSGS Online kan je alles kopen hoor. Je kan met je creditcard betalen, maar ook met iDeal. Dus bestel ik het sneller.
4: Liefste tante als Griffie. Wij zijn weer mee in de acte, joh. Als maar denk je naar niks te doen.
6: En dan,
5: Je hebt niet dingen aangesteld, Robin.
4: Nou, Sam, tante, die zat ik in om een phone voor een boy thing. Dat ben ik wel haast in mijn oom. HSDS is voor mij de oplossing om de band met Suriname en mijn liefste tante makkelijk te onderhouden. Daarom bestel ik alles snel en veilig via hsdsonline.com.
7: We are you, we are you.
8: Score met Historex. Van 11 juni tot en met 19 juli vier je het WK met Historex. Profiteer van onze speciale actie bij de Verossio Decorating Centers en onze goed gesorteerde wederverkopers. Koop je 2 emmers van 5 gallon, dan ontvang je een thermos of een coolbag. Koop je 5 emmers van 5 gallon, dan ontvang je een pet of een t-shirt. Koop je 10 emmers van 5 gallon, dan ontvang je een paraplu. Mis deze kans niet en score jouw voordeel. Want op is op. Bezoek onze Verossio PPG Facebookpage voor meer informatie.

Goedemorgen, jongens en meisjes. Goedemorgen, alle grote en kleine Surinamers. Goedemorgen. Dit is ons eigen kinderprogramma, The Happy Kids. Ja, jongens en meisjes, wat is het fijn om vandaag weer door Gods woord te reizen. Vandaag wil ik het hebben over de tekst dat staat geschreven in Matteüs 15, vers 11. En dat zegt: niet wat de mond binnengaat maakt de mens onrein, maar wat de mond uitkomt maakt de mens onrein. Ja, jongens en meisjes, is een hele belangrijke tekst. En we staan er eigenlijk niet bij stil hoe we omgaan met onze woorden. En God zegt in zijn woord dat wat ons hart uitkomt, eigenlijk komt het uit ons hart. Je verlangens, je denkwijze, je begeerte, je verlangens, dat speelt een hele rol in wat uit je mond gaat. Maar God zegt, is niet wat wij eten maakt dat we onrein zijn, maar wat uit onze mond komt. Ja, jongens en meisjes, vandaag willen we het hebben over de kracht van woorden. Weten jullie, we staan er niet bij stil, maar elke dag spreken we honderden woorden zonder erbij stil te staan. Ja, jongens en meisjes, soms spreken we woorden van zegen uit, maar zelfs ook van vloek. Woorden van leven en zelfs ook woorden van dood in bepaalde situaties. Jongens en meisjes, het uitspreken van woorden zijn heel erg belangrijk. En je weet, God zegt in zijn woord, toen hij de aarde schiep, sprak hij en het was er. Ja, jongens en meisjes, het was er. Dat is de kracht, de scheppingskracht, zeggen wij. En in die scheppingskracht werd de wereld geschapen. Hij sprak en het was er. Je zag dingen werkelijkheid worden. Jongens en meisjes, weten jullie, God zegt in zijn woord dat we zijn geschapen naar zijn beeld en gelijkenis. God heeft ons niet alleen geschapen zoals hij er zelf uitziet, maar hij heeft ons ook de autoriteit gegeven om gezag te hebben. En wanneer we dingen spreken, dan is het heel erg belangrijk om erop te letten wat we zeggen. Weet je, in Psalm 141 vers 3 zei David vroeg aan de Heer: Heer, zet een wacht voor mijn mond en behoed de deur van mijn lippen. Dat wil zeggen, David was zich helemaal bewust van: hey, als ik dingen zeg die eigenlijk niet tot eer en glorie van God zijn, dingen die geen zegen zijn, dat inderdaad mensen gevloekt kunnen worden. En hij was zo voorzichtig, want hij maakte geen grappen met Gods woord. Alles van David, wat in hem is, was hij hield van God. Dus hij wil God altijd tevreden stellen, steeds weer tevreden stellen. En als het misging, dan vroeg hij de Heer om vergiffenis en genade, omdat hij vergeven kon worden. Jongens en meisjes, wanneer wij nou dingen gaan zeggen uit boosheid, jongens en meisjes, dan snappen jij en ik dat het niet altijd zo fijn is als we spreken tot anderen. En daarom zegt God ook in zijn woord dat de zon eigenlijk niet onder mag gaan. Je boosheid, je mag niet boos zijn terwijl de zon ondergaat. Dus God wil daarmee zeggen, je boosheid moet opgelost worden. Je mag niet meer boos zijn. Omdat God het heel erg belangrijk vindt dat we niet boos mogen zijn, te lang boos mogen zijn. Natuurlijk, als dingen verkeerd gaan, mag je boos worden. Maar het moet niet dagen en weken en maanden duren. Wanneer we praten over woorden, dan staat in Gods woord geschreven dat we woorden moeten spreken van liefde voor elkaar. God zegt, waardeer elkaar. Het kan voorkomen dat wanneer mensen bijvoorbeeld, geef een voorbeeld, bijvoorbeeld mensen rijden op straat te hard en dan hoor je mensen soms zeggen, boy, je chief, van oh, ik wil aanrijding. Heel vaak gebeurt het werkelijk.
Maar als we woorden van zegen uitspreken, want wij hopen die man die daar zo slecht rijdt, laat ons hopen dat de Heer ons behoedt en bewaart, dat er niets gebeurt. Is weer een hele andere taal dat we spreken. Heel erg belangrijk. Omdat we met dit hiermee de persoon zegenen. En dat de Heer ze ook kan beschermen. Wat ik vaak doe is wanneer dingen zo verkeerd gaan, dat ik bid, ik zeg, Vader, help de persoon. De Heer, bescherm de persoon die zo roekeloos is. Heer, behoed en bewaar de persoon. Dan weet je zeker dat je de Heer gevraagd hebt om bescherming. Laten we oefenen om positief te praten. Bijvoorbeeld, die jongen die daar klimt, laat ons hopen dat hij niet valt. Heer, bescherm die jongen dat hij niet valt. Laten we gaan voorzichtig omgaan met onze woorden. Omdat wanneer er eenmaal dingen verkeerd zijn gegaan, ze zo moeilijk zijn te herstellen. En weet je, het is, de Heer wil dat het goed met ons gaat. Dus hij wil niet dat wij woorden van vloek uitspreken over anderen. Heel vaak als kinderen ruzie maken met elkaar, dan letten ze niet op wat ze zeggen tegen elkaar. En ze verwensen elkaar alleen maar het negatieve, alleen maar het slechte, om elkaar pijn te doen. Terwijl, weet je, ik zou zeggen, blijf liever stil. Blijf liever stil in plaats van dat je woorden uitspreekt die eigenlijk heel verkeerd zouden aflopen. Wat we ook kunnen doen, is als in een bepaalde situatie iedereen boos is, probeer de mensen dan te kalmeren. Probeer mensen te bemoedigen. En gebruik bemoedigende woorden, zodat de situatie niet escaleert, maar dat die situatie tot rust komt. En weet je dat je de mensen van gedachten kan doen veranderen, totdat er vrede is. Zeg bijvoorbeeld, het komt goed. Of laten we elkaar helpen. Laten we wijze woorden spreken en letten op wat we zeggen, zodat iedereen tot rust komt. Weet je, in Spreuken 15 vers 1 zegt God in zijn woord, een zachtmoedig antwoord, dat is in het boek vertaling, een zachtmoedig antwoord sust de woede. Maar een takloze uitspraak roept juist de woede op. Dat wil zeggen, als wij hele lieve woorden gaan gebruiken, dan brengen we de persoon die zo erg boos is tot rust. Maar als wij juist gaan ophitsen van nakking of een stoder of schelder uit, dan maak je de persoon juist agressiever. En kunnen er nog meer enge woorden naar buiten komen. Terwijl God anders spreekt in zijn woord. God zegt, een zachtmoedig antwoord sus de woede. En dat is wat God van ons wil. Laten we elkaar lief hebben zoals God in zijn woord heeft gezegd. Heb elkander lief. Dat kunnen we ook doen met onze woorden. Want woorden bevatten heel veel kracht. En wat je zegt, komt vaak uit. Vloek je, zal het niet goed gaan. Maar zegen je, dan zal het goed gaan. En dat willen we eigenlijk voor een ieder ook. Al komt het ons niet goed uit, niet altijd goed uit. Want soms wil je wel aardig tegen iemand zijn, maar de persoon heeft je zoveel pijn gedaan. Dan zou ik toch liever zeggen, blijf liever stil. Jongens en meisjes, laten we gehoorzaam zijn aan Gods woord. Laat ons gehoorzaam zijn. En dat we mensen zegenen met onze woorden. Ik heb al jaren heb ik de gewoonte. Het is eigenlijk zo'n automatisme geworden in mijn leven. Dat als mijn kinderen het huis uitgaan, zeg ik ze altijd gaan met God zegen. En kom met God zegen terug. Weet je, het is heel fijn om te weten, hey, ik heb ze gestuurd met God zegen. Zegen ook jouw vriendinnetje, jouw vriendje, iemand die je leert kennen. Ik zegen je. En ik hoop dat het goed gaat met je. Dat geeft iemand anders een heel prettig gevoel. En dan eigenlijk heb je heel goed gedaan wat de Heer van ons vraagt. Jongens en meisjes, we zouden het niet prettig vinden als iemand ons zou vloeken. En ik zeg altijd, behandel de ander zoals je zelf behandeld wil worden. Laten we elkaar lief hebben
ook met onze woorden naar elkaar toe. Oké, jongens en meisjes, dit was het weer voor vandaag. Ik ben Tante Diana en ik wens jullie een gezegend weekend. En wees heel lief voor elkaar. God zegt in zijn woord, heb mij lief met geheel je hart, geheel je ziel en alles wat in je is. En weet je, hij verwacht het en hij kijkt er naar uit. Ja, want je weet, jongens en meisjes, God kent je van binnen en van buiten. En Gods woord, zich heeft de haren op je hoofd geteld. Dus hij weet precies hoe je je voelt. Jongens en meisjes, ik zegen jullie in de wonderbare naam van Jezus. De naam boven alle namen. God zegen allemaal. Bye bye.

Goedemorgen Suriname. Long time no hear, maybe no see, maar ik ben Tazaki Saidebe, de lieve mama van Eliza Saidebe. Ik ben natuurlijk uit Suriname en ik luister zoveel als mogelijk naar Radio Shalom 94.5. Gotcha!

0: 9 uur.
1: Taiori. Aangeboden door Stichting Mang Niet Mang, Prinsessenstraat 83A. Bel of app ons op telefoonnummer 85-22-418. Blijf respectvol en vermijd elke vorm van huiselijk geweld. Respect betekent dat je jouw partner hoog houdt. Dat je bijvoorbeeld de ander niet in privé en zeker niet in het openbaar schoffeert. Wanneer je respect toont, is het dat je zegt: ik waardeer je. Beledigingen, minachting, afwijzing, huiselijk geweld, ze staan haaks op het tonen van respect. Zeker het laatste, huiselijk geweld, moet door alle paren worden vermeden. Lichamelijk, geestelijk of emotioneel geweld hoort niet thuis in een liefdevolle relatie tussen man en vrouw. Vergeet niet dat als je met woorden of verkeerde handelingen schade toebrengt aan jouw partner, je eigenlijk jezelf schaadt. Want volgens de leer van de Heer Jezus zijn man en vrouw door het huwelijk één. Blijf respectvol en vermijd elke vorm van huiselijk geweld. Taiori. Aangeboden door Stichting Mang Niet Mang, Prinsessenstraat 83A. Bel of app ons op telefoonnummer 85-22-418.
2: Welkom bij Artco Trading NV, de officiële dealer van Masuma auto-onderdelen. Bezoek een van onze filialen aan de Indira Gandhiweg 995 of de Martin Luther Kingweg nummer 16. Artco Trading staat klaar om u van dienst te zijn met hun deskundig en ervaren personeel. Daarnaast vindt u bij ons betaalbare prijzen, topkwaliteit onderdelen en u krijgt garantie bij elke aankoop, zowel de reparatie als de aanschaf van onderdelen. Kom en bekijk ons breed assortiment voor zowel de kleine auto als de grote pick-up. Daarom staan we bekend om vakkundigheid, kwaliteit, eerlijkheid en persoonlijke benadering. Bel voor een afspraak op 858-8725. 858-8725. We zijn open van maandag tot vrijdag van 8 uur 's morgens tot 5 uur in de middag. En op de zaterdag van 8 uur tot 2 uur in de middag. Op de zondag zijn we gesloten. Artco voor expertise, gemak en betrouwbaarheid.

0: Schlullefix, bereid uit kruiden en oliën, uitsluitend voor uitwendig gebruik.
1: Een langdurige oplossing en topkwaliteit. Community Service, het adres voor het kopen of huren van machines bestemd voor constructie, landbouw, houtbewerking, boten en buitenboordmotoren, airco's en batterijen. Alles dat verkocht wordt bij Community Service kan bij ons gerepareerd worden. Stap binnen in een van onze locaties aan de Bonnystraat of check ons op Facebook. Community Services, jouw oplossing.
2: Hey, ik ga naar Kirpelani Superstore. Ga je mee?
3: Ja hoor. Ik wil eerst een tussenstap maken. Ik moet een bloeddrukmeter voor mijn moeder kopen.
2: Geen probleem toch. Op de begane grond van Kirpelani Superstore zit nu ook een goed gesorteerde drogisterij. Ze hebben er echt van alles. Voor gezicht- en gebitsverzorging, verbandproducten, haarproducten, maar ook vitamines en homeopathische middelen. En bloeddruk- en zuurstofmeters.
3: Serieus? Dat is ideaal.
2: Ja toch? Dus we kunnen uitgebreid shoppen, alles voor de keuken, de tuin, woninginrichting en huishoudelijke producten. En als we moe zijn, dan gaan we een lekkere kopje koffie drinken in de Tasty Café.
3: Ja man, echt een one-stop shop.
4: Nu ook alles voor uw gezondheid. Shop nu in onze Kirpelani Superstore en webshop. En volg onze social media kanalen voor de leukste acties. Kirpelani, save and enjoy.
5: Gi ala yu blessing yang, yum dena Wilhelmina Fast Food Restaurant. Bij ons vindt u overheerlijke Surinaamse en Chinese gerechten. We zijn gevestigd aan de Wilhelmina Straat nummer 93, vlak tegenover de Pater Weidmanstraat. De openingstijden zijn van maandag tot woensdag van 11 uur morgens tot 9 uur in de avond. Op de vrijdag van 11 uur morgens tot 10 uur in de avond. Op de zaterdag van 11 uur morgens tot 11 uur in de avond. En op de zondag van 2 uur middags tot 9 uur in de avond. Donderdag zijn we gesloten. Oh ja, if je suku aan presi pika horo aan feest, we set you kong. Speciaal die de smadati u op apart privé camera pe you kan hoor you fissa. En terwijl je geniet, we set aan nyang fu bless you tongo. Kom daarom langs aan de Wilhelmina Straat nummer 93 of bel op 455503. Dat is 455503. Of 878-7963. 878-7963. Yeah. Allah you blessing yang, yum dena Wilhelmina Fast Food Restaurant.
6: Radio Shalom, Inspiration FM, Joan Herbert.

Ik ben Emmy Hart. Het helpen van kansarme jongeren is mijn passie en mijn leven. Radio Shalom, me love you.

0: Κρίσνα προγράμμα που εκλεγμένη στρί, Ιούτα κοιμάντε τη δε μαμάν τέν από σε Φραντζιάκο, απροφίτ φου γκάδο τη δε μαμάν τέν βετά γκάρο γραντάνι, τα κοιμή δε μπακά ή όσο κάμρα, εν βι καν φέμουα σαν φου νιάν εν τρίν εϊ τα γόρτου φου γκάδο. Χαλίπ τα Μπέιμπλ που και τα κοι, τη δε μαμάν τέν ειν, Ματθαίος 9, vers 35. Jezus ging alle steden en dorpen langs en leerde in de synagogen en verkondigde het evangelie en koninkrijk genas hij alle zieken en alle kwalen. A Bijbelboek wordt dat duidelijk, ja zo. Jezus begwaka, a bego alle dorpen, a be leerde smij de synagogen en a be verkondigde het evangelie van koninkrijk en a be dresi alla siki nanga alla kwal. En geliefde, die de mama temi konfu ba moeder kyo. Die de mama temi konfu tak nanga yo, yu sambe las ati, yu sambe las pasi, tak wangado de. Wangado de, sankan chari konta pa yoiste spoor, kandibe las pasi. Kandibe fedwal moto fa evangeli, kandibe dona oso, itaki nebo suku an kierki moro, ma ti de mama te mi konf ba muda ki wo. Efi dena osi nego na wan kierki moro, mi wan te yi tak ba suku an gemeente. Ma no opa gewoon, da yi go na wan gemeente, gwa tap yu kindi, en tak na nga yu gado en aksing, sot rekting yu mus go. Wan tuwe libi na ein teit, wa losa nye predig, wa lo dwaling leri de, mai mi sapta ki dena yoista presi. No opo long bruya bruya, ma opo en begi en tak nanga yu gado if ya wan gesin, chara gesin kwa makandra, ondanks ala situasi en begi en aksi gado, sot rekting en sot plaslik gemeente yu mus go. En mi wante yi taki, soms gado ne antwo dire, au meki sukein fi kan fening, en fi kan dena juiste presie. A daarom ek a Bijbel bekuta ki, Jezus ging alle steden en dorpen langs, en leerde hem in de synagogen, en verkondigde het evangelie van het koninkrijk, en genas alle zieken en alle kwaal. Jezus no be besoekwa wang, de gemeente, de dorpen nang ape de gemeente bede. Jezus be leerde sma, abra, a koninkrijk voor gado. A be leerden sana koninkrijk. Is a ma Bijbel bukutaki. Zoek eerst mijn koninkrijk en mijn gerechtigheid. Dan zal u bovendien alles geschonken. If is zoek a koninkrijk voor gado fosi. Dat den sani sa we haswa. Dat gado kan giden au gide voor soso. In af haswa mor. In zoeken koninkrijk. In sabi saif sein a koninkrijk. En we want jij geliefde, te je zoek een koninkrijk voor Masra, te gado begige je rekting, smoutegi taki las pasi. Maar in ons kudde smadati, in volle kamang, saigi je rekting, sa adoren santa jeje, aitegi taki, do disi, en te je begige do de sansangado tegi je, in om hoor rekenen na asma, in hoor rekenen na Jezus Christus, Jezus Christus. Omdat hij na einde a passie a leti na nga tru. Hij is de weg, de waarheid en het leven. Ano meki duan sani sano boom. Isabi tia santa ye eroko geliefde. Te Jezus e leri sma. Da a santa ye de aan aan het werk. En te aiki leri. A Bijbel boek utaki. A leri fu Jezus. A leri na nga gesag. Hij is een gesag hebbende. En geliefde, de wa mij tak uit na gesag, je merke opdrette ka mani si, et taki uit a gesag sa gado jay. En mi wan tegi ti de mama ten geliefde, te yu luku lonti yo shita kwa losa ni de na evangeli, a gersa evangeli tro watra, ma mi wan tegi taki, inom luku de sandi si, yu mu luku en isap peyego. Im sabi pay mo spot you futu because Bible buku taki in the last day furusma o opotak dena Christus ma you no bribiden. Adara meki ti de mama ting me tak na nga yutaki
1: in forok aleri fu Jesus Christ. In on forok sa libis ma itaki, wa libis ma strefi, ekonang wa lo leri, tra wan taka sekseki, wa losani, mami wan ta yi khalifda, te yu begi gado, a gado fu Abraham, Isaac, anga Jacob, a gado disi, o sori apasi, a santa yeye, hij zal u de weg wijzen. En daarom belangrijk voor konsabi en verstand. Apprecie moest de en peu moest go. Omdat Jezus Christus jaware. Adat me ki tjabe leer desma in a synagoge. Abe verkondig a koninkrijk voor gado. Wel, in a koninkrijk ving abi orde. En mi want te jitaki. Libisma no lobby orde. Libisma, vooral sranamang, denolobi orde, denolob te wansa de gwanga orde. Maar sem mansa itakasan dati, te ak moto jagwa buitenland, da ay hores ref wel na de regels fu apresi piagotang. En mi wan tegi ti de mama ting, a koning krijg fu masra, abi orde. Na de christene orde na de regels fu masra. Maar koning krijg voor master abi orde. Gado is sorry takasan saye dudape broeder of sister. Ano wa boomsani. Bijvoorbeeld, if je libi in hoererij, anek moto fu gado. If je doa afkodri, anek moto fu Jesus Christ. Na wamp den sani pe gade sorry taki. Ano mango menanga den san dati. En a bijbel luku taki. Abe dresi ala siki nanga ala kwal. Tide mante mino sa so siki yu abe. Tide mante mino sa so kwal yu abe. Tide mante mino sabi if na Yusuf gwe go suken om dat ya belangre itaki abisma sa ego suku siki. Tide mante mino wante itaki yabisma sa ego suku siki. Wantusma sa ego suku siki na teine hori stef na wampader da ye go waka dorosei da ye go teka takru siki sa de kara ifei la trai tron e ai tron a ACU en in a hor in a go na oso eta frau mi fado so ansani ye go ye sribanga frau in am no wasari you ati of a frau sribanga man ai drak asiki over di a frau de siki dati na you go suku om dan so si go suku gada da gada gi kanada mami wan was ko smati de desma sai waka waka e sribanga trafro of the sribanga traman e gotek takrusiki trovel yang afro fi de yaren of yang aman de yaren mino sa so bigi eye of so tap so kona you tapu da ye go bigi waka waka om data ten tof mi wante yi tak wisha ten tof eight kowo race me sardin ino dede fu asan dati a belangre taki no go suku siki chako bena yo leide fu de siki dati. Nogo suku sani. Ta bebele taka idres ala sikanga ala kwal. Na den famiri situasi. Na nga de famiri kwal sande. De siki sambe drak over moto na yuma. Na nga yupa. Da gado edrese fu. Ala den kwal dati. Isap a gado disi na wan gado fu genade. En ondak asma gwe go troteke a siki. Gado kan dresi augi genade, maar yo lei wan pisi fasandati. Yo lei wan pisi fasandati. De tablet sa ye drink, gado no meki futu de sandati. De tablet sa ye drinki, na fuori wan antal moon, antal yari na libi. En khalif da belangrijk taki, a bijbel buku taki, Jesus edresi ala kwa nanga ala siki. En kande ya wan bepaalde siki na inyu libi, kande de tap tablette, kande ya ma klakte, kande ya bepaalde kwal na in you libi in you gesin, ti de mama te mi wan te gitaki, ala den kwal disi, nanga ala den no to disi, im leke na fecha tronfu gado. En te you leke na fecha tronfu gado, da gado de start fu dresi you. Inon go wale isi nomo, ala mama ten te you opo, im herinner masatak masra, Mia wan kwal, nanga wan siki na imilibi. Masa imiobede so, na plosle asandis kona loktu. Matide mama te mi wan te yi taki khalifda. Ala mama ten te ye herrede yu gado, au chari sani, en au kenki situasi. En dat maakt het de mama ten. Me wan herinner je geliefde. Dat je gado die sitaki. Na ini Matthäus 9 vers 35. Ay desi ala kwal nanga ala siki. Los voor dat abe leer desma. Asani fa koninkrijk. Fa koninkrijk is si de rui. Omdat hij na koninkrijk. Nou man no me taki. Te a konu taki. Dan oma no man tak next moro. Te a konu tak wansani. Dat is wet. En dat de belangrijke liefde. Taki te a konu taki san de kar Jezus Christus. Te a tak wansani. Dan a wet. Dan no wans man no man verandre moro. Maar te de mama te mi wan tegi taki. I look for you say struggle om een jaar in een bepaalde siki. Ziekenhuis uit, ziekenhuis in. Misa want to if a young brother, a brother is struggle nanga wan siki. Siki om een jaar constant at the LPI, drink tablet jaren. Maar geliefde mi want tell you taki, a gado dis tan wan boom gado. Mi mitanga pafa boy dis wan 2 days geleden, en dim accent of a son for you attack. Atak apostel, asom kis genezing, taki ayroko na dorose kondre. Kalif dat dis na de wondrous agado edu nog sees. En mi wan taigi ti de mama ting, agado disi kan dres yu proseling. Wansan yi mus du, yi mus tan crossbeifien. Yi mus tan kare, yi nom let tap taye firi. Mi sap tak wan tus my leider, ma te potu bribina en tapo. Te vertrouwen. A Bijbel boek dat wie op de Heere vertrouw, is als de berg Sion die niet wankel, maar voor altoos rondom Jeruzalem zijn er bergen. Zo is de Heere rondom zijn volk vanaf nu aan tot een eeuwigheid. Aidresi ala kwal. Isamu ala kwal e deisma overdrachte siki voor familie. Mineta kabra ahi fiaga de sandati. Meta kabra siki sap moto oita lofu you, oita famiri. Gado wan dresi ook tu fa sandati. En gado wan dresi ook tu ha ifeanga is. Ma wansani musabi, im de elek if you lopen de siki uit na you panetak, mi lopen asandisi. En meis geval, des mane taki, da asandisi e kong, asma e dede, da asandisi e tronwa. Kunu in a family. En asani se eis moro de desma in a family. Adara mi wan tegi ti de mama ten geliefde. De Bijbel boek utaki, Jezus Christus ja pasi a leti nan a tru. No wan trapasi no de, ala de trapasi na korde koryu. A enig se pasi pe hopu de, pe reden de, pe verlossen de, a na trobi faye firi. Anatrobi sayedu, anatrobi sot fuka yude, anatrobi in sot chochanga struggle yude geliefde. De Heer wil u helpen. Waarom? Omdat hij God is. Ano verandera, ja schreef je wang. Anatrobi de omstandigheden, die sabi soms u denwa euro so, dat je takan a gado taki, a wotu fu gado taki wang, wa onderdak in muskisi. Anatrobi fire fury. Me want to tell you that one day, your situation verander. Your situation not tan constant so te you dede. Your situation not tan so. Ma ala day baka, in herinner master tak masra, fa, you want to take it this. You want to promise me that. Walibisma no ma yepi you. Now one day you told him I tell you take an agado yabisma sa eknapanga yumano alasma te you knapu taka tap masra asandis mino mamoro da gado ekoi aksi ti de mama tell me one bo mudam ala libisma alasma sande bapala situasi alasma sande bapala situasi sa I begi yarn fa situasi. I karna gado yare. I sabi tenesma begi de neshi uitwe. Da de mes moedig. Da de kotik moto na Jezus. Da de gwa wan se wege. Mi wan tegi tak win sa ye si. Blijf op de pad van de Heere. Win sa ye yere. Win so storme kontap yu pasi. Tanta pa pasi fu gado. Nogo suku sanina dorosei. Sanina dorosei nogo yepi you. Je meka situatie van kwaad tot erger. Blijf in afeti peyude. En te yo feti afeti. Mi wan te yi taki. Uitkomst odening. Ana trobi ef na wan dede yeye efeti yo. Ti de mama te mi wan te yi. A Bible buku taki. Jesus Christ. Abiala makti. In hemel kondre. Na grontapu. Ondroliba. Cha dede kondre. Dus dede no ma vini yu ef ye karna agado disi. Anabia powerful take you. So dragi de ondra faithful Jesus Christus. Ano mandu noti. Mami wan te yi ti de mama ting. I dressi ala kwal, I dressi ala siki, I dressi ala situasi, akan puri plaselen aita situasi. Ma wansa di musdu, in bribita ki Jesus Christus kan puru yu, in bribita ki aja libi gado, no one tra gado no demoro like Jesus Christus. I broko mur, I broko ala sanisa japasi. Ana trobi de omstandigheden sa lomtwa kondridisi. Omstandigheden lai isranan. We sitaki a kondre lai afkodre. Ya, a lai afkodre. Sma e lombaka afkodre. Sma e chari offer fu hori en posisi. Sma e offer deinanganeti. Trawai suku moro krati fu hori power abratrawan. Mami wanta yitaki, nogona depresidati. Kona Jesus, and we want to tell Jesus Christ, Allah the man sa e bow tap, a build nanga afko drey, nanga de sampe de offer, a Bible bukutaki, se sole ten schande koma. Ya, de kona sheng, omdat ya gado disi, asabi persis pia ut naki, asabi persis sa ou duensani, asabi persis fau setatori. En ti de mama te me rupi op, fu baika ya gado fu yudisi. Ana trobi so situasi de yu libi na inyu oso. Ya, mi sabta ja situasi. Ye frustrate enya situasi. I begi fu ampiste fa situasi kaba. Ma de Bible bukutaki. Ik hef mijn ogen op Psalm 121. Van waar zal mijn hulp komen? Mijn hulp is van de Heere die hemel en aarde gemaakt heeft. Hij zal niet toelaten dat u voet wankt. Agado zal met die hemel nanga grond tapu. Six day a making. A seven day a rust. En we want tell you taki. Ano meki kombe scham uit. Ano meki tana shen. Ano meki situasi michu dano pikiu. Ano meki wasani ne konda ano giyome tak look out. Asanda te kona you passi. Me want tell you taki. Ana trobi fast financial situasi for you there. Ti de man tell me one tell you taki. We strong om te geven aan de Heere. We strong for gina masra. Da gado cha situasi e so tak uitwek no de. Da gado sa de ka ye ho fajire you for shina. Au for shina in your situasi. Ya, au for double A. En au gi wan goede geschutte overlopende ma sal men en die soot geven. Maar daarin moet die ook een gever zijn. Maar ti de mama te me herinner you a jen taki. Asiki bedi pe you de. A kwal sa de you libi. A operasi sa you must do. En datra taki hopu no demoro. Alla sa gron tapedu no no de. De suku ala sot fasi fu behandel, ala sot siki hart klakte, maak, kanker. De suku de vergader de lijst ma op, te vergees de lijst op. A enigste antwoord fu libis mayna seizoen pe wide. Wat hij kom heel spoedig. Jesus Christus ik kom spoedig. A antwoord fa tendisi na Jesus Christus, a passi na een, a leti na een. Abi adresi fie fu yu ine anu. Ma wansari imus do. Imus boigi gen. Imus boigi gen etak masra jamide. Fertere akwal nanga kunu an yu fami. Ya, somaka famiri, de meeste famiri, abi wan kunu an de famiri. Pes mai dede, Constance my dede, Constance my dede taki, a family that you can embed yang a 20 man, and sande ko yang a den tunomo. Sande, a fluk sai roko, ino ma stopping. A enigste masaka stopping na teko na Jesus Christ. A gado sa yi antor da yi kera situasi op. Tide ay kari brother. Meneer, mevrouw, alla oplossing sa yi suku. Tide mama temi wan te yi taki. If yi kir wan sma, yi kan go wasi, yi kan go cha Afrika, go teki tapu, yi kan go a China, yi kan go a Rusland, yi kan waka yer gron tapu, ti kir wan sma, you know abirus. Bonuma no man tap take irwasma. Lukuma no man tape. No wasma no man tapu take irwasma. A enig se pasi peit kan konkis rus. Na teiko na Jesus. Ika waso me watra fu tapu. Yo go yere asteng fasma na iyu. Ede konstan. As a brudu fasma dato kari. Asil ne dede. Autan kari taki na yu. Na yu kirmi. Ana trobi tak rector spreek you free, ma in you ati in no abirus. A daram ti de mama temi tell you taki, in kir was my kahem, de spreek you free, a rector make you free, a nokba ete, yo yere taki asma ukari asili okari konstana in you. Ika wer omen linga, omen tapu. No, no, tapu no de. Ma sodagi kona yeisa, ibe ken taki na ikir asma, om dat te gwa rector yo on ken, ma te knapu, ikonde losho, da me shitaki sma, kirisma, da de sma tekis frey spra, na so so instranes and that if sa. Freispra, asma igwa oso. Trovel dora scholfasma. Feifisma dede. Kalifda we shita ki na enda vide. Mati de mama ting. So asma ne abirus. Ane abirus so drak ano fenga pasifu yeisa. E ati no abirus. E lidi no abirus. Al teita usuko fu flukta, fu suku antrapresi, fu ka abirus. Au waswatra, au werlinga, dogen au gimoni ome moni, na lukumang, na tofrumang, ma ai inestrefi, ano abirus. Adat meki me kari kona yeis, atake adresi, ala kwal, nanga, ala siki, aka, koti asadisik moto fu yu, misabisma ya, ya misabisma, san kirisma, sutwa swakres kirang yem brada pistol. Mati de fanda handa, ama dry libi, a libi fien kontot rus, om da chakona Jesus Christ. Tide mama temi wan taiki taki, Jesus e kari yu, anatrobi suma yu de, anatrobi sot posisi yu abi, anatrobi efu a rector spreek yu frey, na gado ino frey ete. A brudu fasma dat e kari, a e kari konstan, ye nya ye dringi, ye rey moi oto, ma in yu ati, rus no de, rus no de. Tide mante me herrene du, e isek a idresi, ala kwal, anga, ala siki, na wan kwalia, ikirwan sma, idenki sma noshi, a kamra fu hemel teki some langa, a besha plan, a bible buku taki, in yu an, aini, aini, ana, ana, Psalm 139, a Bible buku taki drape, fos wan prak seri koi wan sma da gado beshi. A beshi, a bousa begeerte, seine overwin. Ja, in overwin, a bousa begeerte. A bousa begeerte seti aan, fuko jompo. En te yu jompo, da ben gelever. Sa yo go fetere a man sa begi yu libi. A bebo luku taki. Wasma ka moni teine tifite abra e ede. Ma yu libi an of you. Ino ka teki yu libi kawong so go jompo. Om dat yanga o man kistrobi ne ane roko. Yo gifran tuo tu na moro he rektan. En dape au sor yu. Sa yu libe de. Tide mante mi wan tegi yu. If ye be geef yu srefi de situasi bisi. Suku yepi, sukalep, nogo jompo, jompo ano antwoord na in situasi. A enese oplossing, na teiko na Jesus, if he den you also camera, gwa tap you kindi. Boygi you ano, gwa tap you kindi. Tak masra, mino sapemus gomoro, mami ekona you, help, da gado yep you. Maar je non go take your besluit. Take your job dat je veel oplossen. Nee. In tegendeel. Je maakt een situatie more erg. Kon naar Jezus want dat taki. Hij dressie. Alla kwal. Nanga. Alla siki. Die de mama ten. Apostel Franciaga. Ba profeet voor Gado. Tak nanga yo. No go to take your eigen besluit. Take your libi. Au moro hebi gidesma for you. Au tro wakunu. En wakunu na Jesus Christus wakalosom. Isabo menisma wakaja adoro say. San denanga wakunu madene kom. Ti deman teme teg yu taki. Kom fa yu de. Anatrobi omen watra yu wasi. Anatrobi omen bakru nanga yorka dena yu tapu. Kona Jesus, omdacha biala makti in hemel, nanga hemel kondre, ondro grontapu, chade de kondre, abi makti fu broko ala de tai, ala de heavy laisa dena yu tapu, tide mante me kariu, anatrobio fara yu de, gado lobi me gado bless you, this apostle Frans Jacob, in Jesus Christ, te kwam bubike, and abi success nanga overwinning, gado bless you, if you want taki, a proclama di stankong, daimus, bel me voor ondersteuning naar programma DC 8615-048. May God bless you. Amen.
2: Hey, mijn naam is Ian Murasim en ik luister ook naar Radio Shalom 94.5 FM. U toch ook, because it's really the radio station with the right inspiration.

0: Kristin Yr.
1: Ja, ja, ja, ja. Suma verjaar tide, verjaar oso prisiri. Alla Satra Manting. Elke zaterdagochtend van 10 tot 11 hebben wij onze programma Verjaar oso prisiri. Dus bent u jarig geweest, of bent u vandaag jarig, of bent u morgen jarig, van harte gefeliciteerd.

0: pot mi radio na shalu me begu nu uno prefur pour Mbappé no sana a problem.
1: Ya, suma verjaardag de verjaar onze Prisiri. Alas Satramanting, elke zaterdagochtend van 10 tot 11 hebben wij ons programma Verjaar Osso Prisiri. Dus bent u jarig geweest, of bent u vandaag jarig, of bent u morgen jarig, van harte gefeliciteerd.

0: Hello, Suriname. This is Jermaine Edwards, and you're listening to Radio Shalom. Don't change that dial.
1: Yeah. Suma verjaar tide, verjaar also prisiri. Alas Satra Manting, elke zaterdagochtend van 10 tot 11 hebben wij ons programma Verjaar Osso Prisiri. Dus bent u jarig geweest, of bent u vandaag jarig, of bent u morgen jarig, van harte gefeliciteerd.

0: et ben ma kira.
1: Mil love shalom.
2: Ja, suma verjaart idee, verjaar onze prisiri. Alla Satra Manting, elke zaterdagochtend van 10 tot 11 hebben wij onze programma Verjaar Osso Prisiri. Dus bent u jarig geweest, of bent u vandaag jarig, of bent u morgen jarig, van harte gefeliciteerd.

0: Ik ben Birkel. Ik kom van Haribo Shadow.
1: Ja. Suma verjaart ide. Verjaar also prisiri. Alla Satra Manting. Elke zaterdagochtend van 10 tot 11 hebben wij onze programma Verjaar also prisiri. Dus bent u jarig geweest, of bent u vandaag jarig, of bent u morgen jarig, van harte gefeliciteerd.

0: Het is 11 uur.
1: Goedemorgen, luisteraars. We zijn vandaag wederom in uw huiskamer met een nieuwe aflevering van The Music Box. Ik hoop van harte dat u het allemaal goed maakt. En wat u ook doet, misschien bent u bezig met de was of bent u bezig te koken, uw auto schoon te maken. Ik heet u van harte welkom in dit programma. Ook de groeten vanuit de studio aan onze luisteraars in het buitenland. U luistert naar Shalom via de streaming, via de radio 94.5. En heet ik u van harte welkom. Het eerste lied waarnaar wij zullen luisteren is Create in Me a Clean Heart. En dat is van God's Amazing Grace. En het tweede lied wil ik gelijk aankondigen van Hij kent mijn naam.

Ik ben broeder Patrick Tank van de Vergadering van Gelovigen aan de Lotjestichter Paramaribo. Ik luister naar Radio Shalom, want het is inspirerend en opbouwend.

Radio Shalom, uw nationale gospelzender. De juiste vitamine voor lichaam, ziel en geest. Radio Shalom, 94.5 FM, a daily inspiration.

We zijn dan gekomen aan het eind van dit programma. Maar ik zal niet eruit gaan zonder u te bemoedigen van om de diensten te bezoeken. En gaat u tanken. We hebben de hele week gewerkt. En het is goed om wederom de dienst te bezoeken. Zodat we weer worden volgepompt met het woord van de Heer. Ik wil u een gezegend weekend toewensen. Wees lief voor elkaar. Zorg voor elkaar. Kijk naar elkaar om. In deze tijd laten we omzien naar elkaar. En helpen waar kan, waar het nodig is. Mag ik u van mijn kant een mooi weekend toewensen. En tot de volgende keer. En dan ga ik eruit met het lied van My Daddy. Heel mooi nummer om te swingen. Dus gaat gij uw gang.

0: Goedendag en welkom bij een andere aflevering van het programma The Best Is Yet To Come van gemeente Logos International aan de Koesewijnenstraat nummer 12.
1: We capaciteit en we krachten na in gado e komoro pigi te wesuko. If minoma opa sandisi, wacht die make me go train back at to monte mi come open fray. So anyone sandi we want open na in a yeye, we must train. And for we train, na in a presi fubegi. So a Bible taki that di, Jesus drive a his out. Want the disciple come na in and the accent that Jesus who say de, make it. We no be man drive out. En sabe de Jesus se antwoord. Attack a sword tisi. Dus de said one that you want sword de. Tegen sawi e feti. Maar sword dat a copper. And no one will on that in a faster. So Jesus like a sword tisi. And no man gwe e finap. One begi libi and one leven stelfu. Faster. So, a derde vraag na, om eens maar e begrijp dat de mos draigo baka na apresif suku. Dat faster na na begi okonde wa leven stijl. Dat werkelijk te we konsonde na ina kerki. Dat terwijl we aan begi, voor spreken man kon a glorifugado heta ruimte. Hallo. We must try go back on in the day. In the day. Pegado e begin fu waka back on mindri fu en gemeente. Terwijl we am big archimiti de neti. We de ete want het koninkrijk God bestaat niet in woorden, maar in kracht. In kracht. En toch ete no as man om ansja krachti. We broken na wan preside no ansja krachti. We das koro de no ansja krachti. We da wan preside no ansja krachti. Gazo saide. A krachti e konde available. Paste we begin for suke. Jeremia taki roep tot mij. En ik zal u antwoorden. En uw ondoorgrondelijke dingen openbaren. Sana de sani. Waarvan gij niet weet. Dat want dat je op een samdi je suku kato. En je begin voor wakker in een san of je siwan sani. Die overander je heer denki. En overander asma die je denk. Den challenge sa je miti. De sandi epsana in je libi. De vetidina antwoord tap de roep tot mij. Want zo lees je de vetidina aan ons niet eens omdat afeanti e value zo zeer aan magado e laten toe omdat gado wani komoro crossbeina eng. En zo lees je we begi voor gado veranderen situatie magado ne veranderen situatie want als sabe veranderen je stop begi. Hallo. So for all is a situation at that on that wa one beg liberty a situation that God only beg. So Saturday we focus we begging more on that.

ab was aan nodig, maar no more of oefening. Membre ibe bekeer pas, ibe bekeer pas, ibe begin zoeken voor consabing. No ye zoeken om dat iwan was aan thing. Zo so, akracht die deze. E kompas. Te we begin voor suku. Gado. En om als men me taigi you, arke me tide neti. If ye lees Bible, Allah samdi ye lees na in a Bible. Want dat na a probleem voor de Christen na in sernang. Bijna niks no de mogelijk giden, want dat be de Bible ding a not true. Allah san sa ye lees in a Bible de mogelijk. Hey. A de mogelijk dat absana in a ding disi. Abe betaki de apostelen die den suku die akracht die kona den tabu. Den begin fu wakana in krachti. Den begin fu demonstreer krachti. En no one den demonstreer. Abe betaki in handelingen 4. Dat die den doorwaan presi masaren do den begin suku. Den begin suku. Den begin fasten. Den begin begging. En die den door een bepaalde pressie a Bijbel takkie in handelingen 4 dat den begi wan begi en die den begi a krachti voor gado sambe de a begi bede dat gado hiere sadesma in grond tapu e takkie maar nou bedoel je dienst krijgt na a krachti zodat we kan preken evangelie en abel takkie a pressie bede bede kona in beweging en krachti kona den tapu en de begin do speciale wonderen. En dan hebben we de tijd dat den door een bepaalde foto in handelingen 4. En dan hebben we dat de koning na in een foto of de smara in een foto taki. De man die zich heeft gelukkig na gewoon eenvoudige mannen. En de ongeletter. Maar a kracht die is zorgen streffen door de man die zich onnoman negeren. Zo, ik kan de eenvoudig en ik kan de ongeletter. Maar omdat je begrijpt, apressie voor suku gato. Ik kan wakken naar iemand kracht die is zet grondapu. Hallo? Hallo? Zo. We moeten draaien op elkaar. Na apressie. A principe, we begin begging. Yes. You see, a crafty, a con. Then you begin for a me, persoonlijke ontmoeting, nanagado. Then, sunny day, the gado o begin for two. Na in you libi, I omega that isami, that isami, that a krachti de available na in you. Imagine that I de bezo ke suku gado, and that terwijl I suke, dan awaka kompowo na in you camera. So many angry for the sun that ma say them can no mam sabune suke. We begging in for safe for Eva. Because we come bribi that we come bribi that if one sun mopsa we bribi na in a genade for God and we bribi that if one sun mopsa outsa gewoon and not true. Ya be one principe ye begging for suke. Je deed na een foto. 3 euro. 4 euro. 5 euro. 6 euro. Je stop. Je mopo dape. Je go do zijn do. Je draai kom baka. Je begin baka. 1 euro. 2 euro. 3 euro. Want we taka bra wachten toch. We taka bra zoeken toch. Zoeken aan 1 euro, aan 2 euro. Aan 30 minuten. Want zou je 5 minuten, 10 minuten, 1 euro aan een soep.
Maar de Bijbel zegt, Jezus zei de discipelen, if they no more work, tenminste 1 euro. Dus abe de tenminste, tenminste. Hallo, tenminste. Maar tell we one meeting, that we must move for food, apprecipe we feel we comfortable. En begin kona apprecipe 1 euro in a firmo rodati begi. 1 euro in a firmo rodati begi. 2 euro in a firmo rodati begi. Wan idoro wan presi. Be no yesuken i wan miteng in a sukumoro atas. In a sukumoro awagi. I wan miteng. And apprecie that in a apprecipe so langa. Me no meet you. Me no lose you. And apprecipe, you talk, okay, me suke 1 euro. And in a 1 euro, me no fene mo suke ete 1 euro. Me suke 2 euro. And in a 2 euro, me no fene no mo suke 1/3 euro. Mi sukem 3 euro and in 3 euro minosuk minofene. No. Mosuke 1/4 euro. A Bible srefetaigiwi. A Bible srefetaigiwi. En hij trok zich terug. Jezus betrekken schrift terug constant. En daarom mek we bekan si a krachti. Zelf Jezus die we moest opereren na in krachti be abifusuku gado. Hallo. Wat zoek a Bible? A Bible kan hij trok zich terug. En we moeten zo lief zijn dat we de 4e nacht waken. Tik. En tegen ons toe kan je zien dat aan 1 euro, aan 2 euro, naar

0: And I came in the dark in the dawn. Maar if me no nyang baka 2 uurtjes, me ne vier boom na di dibri e koryo. Arke me, ombe isa sa kom sana ngawi. We confirm there as sani and I come there one normal sani kiwi and some gather one e go beyond a meti. Dat op geen van moment terwijl me de in de camera monde zonde net monde net monde mante wat anu komna in mi camera en a jimmy wan sani fu dringi to lazy en vanaf a day dati mi ben sabi dat mi no mandri watra moro en say bi de langa sondro watra sondro nya in a camera. Dat die kracht die te veel en nooit meer bedenken dat dat met de mogelijk. Maar boven natuurlijke encounter kan veranderen. En dan ben je nog even vrienden. Maar ik kan go beyond ameti disi. Ameti disi kor ono data no de mogelijk. En ik zeg op zo. De mati na nga sawe waka. Des ma na nga sawe taki e kor wi. Want efi faster. Na me isho rekening na nga. No. We moest verander. Voor afaswa we zoeken. En afaswa we denken dat God o de. And if werkelijk we wanting krachti, omdraigo baka na a werkelijke presi usuku. Omdraigo baka. So if no no de we kona in you also, ina no one begi presi, ina no one begi rent, ina no one begi camera, ina one presi paye mitanga gado. Hello. So lazy we bow we also, and all of the cameras, my day in the camera, no it one camera de gigado, ma 1 minute nga gado. No. We must verander. We go back at a papresi. Pe, we begin, we suking, and that they were consumed. Dat we komen in een kracht, in een kerkje. Dan zonder dat we de oproep voor begingen ziekjes maken. Door begingen te genezen tijdens een aanbidding. Want zanen, een gemeente draait go baka na apresi voor zoeken. Zo voor aanvallen en contact uno en une begrijp. Dat na omdat u ne zoeken moro, u liba apresi voor begging. Pardon. Oliba presi fu begi. So fur sa me go mes en une begrei. Dat oliba presi fu begi. U kon de moro vleeselijk dan geestelijk. Maar we moeten de geestelijk sma. En voor kon de geestelijk sma. I take that we moeten leggen af ameti. En voor wakken na ina krachti. I take that we moeten leggen af ameti. En voor leggen af ameti. Het is zo makkelijk. Zo voor de rest van jaren. Gado etak na hayo. En gado esoku wantus mana in een kerk. Na in logos. Die otak gado minosaf sausa. Maar voor de rest van jaren. Die si alamon. Mio giwa wiki. Of alamon. Mo begin voor soko yo. Of vanaf nou. Mino sribi gewoon moro. Gewoon moro. Vanaf 10 uur. Zoals pate de sribi. De fadota papeti aichiuru. If God does no go wiki ding, then ne wiki. Wis aselomsa, wis kaweba, then ne yere next.
1: de fadon da beta pa wi saib sa de neyere yap say de na wan begili so spai siri bi so dan dat gado in kon taigi de sana in den dren de opo de no versta next. Abel tak terwel libis ma besribi afe anti kong en asai onkre na mindri fu. Hey, akong terwel de sribi akong en asai en no one's manoshe. And so une si outu on that we ne su king. May God bless you. Go tap your photo. First, obegi. You ready? First, obegi. Can you wash my up one fra? Suma. Yeah, one fra. You want sap one son. Offer be doy de luck. Okay. Go tap your photo. Come on, we want hunger nagado. Hunger nagado. Me fear one glory jazo. Hunger nagado. Make the master in 1 5 minute, in 1 10 minute. A Jesus gado. For hunger. Jesus gado bedien you. En make a big tak nanga you, tak nanga you persoonlijk. Want so one for you be up one begi libi. En I misapresidati. Come on, if you big tak nanga e krachto kom abra you. E krachti. Come on, tak nanga masra. Opo you serefige. Furemoro. Come on, tak nanga masra. We takabra krachti. Heilige geest. Make a krachti for you. Akrachti. Abrasawe taki. Meka kom. No. We danken you ti de neti santa yeye. Fu akrachti fu you. Akrachti fu you. Di e kom abra you gemeente. Opo you anwanta Jesus gado obiging for merisma. And that is my ebigi erfa. One shift. Na in dem begi libi. Na in dem fasi for suku you. Na in dem fasi for tak nanga you. Merding. Gide moro, gide tireneti. Gide tireneti. Come on, tak nanga masra. Gideng. Merisma, merdeng. Fur den tireneti ete one tron. Fur den tireneti ete one tron. Nanga you glory. Ete one tron nanga you santa yeye. Ahe isu gado epiki me.
2: I tell you that me one kong abra one to smajaso. Me de ready for mer ding. Cruze de parakata rata subrakata. Remonda ki brakadaya. Rede kiza pronamakade. Rendo sa palabai. Maka elemantuka adai. Masula branda kapaya namaha. Yes. Masra giden. Furding. Meshilekwa engel ipsa. And terwela ipsa, I begin for kanti. Adena wasanna in a anu. And a somebody tena in a anu a short fluid stuff. And meshi I kanten abrasma. Meshi I kanten tireneti abrasma. Meshi I kanten tireneti. I kanten abra you. I kanten abra you. I kanten abra you. I kanten abra you. I kanten abra you. I kanten abra you. I kanten oh mi caro. I kanten amika tubaha. I kanten abra you. Meshi feifisma. The aheisu caro ebigi kanti abra ten. I kanti one ibe up one peggy libi. Ibe up one faster libi. Masanipsa. Di make that in nobeman faster moro. In nobeman peggy moro lek fa ibe mus peggy. In nobeman suke moro lek fa ibe mus suke. Attack the neti. Me come down above natuurlijke strength. Me come down a krachtie vanuit den hoge. And me kanti abra you. Me give you krachtie. 1, 2, 3, 4, 5. Yes. Holy Ghost. Mi kado me sis my dringy. Me sis my dringy. Me sis my dringy. Mi kado sanebigi fupsa. Mi kado me sis my dringy. Mi kado me sis my ayakada baha. Makaboto ko bahada kada. Reika panda kapala manda baha. Rakada baya kada baha. Rema nakadosa. Ahei su kado tam mi kong on that mi one gis my krakti. Mi kong on that mi one mer ting. Mi kong on that mi one mit nanga denga. Mi kong on that mi one do one sunny giteng. Mi kong on that mi one do one sunny. Mi one do one sunny. Mi one do one sunny. Mi one do one sunny. Mi one do one sunny. Eshers, a crack the cono. Barakata baha. Reke kota isape. Branda kapalamanda kapalamandi. Baka oska paya. Rekatalamanda kapalamanda kapalamanda. Pandei kapalamanda kaparia dabaha. Rakadaba Antoninimi Santa yeye. Why lontasal? Why? Yes. Look us my own fang. Oh my God. What's my snapu baka shush Imelda? Because Meshua Engele Kong and I cover a tori. I cover Mesha Engele Kong. Mesha Engele Konayu. Shush Imelda. Mesha Engele Konayu. No day. A Engele Konayu. Because Ibe up one but pal the level for suku gado. Yeah. Ibe up one but pal the pressi for suku gado. Ibe up one but pal the come on. Ibe one but pal the fasi for suku gado and tak nanga gado. Ibe one but pal the fasi for suku gado and tak nanga gado. And a case su gado itai gimi sus imelda that I come abra you and ala barriera dibe de ala blockade dibe de that in nobe man cremoro apresi pe ibe tena in suku. Ataka ipuru, ipuru, ipuru, ipuru, ipuru. Oh my God, look at engle. Oh my God, look at crafty for some time. Look at crafty for some time. Look at crafty. Look at ayaka papa papa papa. Rapo shada baha. Kamaro po yo ano moros my big mishik mikata ba. Mishis my big on fan crafty. Mishik crafty kom. Mishik crafty kom. So smabere jaso. Ye word ang follow door tumru makti. Sani e follow you an. Sani e fa. Why santa yeye? Sani e follow you an. Sani a Jesus garo etaki. Tire neti asanda te broko. Tire neti I put you yeye free. I put you free. I put you free. I put you free. I put free. I put free. I put free. I put ayana ma akote maha. Rakata kata kata kata kata kata kata. Moros made. Moros made. Moros made. The ayef garo one koma den tapo. Moros made. Ano no mo gides mari on fangnet. Ano no mo gides mari on fangnet. One tus madete. The Jesu gado one kona den tapo. A Jesu gado one kona den tapo. A Jesu gado one kona den tapo. A Jesu gado one kona den tapo. And I begin for do one sunny. I begin for do one sunny. I begin for do one sunny. Metakabra one crafty. Metakabra one crafty. Mi gado metakabra one crafty. The kona in a rent. Metakabra one crafty. The kona in a ya. Metakabra one crafty. The kona gado take one sorry you. That a crafty day available. I want sorry you. That if he hunger na a crafty. He can drink a let pay day. He can drink a let pay day. He can f- I am. Mi gado, mi gado, mi gado, mi gado, mi gado, mi gado, mi gado. Mi gado, mi gado, mi gado, mi gado. Mi gado, mi gado, mi gado. I pick him more day. I take it one sunny. A hase pick me, attack me one, but do it one to smajaso. Me one make the air farm me, me one make the air farm me, me one make the air farm me moro. Me one make one to sma ete air farm me, me one make one to sma ete air farm me, me one make one to sma ete air farm me, air farm me, air farm me, air farm me. Let paint napo, let paint napo. One crafty o wipe, sir. One crafty o wipe, sir.
3: En zo zijn we weer aan het eind gekomen van het programma The Best Is Yet To Come.
4: In de ochtenduren, in de middaguren, zelfs ook in de avonduren. En wanneer ik het heb over de juiste inspiratie, luister ik graag naar
5: Radio Shalom.
4: Gewoon ieder uur van de dag. 94.5
5: Inspiration FM.
4: Het kan niet anders.
6: Welkom bij Artco Trading NV, de officiële dealer van Masuma Auto Onderdelen. Bezoek een van onze filialen aan de Indira Gandhiweg 995 of de Martin Luther Kingweg nummer 16. Artco Trading staat klaar om u van dienst te zijn met hun deskundig en ervaren personeel. Daarnaast vindt u bij ons betaalbare prijzen, topkwaliteit onderdelen en u krijgt garantie bij elke aankoop, zowel de reparatie als de aanschaf van onderdelen. Kom en bekijk ons breed assortiment voor zowel de kleine auto als de grote pick-up. Daarom staan we bekend om vakkundigheid, kwaliteit, eerlijkheid en persoonlijke benadering. Bel voor een afspraak op 858-8725. 858-8725. We zijn open van maandag tot vrijdag van 8 uur 's morgens tot 5 uur in de middag. En op de zaterdag van 8 uur tot 2 uur in de middag. Op de zondag zijn we gesloten. Artco voor expertise, gemak en betrouwbaarheid. Luistert u elke zondagavond naar het programma van de Stichting Patiëntenplatform Suriname. In dit programma worden wekelijks verschillende onderwerpen behandeld ten aanzien van de gezondheidszorg van de patiënten. Elke zondagavond van 6 tot half 7 via de FM 94.5 Shalom, a Daily Inspiration, Not Just Radio.
7: Hey, ik ga naar Kirpelani Superstore. Ga je mee?
8: Ja hoor, ik wil eerst een tussenstap maken. Ik moet een bloeddrukmeter voor mijn moeder kopen.
9: Geen probleem toch. Op de begane grond van Kerpelani Superstore zit nu ook een goed gesorteerde drogisterij. Ze hebben er echt van alles. Voor gezicht- en gebitsverzorging, verbandproducten, haarproducten, maar ook vitamines en homeopathische middelen. En bloeddruk- en zuurstofmeters.
8: Serieus? Dat is ideaal.
9: Ja toch? Dus we kunnen uitgebreid shoppen. Alles voor de keuken, de tuin, woninginrichting en huishoudelijke producten. En als we moe zijn, dan gaan we een lekkere kopje koffie drinken in de Tasty Café.
8: Ja man! Echt een one-stop shop.
10: Nu ook alles voor uw gezondheid. Shop nu in onze Kerpelani Superstore en webshop. En volg onze social media kanalen voor de leukste acties. Kerpelani. Save and enjoy.

Trend Direct. Voor het personaliseren van uw kledingstukken, mokken en diverse geschenken zoals tumblers, klokken en lijsten met hoogwaardige prints. Creëer unieke labelstickers en bedruk hout en leer voor een persoonlijk tintje. Trend Direct, het adres voor uw uitgebreide selectie aan kleding en designer tassen. Inclusief parfums, wallets en horloges voor de perfecte finishing touch. Trend Direct, ook voor uw assortiment aan gadgets, waaronder smartphones, bluetooth speakers, oordopjes en diverse telefoonaccessoires om je technologie compleet te maken. Natuurlijk bent u bij ons ook terecht voor reparatie en service. Trend Direct is gevestigd te Lelydorp tegenover Papijs of aan de Mahonilaan op de hoek van de Krommelingstraat. We zijn te

0: Chat Direct voor uw ultieme gemak.
1: Zin in iets lekkers? Dan weet je waar je moet zijn. Na Skip. Ga voor crispy chicken, juicy burgers, juicy nuggets of onze heerlijke corn. Er is altijd iets waar je trek in krijgt. Krokant van buiten, sappig van binnen, precies zoals jij het wilt. Na Skip. Elke hap smaakt naar meer. Kom langs of bestel vandaag nog. Na Skip. Altijd vers.
2: Zranazani. Na Skip. Na View.
3: Ik ben Jeff Fernandez. Ik ben manager van NV Novo Technica. En ik luister naar Radio Shalom.

0: Priori. Aangeboden door Stichting Mang Niet Mang, Prinsessenstraat 83A. Bel of app ons op telefoonnummer 85-22-418. Door elkaar aan te raken, communiceert u als echtpaar op krachtige wijze uw liefde. Praten met en vooral luisteren naar elkaar vormen de basis voor een gezonde relatie. Wanneer we echter elkaar aanraken, wordt onze verbondenheid concreter. Omhelzingen, knuffels en positieve aanrakingen zorgen voor een prettig en ontspannen gevoel. Het vermindert angst, stress en zorgen. Het leidt tot vermindering van depressieve gevoelens en stemmingswisselingen. Wat er precies gebeurt is dat de productie van het stresshormoon afneemt, terwijl de productie van het zogeheten gelukhormoon toeneemt. Liefdevolle aanraking stimuleert vertrouwen en ontwikkelt positieve gedachten over elkaar. Door elkaar aan te raken, communiceert u als echtpaar op krachtige wijze uw liefde. Taiori, aangeboden door Stichting Mang Niet Mang, Prinsessenstraat 83A. Bel of app ons op telefoonnummer 85-22-418.
1: Ah, wie is daar? Het is die jongen van de kerk. Wat doet hij? Hij bidt en hij weet dat het werkt. Waarin gelooft hij? Hij gelooft in God en hij weet zijn geloof maakt hem sterk.
2: Wie is daar? Zegt ze de optimist. Geef je niet op omdat Jezus de proxy is. We blijven gaande, we blijven gaande. Met Jezus aan mijn zij weet ik dat er geen betere optie is.
3: Yeah. Hey, laat die beat maar lopen. Ambassadeur dingen. Ik let niet op mijn kringen. Je yeah. Doet Holy Ghost dingen. Vind je het leuk, mag je mee zwingen. Swingen? Swingen?
1: Radio Shalom. Wie?
4: Ouwe, c'est votre humble serviteur, Regen et Sarkozy, et Papa Denise.
5: Amazing.

You still

Ons WhatsApp-nummer is 841-3714. 841-3714. Grace and Goods isn't just retail, it's ministry in motion. Beste luisteraars, gemeente De Rank, gevestigd aan de Gompertstraat nummer 14, te bereiken via weg naar Maratraite, nodigt u en de uwe vriendelijk uit voor onze bijeenkomsten. Elke zondag van 9:30 tot 12:00 in de middag. Daarnaast hebben we ook kinderdiensten waarbij de kinderen op een hele gezellige en creatieve manier de Bijbel wordt bijgebracht. Elke week houden wij bidstond online en één keer in de twee maanden fysiek bij elkaar. U bent allen van harte welkom bij gemeente De Rank aan de Gompertstraat nummer 14. Welkom bij Artco Trading NV, de officiële dealer van Masuma auto-onderdelen. Bezoek een van onze filialen aan de Indira Gandhiweg 995 of de Martin Luther Kingweg nummer 16. Artco Trading staat klaar om u van dienst te zijn met hun deskundig en ervaren personeel. Daarnaast vindt u bij ons betaalbare prijzen, topkwaliteit onderdelen en u krijgt garantie bij elke aankoop, zowel de reparatie als de aanschaf van onderdelen. Kom en bekijk ons breed assortiment voor zowel de kleine auto als de grote pick-up. Daarom staan we bekend om vakkundigheid, kwaliteit, eerlijkheid en persoonlijke benadering. Bel voor een afspraak op 858-8725. 858-8725. We zijn open van maandag tot vrijdag van 8:00 's morgens tot 5:00 in de middag. En op de zaterdag van 8:00 tot 2:00 in de middag. Op de zondag zijn we gesloten. Artco voor expertise, gemak en betrouwbaarheid.

0: met Historex. Van 11 juni tot en met 19 juli vier je het WK met Historex. Profiteer van onze speciale actie bij de Verossio Decorating Centers en onze goed gesorteerde wederverkopers. Koop je 2 emmers van 5 gallon, dan ontvang je een thermos of een coolbag. Koop je 5 emmers van 5 gallon, dan ontvang je een pet of een t-shirt. Koop je 10 emmers van 5 gallon, dan ontvang je een paraplu. Mis deze kans niet en score jouw voordeel, want op is op. Bezoek onze Verossio PPG Facebookpage voor meer informatie. With
1: Oh, in trouble.

Welkom bij Artco Trading NV, de officiële dealer van Masuma Auto Onderdelen. Bezoek een van onze filialen aan de Indira Gandhiweg 995 of de Martin Luther Kingweg nummer 16. Artco Trading staat klaar om u van dienst te zijn met hun deskundig en ervaren personeel. Daarnaast vindt u bij ons betaalbare prijzen, topkwaliteit onderdelen en u krijgt garantie bij elke aankoop, zowel de reparatie als de aanschaf van onderdelen. Kom en bekijk ons breed assortiment voor zowel de kleine auto als de grote pick-up. Daarom staan we bekend om vakkundigheid, kwaliteit, eerlijkheid en persoonlijke benadering. Bel voor een afspraak op 858-8725. 858-8725. We zijn open van maandag tot vrijdag van 8 uur 's morgens tot 5 uur in de middag. En op de zaterdag van 8 uur tot 2 uur in de middag. Op de zondag zijn we gesloten. Artco voor expertise, gemak en betrouwbaarheid.

0: was so.
1: I'm gonna sing it.

0: Het is 2 uur.
1: Luistert u elke zondagavond naar het programma van de Stichting Patiëntenplatform Suriname. In dit programma worden wekelijks verschillende onderwerpen behandeld ten aanzien van de gezondheidszorg van de patiënten. Elke zondagavond van 6 tot half 7 via de FM 94.5 Shalom, a Daily Inspiration, Not Just Radio.

0: with double ketchup.
1: Ik woon in Nederland, maar de band met Suriname zou ik nooit kunnen verbreken. Zelfs al zou ik het willen.
2: Hey Rui, bij HSDS Online kan je alles kopen hoor. Je kan met je creditcard betalen, maar ook met iDeal. Dus bestel ik een sneller.
1: Liefste tante als Griffie. Maar wij zijn weer mee in de acte, joh. Als maar denk je naar niks te doen.
3: En dan,
2: Je hebt niet dingen aanbesteld, Rui.
1: Nou, Sam, tante, die zat ik om mijn phone voor een chimboy ding. Dat ben ik wel haast in mijn oom. HSDS is voor mij de oplossing om de band met Suriname en mijn liefste tante makkelijk te onderhouden. Daarom bestel ik alles snel en veilig via hsdsonline.com.
4: We are you, we are su.
5: Ik ben Ernesto van Dal en zeker weten luister ik graag naar Radio Shalom.

back to the 80s. My man, Toby. Huh. You bent.

Ik ben broeder Patrick Tank van de Vergadering van Gelovigen aan de Lotjestichter Paramaribo. Ik luister naar Radio Shalom, want het is inspirerend en opbouwend.

0: Het is 3:00.
1: Build Rent Solutions. Bij ons bent u terecht voor professionele stijgerverhuur voor elk project. Onze gecertificeerde experts beschikken over internationale erkende certificaten. Laat ons u assisteren met uw stijgerbouw, sloop en inspectie op locatie. Werken op hoogte is precies waarvoor we staan. Veiligheid, kwaliteit en betrouwbaarheid staan bij ons centraal. Of je nu een bouwbedrijf, aannemer of particuliere klant bent, wij leveren op maat de gemaakte oplossing. We zijn gevestigd aan de Indira Gandhiweg 995. Of bel op 866-3757. 866-3757. Of 0366-097. 0366-097. Ons e-mailadres is info@buildrentsolutions.com. Buildrent Solutions, your vision is our execution.
2: Ben jij een echte klusser? Hou je van aanpakken en heb je een oog voor detail? Dan heeft Kirpalani NV de perfecte baan voor jou.
3: Wij zijn op zoek naar een meubelassemblage medewerker om ons team te versterken. Jij gaat aan de slag met het in elkaar zetten van de mooiste meubels.
2: Wat vragen we van jou? Jij bent de echte teamplayer en vindt het leuk om samen met collega's te werken. Daarnaast bezit jij technische vaardigheden en zet jij elk meubelstuk moeiteloos in elkaar. En tenslotte heb jij plezier in het contact met klanten en zorgt ervoor dat ze tevreden zijn.
3: Wat kan Kirpalani jou aanbieden? Een uitdagende baan, een goed salaris, fijne secundaire arbeidsvoorwaarden, een gezellig team en natuurlijk doorgroeimogelijkheden.

0: het al hacer.
1: Internetten, vast bellen, mobiel data en mobiel bellen.
0: Connected al hacer.
1: Connected naar Osso, affordable for you.
0: Yeah, yeah.
1: Connected naar Broco, met TV's Your Business pakketten zijn alle klanten fresh en online. Connected naar Scoro, online plus Larry is lobby.
0: Connected al hacer. Enjoy affordable connectivity.
1: Still the most affordable. Taylor's here keeping us in touch.
2: Score met Historex. Van 11 juni tot en met 19 juli vier je het WK met Historex. Profiteer van onze speciale actie bij de Verossio Decorating Centers en onze goed gesorteerde wederverkopers. Koop je 2 emmers van 5 gallon, dan ontvang je een thermos of een koelbag. Koop je 5 emmers van 5 gallon, dan ontvang je een pet of een t-shirt. Koop je 10 emmers van 5 gallon, dan ontvang je een paraplu. Mis deze kans niet en score jouw voordeel, want op is op. Bezoek onze Verossio PPG Facebookpage voor meer informatie.
3: Dit is Renate Galwij en je luistert nu naar Radio Shalom.

Mina pastor Ferdinand Waakzaam voor gemeente Gado Genade na Menkendam. Mi e Arki Radio Shalom. Gi a juiste inspiratie, de afgestemd tap 94.5 Inspiration FM.

luisteren naar Radio Shalom 94.5 FM. 24 uur tot uw dienst. A daily inspiration, not just radio.

0: Wie is daar? Het is die jongen van de kerk. Wat doet hij? Hij bidt en hij weet dat het werkt. Waarin gelooft hij? Hij gelooft in God en hij weet ze geloof maakt hem sterk.
1: Wie is daar? Zegt ze de optimist. Geef je niet op omdat Jezus de proxy is. We blijven gaande, we blijven gaande. Met Jezus aan mijn zij weet ik dat er geen betere optie is.
2: Yeah. Je laat die beat maar lopen. Ambassadeur dingen. Ik let niet op mijn kringen. Je yeah. doet Holy Ghost dingen. Vind je het leuk, mag je mee swingen. Swingen?
0: Radio Shalom. Wie?

0: Goedemiddag.
1: Goedemiddag.
2: Goedemiddag.
3: Goedemiddag.
4: Dit is Inspiration FM.
5: Welkom bij Artco Trading NV, de officiële dealer van Masuma Auto Onderdelen. Bezoek een van onze filialen aan de Indira Gandhiweg 995 of de Martin Luther Kingweg nummer 16. Artco Trading staat klaar om u van dienst te zijn met hun deskundig en ervaren personeel. Daarnaast vindt u bij ons betaalbare prijzen, topkwaliteit onderdelen en u krijgt garantie bij elke aankoop, zowel de reparatie als de aanschaf van onderdelen. Kom en bekijk ons breed assortiment voor zowel de kleine auto als de grote pick-up. Daarom staan we bekend om vakkundigheid, kwaliteit, eerlijkheid en persoonlijke benadering. Bel voor een afspraak op 858-8725. 858-8725. We zijn open van maandag tot vrijdag van 8 uur 's morgens tot 5 uur in de middag en op de zaterdag van 8 uur tot 2 uur in de middag. Op de zondag zijn we gesloten. Artco voor expertise, gemak en betrouwbaarheid.
6: Zin in een spangen burger? Juicy kip of knapperige churros? Maar geen zin om uit huis te gaan? Nospang! Ride Eats brengt Naskip tot aan huis. Bestel nu via de Ride Eats app en binnen no time staan we voor je deur.
7: Zranazani, Naskip, Naviu.
8: Tell us your fiber.
9: Tell us your fiber. Are you ready for the new normal?
10: Zin in iets lekkers? Dan weet je waar je moet zijn. Naskip. Ga voor crispy chicken, juicy burgers, juicy nuggets of onze heerlijke corn. Er is altijd iets waar je trek in krijgt. Krokant van buiten, sappig van binnen, precies zoals jij het wilt. Naskip. Elke hap smaakt naar meer. Kom langs of bestel vandaag nog. Naskip. Altijd vers.
7: Zranazani. Naskip. Na view.
11: Radio Shalom. Inspiration FM. Joan Herbert.

Priori. Aangeboden door Stichting Mang Miet Mang, Prinsessenstraat 83A. Bel of app ons op telefoonnummer 85-22-418. Verras elkaar en behoud humor in jullie relatie. In de verkeringstijd zijn er vast wederzijdse verrassingen geweest. Gewoon uit het niets een ijsje kopen, of kaartjes voor een theater- of bioscoopvoorstelling, of een bos bloemen, of een mooi poloshirt, of een reis. Je kunt van alles bedenken om jouw partner blij te maken. Vergeet ook de humor niet. Zelfspot is voor twee mensen die langer met elkaar het leven delen tophumor. Je lacht om jezelf of om elkaar en niemand anders in de wereld die dat begrijpen kan. Luisteren naar een laftorie van bijvoorbeeld Wijlen Wesje of een andere stand-up comedian mag natuurlijk ook. Het schept een ontspannen sfeer en daar kun je als paar echt van genieten. Verras elkaar en behoud humor in jullie relatie. Taiori, aangeboden door Stichting Mang Miet Mang, Prinsessenstraat 83A. Bel of app ons op telefoonnummer 85-22-418.

0: Het is 5:00.
1: De nieuwste kringloopwinkel in town vind je te Lelydorp. Grace & Goods, gevestigd aan de Lelydorperweg nummer 72. Perfect voor Wanica, Lelydorp en omgeving. Bij ons vind je de mooiste schatten voor crafters, thrifters, antiek liefhebbers, meubelzoekers, banken en kleding van klein naar groot en nog zoveel meer. Alles direct verkrijgbaar in de winkel. Unieke items, elke dag een nieuwe fonds. De openingstijden zijn van maandag tot zaterdag van 10:00 's morgens tot 5:00 in de middag. En op de zondag zijn we gesloten. Ons WhatsApp nummer is 841-3714. 841-3714. Grace and Goods isn't just retail, it's ministry in motion.
2: Niet iedereen heeft op het moment dat het zover is voldoende geld om de uitvaart te kunnen betalen. U kunt er nu al voor zorgen dat de kosten van uw begrafenis of crematie gedekt zijn met de uitvaartverzekering van Self Reliance. Bezoek zelf-reliance.sr voor meer informatie.

0: with double sketchup.
1: Hi boy, altijd is het hier zo druk. Weer een vliegtuig aan het landen?
2: Dit zijn de wekelijkse vluchten van Kerpelani Express.
1: Kerpelani Express? Is dat een nieuwe koffie?
2: Ha, nee man. Kerpelani Express is een service waar je terecht bent voor het laten halen van speciale en unieke items uit Amerika.
1: Echt waar? Jij laat alles ook zo simpel klinken.
2: Maar dat is het ook. Bij hun heb je helemaal geen creditcard nodig. Je stuurt jouw gegevens, de website-link verwijzend naar het item online en sturen ze jou dan een offerte.
1: Moet ik echt uit huis om naar Kerpelani te gaan?
2: Oh nee, voor persoonlijke assistentie mag je altijd naar een van de winkels. Zo niet, stuur dan de aanvragen via de mail naar expressapenstaartkerpelani.com of te appen op 7696-3x0. Ze zijn snel, flexi en professioneel. Kerpelani, save and enjoy.
3: Put me radio na shalom. Me begunu unok prefer pour en dape. No sana a problem.

0: Luisteraars, u kunt nu gaan luisteren naar het programma Reden over de laatste dagen. Een programma gebracht door pastor prophetess Lucia Pagwa Morrison, dochter Sion. Zij brengt Gods woord aan haar geopenbaard betreffende de dingen der laatste dagen.
1: Goedenavond, broeders en zusters. Ik ben zuster Pagwa. En we gaan het over hebben de laatste dagen. Reden over de laatste dagen. We gaan het vandaag hebben over rampen en vervolgingen. Maar pas op voor de mensen. Vanuit de hemel zullen verschrikkelijke en wonderbaarlijke dingen op de aarde gebeuren. Bloed, vuur en rookdamp. De zon zal veranderen in duisternis. En de maan zo rood als bloed, voordat de grote en doorluchtige dag van de Heere aanbreekt. De elementen zullen brandend vergaan en de aarde zal met alles wat daarop is verbranden. En het zal zijn dat een ieder die de naam van de Heere aanroept, gered zal worden. Er zullen aardbevingen, hongersnoden en pestilentie in verschillende plaatsen komen. Maar voor dit alles zal er eerst een tijd van bijzondere zware vervolgingen komen. Jullie zullen naar de synagogen en gevangenissen worden gesleurd. Jullie zullen voor koningen en andere hoge autoriteiten moeten verschijnen, ter wille van mijn naam. Maar pas op voor de mensen, want dan komt er een tijd dat jullie gefolterd, gedood en overal ter wereld gehaat zullen worden door alle volken. In de synagogen zul je zelfs harde klappen krijgen, omdat jullie bij mij horen. Want de Joden zullen u niet alleen uit de synagoge gooien, maar zelfs doden. Omdat zij bang waren voor de Joodse leiders, sprak niemand openlijk over hem. Want zij hadden de eer van de mensen lief, meer dan de eer van God. Jezus riep ze en zei: wie in mij gelooft, gelooft niet in mij, maar in hem die mij gezonden heeft. Hoe kunt u geloven dat gij, die de eer van elkander aanneemt en de eer die van God alleen is, niet zoekt?

Dit zegt de eerste en de laatste, die dood geweest is en weer levend is geworden. Ik ken uw werken en verdrukkingen en armoede, terwijl u rijk bent, en de lastering van hen die zeggen dat zij Joden zijn, maar zij zijn het niet. Maar zij zijn een synagoge van de Satan. Vrees geen van deze dingen die gij lijden zult. Kijk, de duivel zal enkelen van u in de gevangenis gooien, om u op de proef te stellen. Maar wie het volhoudt tot het einde, zal gered worden. Bezit uw zielen in de volharding, want jullie zullen voor koningen en andere hoge autoriteiten moeten verschijnen, ter wille van mijn naam. En u zult een verdrukking hebben van 10 dagen. Wees getrouw tot de dood, dan zal ik u de kroon van het eeuwig leven geven. Ga niet van tevoren bedenken wat je zult zeggen om je te verdedigen. Als je wordt gearresteerd, hoef je geen zorgen te maken over wat je moet zeggen. Zeg wat je op dat moment wordt ingegeven. Ook als jullie moeten terechtstaan in de synagogen en voor de autoriteiten. Maak je dan niet ongerust over wat je moet zeggen. Jij hoeft zelf niet te spreken. De Heilige Geest zal u op dat moment de juiste woorden geven. Ik zal jullie een wijsheid geven waar jouw tegenstanders u niet kunt tegenspreken of tegenwerken. Zij die zich tegen mij verzetten. Zelfs je ouders, broers, families en vrienden zullen je verraden en laten arresteren. Want de zoon minacht zijn vader, de dochter komt in opstand tegen haar moeder en de schoondochter tegen haar schoonmoeder. Vaders en moeders worden met minachting behandeld. De ene broer zal de ander ter dood laten brengen. Vaders zullen dat zelf doen met hun eigen kinderen. Kinderen zullen de hand tegen hun ouders opheffen en hun vermoorden. Want ik ben gekomen om verdeeldheid te brengen tussen vader en zoon, tussen moeder en dochter, tussen schoonmoeder en schoondochter. Iemands ernstig vijanden zullen in zijn eigen huis wonen. Maar wees niet bang voor de mensen die je kwaad willen doen.

U zult door iedereen gehaat worden om mijn naam. De eerlijke mensen zijn van de aarde verdwenen en er is niemand oprecht onder de mensen. Heere, help ons. Gelovigen zijn er niet meer te vinden. Het begrip trouw zegt de mensen niets meer. Israëlieten, luister naar de woorden van de Heeren. Want de Heere heeft een proces aangespannen tegen u als bewoners van dit land. Zijn aanklacht luidt: er is geen trouw, liefde of kennis van God in dit land. Zij loeren allemaal op bloed. Zij jagen een ieder op zijn broeder met een jachtgeweer. O mijn volk, zegt de Heere, wat heb ik u gedaan, zodat u zich tegen mij afkeert? Waarmee heb ik u lastig gevallen? Kom voor de dag met uw beschuldigingen. Antwoord mij. Ik heb u immers uit Egypte gehaald en verlost van de slavernij. Maar vloeken, liegen, moorden, stelen en echtbreken is aan de orde van de dag. Overal wordt geweld gepleegd. Het ene bloedbad volgt op het ander. Daarom ligt het land er treurig bij en kwijnen alle levende wezens erin weg. De wilde dieren, de vogels en zelfs de vissen beginnen te verdwijnen. En probeer uw schuld niet af te schuiven op een ander. Vertrouw niemand meer, zelfs niet uw beste vriend. Bewaar de deuren van uw mond voor haar die in uw schoot ligt. Uw vrouw kunt gij niet in vertrouwen nemen. Want de zoon minacht zijn vader. De dochter komt in opstand tegen haar moeder. En de schoondochter tegen haar schoonmoeder. Ja, er zullen zelfs vijanden onder uw huisgenoten zijn. Iedereen zal jullie haten, omdat jullie bij mij horen. Maar geen haar op je hoofd zal gekrenkt worden. Door stand te houden, zullen jullie je leven redden. Want u bent het niet die spreekt, maar het is de geest van uw vader die in u spreekt. Wanneer je in de ene stad wordt vervolgd, vlucht dan naar de andere. Want neem van mij aan, de Zoon des Mensen zal komen voordat jullie de laatste stad in Israël hebben bereikt. Maar wie dwars door alles heen tot het einde aan mij vasthoudt, die zal gered worden. En dit evangelie van het Koninkrijk van God zal in de gehele wereld gepredikt worden tot een getuigenis voor alle volken. En dan zal het einde komen. Jezus waarschuwt voor de haat van de wereld. Ik draag u op van elkaar te houden. Als jullie deel uitmaken van de wereld, zou de wereld jullie lief hebben als haar eigen bezit. Maar omdat u niet van de wereld bent, maar ik uit de wereld heb uitverkoren, daarom haat de wereld u. Vader, ik heb hun uw woord gegeven. En ik heilig mijzelf voor hen, omdat ook zij geheiligd mogen zijn in de waarheid. En ik bid niet alleen voor deze, maar ook voor hen die door hun woord in mij geloven. Omdat zij allen één zijn, zoals gij, Vader, in mij en ik in u. Dat ook zij in ons één zijn. Opdat de wereld moet geloven dat gij mij gezonden hebt.
en de wereld heeft ze gehaat. Omdat zij, net als ik, niet bij de wereld horen. Probeer ik nu voor mensen te prediken of voor God? Of zoek ik mensen te behagen? Indien ik mensen tracht te behagen, zou ik geen dienstknecht van Christus zijn. Weet u nog dat ik u gezegd heb, een discipel is niet boven zijn meester en een dienaar niet boven zijn heer, nog een gezant meer dan die hem gezonden heeft? Als zij mij vervolgd hebben, zullen zij ook u vervolgen. Want dan zullen zij u overleveren in verdrukking en zullen u doden. En u zult gehaat worden door alle volken ter wille van mijn naam. Zij zullen u uit de synagogen werpen, want dit zeiden zijn ouders, omdat zij de Joden vreesden. En toch geloofden ook zelfs velen uit de oversten in hem. Maar om de Farizeeërs beleden zij het niet. Luisteraars, we gaan de volgende week maandag verder. We gaan door. En bedankt voor uw aandacht. Goedenavond.

0: Het is 6 uur.
1: Welkom bij Artco Trading NV, de officiële dealer van Masuma Auto Onderdelen. Bezoek een van onze filialen aan de Indira Gandhiweg 995 of de Martin Luther Kingweg nummer 16. Artco Trading staat klaar om u van dienst te zijn met hun deskundig en ervaren personeel. Daarnaast vindt u bij ons betaalbare prijzen, topkwaliteit onderdelen en u krijgt garantie bij elke aankoop, zowel de reparatie als de aanschaf van onderdelen. Kom en bekijk ons breed assortiment voor zowel de kleine auto als de grote pick-up. Daarom staan we bekend om vakkundigheid, kwaliteit, eerlijkheid en persoonlijke benadering. Bel voor een afspraak op 858-8725. 858-8725. We zijn open van maandag tot vrijdag van 8 uur 's morgens tot 5 uur in de middag. En op de zaterdag van 8 uur tot 2 uur in de middag. Op de zondag zijn we gesloten. Artco voor expertise, gemak en betrouwbaarheid.

Flossing en topkwaliteit. Community Service, het adres voor het kopen of huren van machines bestemd voor constructie, landbouw, houtbewerking, boten en buitenboordmotoren, airco's en batterijen. Alles dat verkocht wordt bij Community Service kan bij ons gerepareerd worden. Stap binnen in een van onze locaties aan de Bonnystraat of check ons op Facebook. Community Services, jouw oplossing.

0: with double sketchup.
1: Trend Direct voor het personaliseren van uw kledingstukken, mokken en diverse geschenken zoals tumblers, klokken en lijsten met hoogwaardige prints. Creëer unieke labelstickers en bedruk hout en leer voor een persoonlijk tintje. Trend Direct, het adres voor uw uitgebreide selectie aan kleding en designer tassen, inclusief parfums, wallets en horloges voor de perfecte finishing touch. Trend Direct, ook voor uw assortiment aan gadgets, waaronder smartphones, bluetooth speakers, oordopjes en diverse telefoonaccessoires om je technologie compleet te maken. Natuurlijk bent u bij ons ook terecht voor reparatie en service. Trend Direct is gevestigd te Lelydorp tegenover Papais of aan de Mahonilaan op de hoek van de Krommelingstraat. We zijn te bereiken.

0: intrat direct for you, ultima hamac.
1: Score met Historex. Van 11 juni tot en met 19 juli vier je het WK met Historex. Profiteer van onze speciale actie bij de Verrassio Decorating Centers en onze goed gesorteerde wederverkopers. Koop je 2 emmers van 5 gallon, dan ontvang je een thermos of een coolbag. Koop je 5 emmers van 5 gallon, dan ontvang je een pet of een t-shirt. Koop je 10 emmers van 5 gallon, dan ontvang je een paraplu. Mis deze kans niet en score jouw voordeel, want op is op. Bezoek onze Verrassio PPG Facebookpage voor meer informatie.
2: Hallo, ik ben Birkel. Ik hou van Harry Door Shadow.

0: Ik sta op het kruispunt van mijn leven, ik zie Noord-Oost-Zuidwest. Kijk op naar uw verleiding, heer, waar is richting best?
1: Geen reden om te leven, geen passie. Als ik u niet heb, mijn liefje maar toch, mijn vier solassie. Hey, dit is Emmanuel zijn visie en ik luister ook naar Shalom. Doe jij dat ook? Boom!

Welkom bij Artco Trading NV, de officiële dealer van Masuma Auto Onderdelen. Bezoek een van onze filialen aan de Indira Gandhiweg 995 of de Martin Luther Kingweg nummer 16. Artco Trading staat klaar om u van dienst te zijn met hun deskundig en ervaren personeel. Daarnaast vindt u bij ons betaalbare prijzen, topkwaliteit onderdelen en u krijgt garantie bij elke aankoop, zowel de reparatie als de aanschaf van onderdelen. Kom en bekijk ons breed assortiment voor zowel de kleine auto als de grote pick-up. Daarom staan we bekend om vakkundigheid, kwaliteit, eerlijkheid en persoonlijke benadering. Bel voor een afspraak op 858-8725. 858-8725. We zijn open van maandag tot vrijdag van 8 uur 's morgens tot 5 uur in de middag. En op de zaterdag van 8 uur tot 2 uur in de middag. Op de zondag zijn we gesloten. Artco voor expertise, gemak en betrouwbaarheid.

0: De nieuwste kringloopwinkel in town vind je te Lelydorp. Grace & Goods, gevestigd aan de Lelydorperweg nummer 72. Perfect voor Wanica, Lelydorp en omgeving. Bij ons vind je de mooiste schatten voor crafters, thrifters, antiek liefhebbers, meubelzoekers, banken en kleding van klein naar groot en nog zoveel meer. Alles direct verkrijgbaar in de winkel. Unieke items, elke dag een nieuwe fonds. De openingstijden zijn van maandag tot zaterdag van 10 uur 's morgens tot 5 uur in de middag. En op de zondag zijn we gesloten. Ons WhatsApp-nummer is 841-3714. 841-3714. Grace & Goods isn't just retail, it's ministry in motion.
1: Zin in een spangen burger? Juicy kip of knapperige churros? Maar geen zin om uit huis te gaan? Nospang! Ride Eats brengt Naskip tot aan huis. Bestel nu via de Ride Eats app en binnen no time staan we voor je deur.
2: Zranazani, Naskip, Naviu.
3: Tell us your fiber. Tell us your fiber. Are you ready for the new normal?
4: Zin in iets lekkers? Dan weet je waar je moet zijn. Naskip. Ga voor crispy chicken, juicy burgers, juicy nuggets of onze heerlijke corn. Er is altijd iets waar je trek in krijgt. Krokant van buiten, sappig van binnen, precies zoals jij het wilt. Naskip. Elke hap smaakt naar meer. Kom langs of bestel vandaag nog. Naskip. Altijd vers.
2: Zranazani. Naskip. Na view.

Mina Pastor Ferdinand Waakzaam voor gemeente Gado Genade na Menkendam. Mi e Arki Radio Shalom. Die a juiste inspiratie, die afgestemd op 94.5 Inspiration FM. A fire.

0: Yes. En het is een nieuwe editie, een nieuwe aflevering van het onderwerp van vandaag. Het programma Het Onderwerp van Vandaag. Elke donderdag om 9 uur 's morgens tot 10:30. Vandaag zijn we er tot 10 uur. Omdat onze gast maar een uurtje erbij kan zijn, dat is helemaal geen probleem. Welkom bij deze nieuwe aflevering, bij deze nieuwe editie. Mijn naam is Ian Mourassim en ik ben vandaag ook hier aanwezig om dit mooie programma aan u te mogen presenteren. Ik ben niet alleen in de studio en God dank daarvoor. Ik ben hier met een directeur. Een heel belangrijk persoon in de samenleving. mag ik hem natuurlijk de gelegenheid geven om zichzelf voor te stellen.
1: Ja, goedemorgen. Mm-hmm. Ik ben Glenn Wijngaard. Ik ben directeur van het Surinaams Rode Kruis. Mm-hmm. En van de Nationale Bloedbank.
0: Mooi. Welkom in de studio. Hoe gaat het met u?
1: Met mij gaat het al beter. Ik heb een beetje griep gehad afgelopen week. Oh. Maar het gaat
0: beter. Ik go.
1: Ja, zeker.
0: Mooi zo. Nou, luisteraars. Ik hoop dat u ready bent voor deze mooie editie. Ik ben super enthousiast en benieuwd naar waarover we allemaal gaan praten. Want ik weet eigenlijk niet waarover we gaan praten. Mooi. Nogmaals, uw naam.
1: Glenn Wijngaarden.
0: Mag ik u gewoon Glenn roepen?
1: Ja, ik heet Glenn.
0: Oké, meneer Glenn.
1: Niet meneer Glenn. Ik heet Glenn.
0: Glenn. Hoi zo, Glenn. Vertel ons een beetje over uzelf. Wie bent u precies? Los van het feit dat u directeur bent van de Rode Kruis.
1: Ik ben low profile.
0: Low profile.
1: Ik ben 2020 ben ik weer bij het Rode Kruis begonnen.
0: Oké.
1: Okay. Ja, daarvoor zat ik bij het bureau Forum NGO's. Daar heb ik ook gewerkt.
0: Ja.
1: Maar ik ben nu al 30 jaar terug uit Nederland.
0: Oké.
1: Okay. In Nederland. We zijn nu al 30 jaar terug.
0: Mooi.
1: Ja, en wat ben ik? Mm-hmm. Ik ben vooral Pokémon.
0: Ja? Mooie man.
1: Tenminste, in de zin van, ik hou van muziek. Mm-hmm. Ik ben dol op muziek.
0: En speelt u zelf ook muziek?
1: Ja.
0: Wat speelt u allemaal?
1: Ik speel bas.
0: Oh, nou, maar kom aan. Oké.
1: En vroeger was ik bekend in de sportwereld.
0: Ook?
1: Ja, ik
0: voetbal?
1: Nee.
0: Wat dan?
1: Basketbal.
0: Serieus?
1: Jarenlang ben ik basketbalscheidsrechter geweest. Ik heb 23 jaar gefloten. Zowel hier als in het buitenland.
0: Mm-hmm.
1: En, ja, ik ben low profile, heel veel mensen weten het niet.
0: Mm-hmm.
1: Ik ben een van de eerste internationale basketbalscheidsrechters van Suriname.
0: Ja.
1: Samen met mijn neef.

0: Een hele bekende muzikant.
1: Ook low profile, no?
0: Nou, ze kennen hem als Parani.
1: Parani?
0: Van Conjunto Latinos.
1: Oh.
0: Ik heb 9 jaar gespeeld voor Conjunto Latinos.
1: Serieus? Sabi?
0: Ja, ik ben zeker.
1: Ja,
0: verder ben ik. Ik ben getrouwd. Ik heb 2 kinderen. Ik heb een. Ook nog een pleegzoon.
1: Mm-hmm.
0: Ja, gaat goed, mevrouw. En ik zijn nou hier. Onze dochter die woont ook hier. En die zonen die zijn in Nederland.
1: Ja. Mooi.
0: Heerlijk.
1: Mooi. Awesome. Oké. Okay.
0: En ik probeer dus. Toen ze me hebben gevraagd om terug te komen met het Rode Kruis. Want ik was al eerder directeur.
1: Oh, daar. En dat was.
0: Hier. Het was in 2005 was ik al directeur van het Rode Kruis hier.
1: Ja. 2000? 2005.
0: Ja.
1: Tot?
0: Was ik tot 2008.
1: Oh, 3 jaren.
0: 3 jaren was ik toen directeur.
1: Mm-hmm. En dan ging u, daarna was u naar Nederland?
0: Nee.
1: Wat deed u dan daarna?
0: Wat ik daarna deed?
1: Mm-hmm. Na 2008.
0: U moet niet lachen.
1: No, niet lachen.
0: Ik heb 10 jaar heb ik rondleiding gegeven in het Cotton Museum.
1: Cotton Museum?
0: Ja. Aan de Prinsessenstraat.
1: Oh.
0: Als vrijwilliger.
1: Maar hoe, van waar het idee?
0: Ik, ten eerste mevrouw Christine Faroso. Die ken ik heel goed. Uh-huh. Weet je, ik ben heel goed op de familie. En ze is als een zus van mij.
1: Ja.
0: En ze heeft me toen gevraagd. En ik heb veel belangstelling voor geschiedenis.
1: Hmm.
0: Dus ik heb toen direct gezegd van, dat ga ik zeker doen.
1: Mm-hmm.
0: Dus ik heb me een beetje verdiept in de geschiedenis van de Cotton.
1: Ja.
0: En ik heb...
1: Oké, vertel toch gewoon even. Voordat we naar dat van de Rode Kruis gaan. Vertel, hoe was dat? 10 jaar lang?
0: Ik heb moeten stoppen met naar het Rode Kruis. Uh-huh. Anders zat ik nog steeds daar.
1: Oké.
0: Okay. Ik vind het geweldig om over onze geschiedenis te praten.
1: Mm-hmm.
0: Weet je, vooral ook omdat de geschiedenis natuurlijk beladen is.
1: Ja.
0: Maar wij maken het zelf beladen. Want we hebben ook hele mooie dingen uit onze geschiedenis.
1: Mm-hmm.
0: Ik zeg altijd aan andere aan mensen, dankzij mijn voorouders ben ik wat ik nu ben.
1: Mm-hmm.
0: En dat moeten we niet vergeten.
1: Mm-hmm.
0: Toch? Ja. Ze hebben het heel moeilijk gehad, jazeker. Ze gaan niet bagatelliseren, maar ze waren hele sterke mensen.
1: Ja.
0: Die een stukje geschiedenis hebben geschreven, mm-hmm. waarvan wij een onderdeel van zijn.
1: Ja.
0: En niet alleen slavernij verleden.
1: Ja.
0: Dus als we praten over de Cotton is eigenlijk ontstaan. Echt ontstaan na de afschaffing van de slavernij.
1: Mm-hmm.
0: En die vrouwen waren trots.
1: Ja.
0: Hele trotse vrouwen die de Cotton droegen.
1: Ja.
0: Dus als je praat over Cotton-missie. Mm-hmm. Je was een Cotton-missie. Een Cotton-missie die droeg alleen maar Cottons. Want ze was trots op die kleding.
1: En dat was dus de hele dag, elke dag?
0: Ja, je had werkkotters, je had alle soorten kotters.
1: Serieus?
0: Ja. En vooral dus de uitgangskotters, dat was dat ding.
1: Mm-hmm.
0: Daarmee konden ze showen. Je had grote kostumistischverenigingen.
1: Mm-hmm.
0: Je was dan lid van zo'n vereniging. Nou.
1: Ja.
0: Vrouwen gaven heel veel geld uit, net zoals wij nog steeds. Het is mm-hmm. altijd zo geweest.
1: Mm-hmm.
0: Dat de mens geeft geld uit aan mode.
1: Mm-hmm.
0: En voor die vrouw was het mode. Ze gaven veel geld uit, ze kochten lappenstof.
1: Ja.
0: Toch, en de ene creatie naar de andere.
1: Mm-hmm.
0: Afgelopen zaterdag was er een lezing van Christine over de oddos.
1: Mm-hmm.
0: En de liedjes die daarom gemaakt zijn. Nou, het is een mooie geschiedenis.
1: Ja.
0: Weet je, waar we trots op mogen zijn. Mm-hmm. Ik bedoel, ik kan je wel voorstellen, ik heb nog nooit een korte gedragen. Maar die geschiedenis is vreselijk mooi.
1: Ja.
0: Weet je, en als je ook kijkt naar de trotsheid waarmee het gedragen wordt, dan vind ik het jammer
1: mm-hmm.
0: als het telkens in het negatief wordt gebracht.
1: Mm-hmm.
0: Van opgelegde kleding en dergelijke.
1: Dat was
0: mode.
1: Ja.
0: Weet je, voor die vrouw was het mode.
1: Mm-hmm.
0: Weet je, die, net zoals de Franse kenkeng, jurken, rokken, mm-hmm. weet je. Dat, mm-hmm. Ze hadden ook een eigen mode.
1: Mm-hmm. Maar hoe komt het dat het is gaan verwateren? Dat men eigenlijk

0: die cotton niet meer echt aantrekt.
1: Nou, het is niet gaan verwateren hoor.
0: Ja, maar vroeger was het zo dat men het echt groene aantrok, dagelijks.
1: Ja, nu is het dus, ja, je gaat mee met de mode. Maar je hebt nog steeds vrouwen, toch wat echt overgebleven is, Danisa.
0: Ja. Ja.
1: Toch? En het mooie van onze geschiedenis, dwars door, met ondanks alle ellende, om het even zo te drukken, is dat je dus die integratie ziet.
0: Mm-hmm.
1: Op 1 juli, maakt niet uit of je een Ustanja van Chinees bent, je draagt ook Anisa.
0: Mm-hmm. Mm-hmm. Ja, ja, ja. Ja.
1: Het is iets van ons, het is echt iets van ons.
0: Mm-hmm.
1: Ja. De integratie is veel, veel verder dan we zelf doen geloven.
0: Mm-hmm.
1: Het is jammer dat we dat niet inzien.
0: Ja.
1: Ik zeg altijd in elke keuken, of het nou Chinees, Creools, Hindustan, Javaan, noem maar. Elke keuken ga je curry vinden.
0: Dat is waar.
1: Je gaat lontai vinden.
0: Mm-hmm. Dat is zo.
1: Snap je?
0: Klopt.
1: En dat is een stukje integratie, maar dat niet onderschatten.
0: Inderdaad.
1: Snap je?
0: True.
1: Onze eetgewoonte is zo geïntegreerd.
0: Mm-hmm.
1: Die roti is niet meer van de Hindustan.
0: Klopt.
1: Snap je?
0: Klopt. Mm-hmm.
1: En dus dat zijn de dingen waar ik vooral op let, van die mensen.
0: Mooi.
1: Weet je, om andere redenen hebben nog die scheidingen. De etnische scheidingen, maar als je goed nagaat, dan zie je van, hé.
0: Mm-hmm.
1: Weet je, ik zeg altijd, ik ben opgevoed door mijn ouders, vooral mijn vader, ja, voordat je gaat vragen. Ik heb een Chinese moeder en een Creoolse vader.
0: Mm.
1: Dus,
0: dus mijn lookito, dan ben ik echt een soort volk daar zo, jongen. Hoe je ook
1: ja, ik zeg altijd aan mensen, ook bij de census, als ze me vroegen, ja, etniciteit, ik zeg, alles wat daar staat, kan je doorhalen.
0: Mm.
1: Ik zeg, ik ben Surinamer.
0: Mm-hmm.
1: Ik zeg, ik ben een trotse Surinamer.
0: Ja,
1: ik heb
0: ja.
1: In Nederland gewoond, met een Surinaams paspoort.
0: Mm. Ja.
1: Ik ben Surinamer.
0: Nice.
1: En dan zie je dus dat je dus die integratie, die zie je heel langzaam, maar het komt wel.
0: Ja.
1: Toen mijn ouders en in feite en mijn generatie ook nog. Je werd opgevoed met, je bent Creool, en toen die staan, ben je van. En in het Cotton Museum heb ik heel veel studenten gehad. Die naar hier kwamen. Die kwamen voor scripties en dergelijke.
0: Mm-hmm. Mm-hmm.
1: En ik vroeg ze altijd van wat ben je?
0: Mm-hmm.
1: Zonder dat ik iets... ik vroeg alleen maar wat ben je?
0: Mm-hmm.
1: En toen al zei ik van hey, want voor scripties kwamen Chinezen, alles kwam.
0: Mm-hmm.
1: Ik bedoel, het is een opdracht van school.
0: Mm-hmm. Mm-hmm.
1: En toen viel het me op dat... Het gros zei, met Suriname.
0: Hmm.
1: Ik zeg, kijk. Mijn ouders en ook eigenlijk nog steeds grote delen van mijn generatie, die denken niet zo.
0: Klopt.
1: Nee, ze zijn Afaan.
0: Mm-hmm.
1: Ze zijn Chinees. Maar ze zeggen, met Suriname. Heel op van ze zeggen, met Suriname. Ik zeg, goed zo. Mm-hmm. Ze onthouden dat. Verloochen je afkomst niet, moet je niet doen.
0: Mm-hmm.
1: Ja, want dankzij... Waar je voorouders van, daarom ben jij zo. Je zit nou op school. Je zit op de universiteit.
0: Mm-hmm.
1: Zonder hen zit je nou niet op de universiteit.
0: Ja. Ja.
1: Dus die positiviteit probeer ik over te brengen.
0: Mooi, ja. En het bestrijdt ook racisme.
1: Ja, kijk. Dat je anders bent is een gegeven hoor.
0: Mm-hmm.
1: Mm-hmm. Dat is gewoon een hard gegeven. Een Chinees ziet er anders uit dan een Creool.
0: Klopt.
1: En het is zo. Ik bedoel, of je nou hier in Suriname geboren bent of niet.
0: Mm-hmm.
1: Je ziet er anders uit, ja.
0: Ja, ja.
1: Moeten we daar een punt van maken?
0: I don't think so.
1: Is het een probleem dat een Chinees zich prettig voelt met Chinezen om hem heen?
0: Mm.
1: Is dat een probleem? Wij maken er een probleem van.
0: klopt.
1: Toch?
0: Inderdaad. Ja.
1: Maar het is geen probleem. Als je ergens naartoe gaat, noem maar wat, naar Dubai en je ziet ineens een krio rondwandelen, ga je ook kijken van, hé. Het is normaal. We moeten het niet groter maken dan het is. Het is normaal.
0: Ja, ja.
1: Weet je, man. En dat is jammer. Mm. Maar het is in mijn ogen een zeer zeker een kwestie van tijd.
0: Mm.
1: Toch, we zijn jong. We zijn van alle uithoeken van de wereld zijn we naar hier gekomen.
0: Mm-hmm.
1: De een gedwongen, de ander vrijwillig, de ander half vrijwilliger.
0: Ja.
1: En we zijn nou eenmaal hier. En we moeten er iets van maken.
0: Ja.
1: Snap je?
0: Ja.
1: Natuurlijk, discriminatie, racisme. Ga je hebben, ja. Ja, ik heb 18 jaar in Nederland gewoond. Ik heb altijd te zeggen, ik heb nooit last gehad van discriminatie.
0: Niet?
1: Nee, want ik kijk er anders tegen.
0: Ja. Mm.
1: Een heel mooi verhaal dat ik altijd vertel. Mm-hmm. Is, zodra ik Rotterdam binnenreed, ik woonde in Delft,
0: mm-hmm.
1: en als ik Rotterdam binnenreed, werd ik aangehouden door de politie.
0: Mm-hmm.
1: Nou. Iedereen wist van ze zien donkere mensen in de auto, dus ze gaan je aanhouden.
0: Ja.
1: Ik heb er nooit zo naar gekeken.
0: Okay.
1: Op een gegeven moment heb ik aan de agent gezegd, ik zeg één ding weet ik 100% zeker. Als je een paar keer hebt gezegd van, want ik heb niks te verbergen.
0: Ja.
1: Dus waarom zou ik het?
0: Ja, ja.
1: Hij doet zijn werk.
0: Mm-hmm.
1: Hij mag me aanhouden.
0: Mm-hmm.
1: Hij zal zijn redenen hebben.
0: Mm-hmm.
1: Hij doet zijn werk.
0: Mm-hmm.
1: Heb ik een paar keer heb ik er eentje gezegd van, ik zeg, één ding weet ik 100% zeker. Mij gaat niet zo voorkomen.
0: Mm-hmm.
1: Hier. Dus zeg, nou vraag ze maar wat, waarom niet? Ik zeg, wat je op me let. Ik zeg, dus ik ben blij. Ga vooral door, let op me.
0: Wow. En wat was...
1: Dan moeten ze lachen. Ik zeg. Want ik heb niks te verbergen. Die had je nog nooit gehoord.
0: Nee. Ja, ik word het eerst gehoord. En ik ga het gebruiken.
1: Het wordt lastig als je iets te verbergen.
0: Klopt, inderdaad. Ja.
1: Als je
0: ja,
1: weet
0: ja.
1: van Amy Faya. Dan ga je boos worden van, maar ze hoort me, jong.
0: Ja.
1: Ik heb niks te verbergen.
0: Mm-hmm.
1: Ik weet dat alles goed is, dus.
0: Ja, inderdaad.
1: Maak je papieren zien, alsjeblieft.
0: Ja. Maar je hebt ook wel gevallen waarbij er ook gewoon echt racistische uitspraken worden gemaakt. Hoe gaat u daarmee om dan?
1: Ja. Ga ik je nog iets zeggen?
0: Mm-hmm.
1: Wie's probleem is het?
0: Zijn probleem.
1: Niet mijn probleem.
0: Mm-hmm.
1: Je hebt een probleem, ik heb geen probleem.
0: Ja. Maar ja, ik begrijp dat. Maar doet het u niet wat? Like, als mens, toch?
1: Want anders ga ik problemen krijgen.
0: Mm-hmm.
1: Want het is niet alleen die witte man.
0: Mm-hmm.
1: Die dat kan,
0: ja.
1: kan doen. Het is ook die Hindustan, het is ook die Krio.
0: Mm-hmm. Ja, klopt.
1: Het is iedereen.
0: Klopt.
1: Dus als ik me ga ergeren daaraan, heb ik een probleem.
0: Mm-hmm.
1: Mm-hmm. Ik zeg altijd van, het is jouw probleem, het is niet mijn probleem.
0: Mm-hmm.
1: Zoals ik in Nederland woon, ik zeg, ik mag hier wonen, je kan me niks doen.
0: Ja.
1: Ik woon hier, ik werk hier, ik studeer hier zo. Je kan me niks doen, je mag zeggen wat je wil. Je hebt een probleem, maar ik niet.
0: Mm-hmm.
1: En ik heb ze altijd te zeggen, wanneer er hier zo iets gebeurt, en hier rotsen uitbreken, kan ik terug naar mijn land, jij niet.
0: Je blijft hier.
1: En En dan ga je later beseffen van, hé, hoe bevoorrecht we eigenlijk zijn geweest.
0: Klopt. Ja.
1: Toch? Ik kom uit een heel ander land.
0: Mm.
1: En ik ga naar Nederland.
0: Ja.
1: Waarvan het gros in die tijd, toch, een hele hoop mensen van Groningen hebben Maastricht nog nooit gezien.
0: Mm-hmm. Ja.
1: En ik vlieg over de oceaan.
0: Mm-hmm.
1: Elk jaar terug naar mijn ouders.
0: Ja.
1: Ik denk, maar ik ben eigenlijk bevoorrecht geweest. Ja.
0: Ja.
1: Mm-hmm. Nogmaals, ik zeg niet dat het niet voorkomt. Ik bedoel, dat racisme niet voorkomt. Of mm-hmm. discriminatie. Mm-hmm. Ik zeg niet dat het niet voorkomt. Zeer zeker weten.
0: Mm-hmm.
1: Maar. Zo ga ik ermee om.
0: Mm-hmm.
1: Toch?
0: Ja.
1: En ik ga het uit de weg.
0: Mm-hmm.
1: Toch? Het boek van Gloria Wekker. Weet je. Institutionele racisme en discriminatie.
0: Mm-hmm.
1: Dat is een feit, ja. Toch, ik weet niet hoe jij bent opgevoed.
0: Mm-hmm.
1: Toch, maar het is. Ja, als hier iemand binnenkomt wandelen in een lang gewaad, ga je even vreemd opkijken.
0: Mm-hmm. Mm-hmm.
1: Toch, en dat institutionele discriminatie, racisme waar ze het over heeft, mm-hmm. is dat in Nederland instituten. Het is een onderdeel geworden van hé. Hey, je ziet er anders uit, dus ik ga je anders
0: behandelen. Ja.
1: Toch? Dat is zo, ja. En het probleem is als de mensen het ontkennen.
0: Mm.
1: En dan zeg ik altijd mensen, in Suriname, ik hou zo'n spiegel voor.
0: Mm-hmm.
1: Toen de Binnenlandse Oorlog uitbrak,
0: ja.
1: was heel Paramaribo een reparoer.
0: Dat is zo, ja.
1: Toch?
0: Mm-hmm.
1: Want onze binnenlandbewoners kwamen naar de stad.
0: Mm-hmm, mm-hmm.
1: En ze wisten niet hoe ze ermee om moesten gaan.
0: Mm-hmm, mm-hmm.
1: Ze moeten niet naast me komen wonen.
0: Ja.
1: Toch.
0: Mm.
1: Het is. En we zien het niet eens als racisme, toch? Het is nu verwaterd. Vroeger kwam je, als je een winkel binnenliep.
0: Mm-hmm, mm-hmm.
1: Als een Creool of als iemand met een donkere huidskleur. Op het moment dat je de winkel binnenliep, liepen mensen achter je aan.
0: Hm? Ja, dat heb ik niet meegemaakt.
1: Gelukkig.
0: Ja.
1: We gaan geen namen noemen, want dat is gewoon. Dat is ingebakken in.
0: Mm.
1: Van hey, er komt een Creole winkel binnen, ik begin achter je aan te lopen. In Suriname hoor, ik heb nu van Nederland.
0: Ja,
1: in Suriname.
0: Ja. Hmm. Jammer. Ja.
1: Het is een kwestie van je beschermt je goed.
0: Hmm.
1: En de gedachte erachter, men staat er niet bij stil hoe racistisch dat is en discriminerend dat is.
0: Hmm. Hmm. Hmm.
1: Ja. Je bent donker, dus je gaat stelen.
0: Hmm.
1: Maar het wordt je niet dat gezegd, natuurlijk niet. Maar dat is wel de gedachte erachter geweest.
0: Klopt. Ja.
1: En dan praten we over Surinaamse dingen.
0: Mm-hmm.
1: Als we willen praten over discriminatie en racisme, hoeven we niet echt naar Nederland te gaan.
0: Mm-hmm.
1: We kunnen vlak hier in Suriname blijven.
0: Ja, er is ook zwaar racisme hier nog steeds hoor. Ja, inderdaad.
1: Ja, maar het ligt eraan van hoe je het benadert.
0: Hmm, ja. Ja, als ik zo naar u luister, dan zie ik ook een bepaalde houding van jouw probleem, niet mijn probleem. En
1: het enige wat ik kan doen is je proberen te helpen.
0: Ja.
1: Toch?
0: Ja.
1: Ik ben, even toch wel, want ik ben nu bij Radio Shalom.
0: Mm-hmm.
1: Ik ben katholiek opgevoed. Ik ben nog steeds katholiek.
0: Mm-hmm.
1: Snap je?
0: Ja.
1: Dus ik heb wel een christelijke achtergrond.
0: Ja.
1: En ik hou van dat het gebod, heb je naast de liefde zoals jezelf.
0: Mm-hmm.
1: Ik zeg, dat is eigenlijk de rode draad in het leven.
0: Dat is inderdaad zo, ja.
1: Snap je? En zo heb ik altijd geleefd. Heb ik altijd geleefd. Dus andere mensen zullen denken van, ja, maar je sluit je ogen voor racisme en discriminatie. Ik sluit mijn ogen niet. Maar het is aan ons om het te veranderen.
0: Ja.
1: En niet aan de andere persoon. Alleen, het is aan ons. En daar staan we niet genoeg bij stil. Van, hey.
0: Ja, klopt.
1: Want we zijn een onderdeel van die samenleving. Als ik gediscrimineerd word, moet ik kijken wat ik eraan kan doen.
0: Ja.
1: En dat is niet boos worden op die anderen.
0: Mag het wel erger?
1: Dat is daarom. Dus zo, zo. Zo sta ik in het leven, om het zo te drukken.
0: Mooi. Nou, we hebben gesproken over racisme. We hebben eerst gesproken over dat van de Koto. Gesproken over dat u directeur bent bij de Rode Kruis. En we kunnen een link vinden in hetgeen dat u voorin hebt gesproken. Ik zie ook dat u heeft het net aangehaald, dat van de naaste liefde. Ik hoor hoe zij allemaal hetzelfde. Niet omdat je een andere kleur hebt, wil dat zeggen dat je hoger bent. Je bent misschien wel anders en dat moeten we appreciëren en waarderen. Dat is waarde, dat is gegeven. En het eerste dat in me opkwam was, if you could you serve you, ook al ben je geel of zwart of bruin of wit, you could you serve you, dan zie je rood. En als ik mezelf ook snij, zie ik ook rood. Toch? En die link kan ik vinden. Bloedbank.
1: Ja.
0: Dus voor het laatst een beetje, we hebben al een half uur gesproken over achtergrond en wat je allemaal heeft gedaan. En nu laten we een beetje praten over de bloedbank. Van waar het idee om directeur te worden daar?
1: Het is geen idee.
0: Mm-hmm. Hoe bent u dan directeur geworden daar?
1: Dat mensen me benaderen.
0: Oké.
1: In 2005 ben ik benaderd door de toenmalige directrice, die toen directeur was.
0: Mm-hmm.
1: En zei, Glenn, ik ga stoppen, wil je overnemen?
0: Mm-hmm.
1: Ik zei, oké. Ik ben ook jarenlang donor, bloeddonor.
0: Mm-hmm.
1: Ik zei van, oké, laat maar kijken.
0: Ja.
1: In 2020 heeft de voorzitter die heeft me toen benaderd van, hey, Glenn, kan je terugkomen?
0: Ja. Ja.
1: Ik zei, oké. Okay. Ik zei, we zouden iets proberen om een paar dingen te veranderen, te verbeteren binnen de organisatie.
0: Ja.
1: Omdat ze toen standaard directeurs hadden. Zowel de Bloedbank als de Rode Kruis hadden toen geen directeur.
0: Ja.
1: Dus toen heb ik gezegd van, oké, ik kom voor 2 jaar.
0: Mm-hmm.
1: We zijn nog 6 jaar ver.
0: Ja, ja.
1: Dus het is... Ik heb wel iets met het Rode Kruis.
0: Vertel.
1: Nou, kijk, die humaniteit, toch? Menslievendheid, dat is de rode draad binnen het Rode Kruis. De grootste humanitaire organisatie.
0: Mm-hmm.
1: En dan komt weer dat naaste liefde. En dus dat onbaatzuchtige vind ik geweldig. Bij de bloedbank. Toch, ik ben zelf ook bloeddonor geworden op een gegeven moment toen een vriend mij vroeg. Zijn moeder was in het ziekenhuis en toen werkte het nog zo. Dat je mensen moest oproepen om te zeggen van, word bloeddonor.
0: Mm-hmm.
1: En dan ga je beseffen van, hé. Ja. En tot je zegt, wat je ook bent.
0: Mm-hmm.
1: Bloed gaat door iedereen.
0: Mm-hmm.
1: en je kan niet maken zo eventjes of gaan kopen in de winkel.
0: Mm-hmm, mm-hmm.
1: En het is goed dat, laat maar zeggen, toen God ons geschapen heeft en ons heeft gezet. En zolang we leven, blijven we het aanmaken.
0: Mm-hmm. Mm-hmm.
1: En als ik dus een half liter eruit kan halen en aan iemand kan geven die op dat moment wiens leven op het wel staat, toch het mooiste wat er is.
0: Klopt, ja.
1: Toch, want binnen een paar weken heb ik een half liter heb ik weer terug.
0: Mm-hmm.
1: Maar ik heb wel iemands leven gered.
0: Ja.
1: Weet je, dus dat besef. Het is een heel mooie organisatie.
0: Mm-hmm.
1: De bloedvoorziening is begonnen bij het Rode Kruis.
0: Mm-hmm.
1: Toen het Rode Kruis werd opgericht. In Suriname is het Surinaamse Rode Kruis is in 1940 opgericht.
0: 1940?
1: Ja.
0: Wow, okay.
1: We waren onderdeel van het Nederlands Rode Kruis. En 1940 is hier toen bij de Tweede Wereldoorlog.
0: Mm-hmm.
1: En 1941 is toen het Rode Kruis hier begonnen met de bloedvoorziening.
0: Hmm.
1: Dus vorig jaar bestond het Rode Kruis 85 jaar.
0: Hmm.
1: Dus even, kan je zeggen van dus dit jaar bestaat de bloedbank 85 jaar. Toch? En het. Maar de hele bloedvoorziening is begonnen bij het Rode Kruis.
0: Hmm.
1: Natuurlijk doordat. Dingen zich ontwikkelen, de wetenschap zich ontwikkelen rondom bloed en dergelijke, is het een vrij technisch ding geworden, bloedbanken en dergelijke.
0: Mm-hmm.
1: Waardoor je niet even meer bloed kan geven.
0: Mm-hmm.
1: Toch, ik heb nog meegemaakt dat je om 1 uur in de ochtend werd opgeroepen door het ziekenhuis.
0: Ja?
1: Op dit moment, ik heb nu bloed nodig, kom.
0: Ja.
1: Bijna lag je zo aan de patiënt.
0: Sorry zo.
1: Snap je?
0: Mm-hmm.
1: Maar de risico's.
0: Maar dat heeft u dus meegemaakt?
1: Heb ik nog meegemaakt.
0: Hm.
1: Dat was in de jaren 80, begin jaren 80 nog.
0: Maar gebeurt dat nog?
1: Nee.
0: Waarom niet?
1: Dat zeg je, de kans op besmetting is groot.
0: Hm.
1: En de wetenschap, en vooral de medische wetenschap, is dusdanig ontwikkeld dat je dus die kans kan verkleinen door te testen en dergelijke.
0: Mm-hmm.
1: En het ergste wat natuurlijk kan gebeuren is dat jij in het ziekenhuis ligt en je, dus er gebeurt iets met je. Of
0: wordt het erger.
1: En ik maak je ziek.
0: Ja. Ja. Klopt.
1: Toch?
0: Mm-hmm.
1: Je ligt daar een vrouw die is beter te bevallen.
0: Mm-hmm.
1: Brengt de kind ter wereld en daarna maak ik die vrouw ziek.
0: Mm-hmm.
1: Dus laat me zeggen, de hele wetenschap rondom bloed en bloedvoorziening en bloedproducten is zo gaan ontwikkelen. Alleen maar om ervoor te zorgen van je mensen. Als je bloed geeft aan een patiënt, maakt die patiënt niet zieker.
0: Mm.
1: Mm. In de jaren 80 is HIV ontdekt, dus het moet zo te drukken.
0: Mm-hmm.
1: En was toen heel manifest. Van, hey, HIV, AIDS, alles is dat niet.
0: Mm-hmm.
1: Er waren testen, die tijdje. Maar voordat je de aanwezigheid van het virus kon vaststellen met de toenmalige methodes,
0: ja,
1: ging er een maand overheen.
0: Ja.
1: Dus ik kan wel bloed van jou afgenomen en ik test het.
0: Ja.
1: En het is negatief.
0: Mm-hmm.
1: Maar volgende week is het wel ineens positief. Omdat ik het dan pas kan.
0: Mm-hmm.
1: Maar zeggen, om het even simplistisch te zeggen, dan is er genoeg virus omdat ik het kan ontdekken.
0: Ja.
1: Met de methode die toen werd gebruikt.
0: Mm-hmm.
1: Toch?
0: Mm-hmm.
1: Dus die ontwikkeling heeft gemaakt dat in vele landen hebben de Rode Kruis organisatie hebben gezegd van nou, ik ga het niet meer doen. Mm-hmm. Hier moet een aparte organisatie worden opgezet.
0: Mm-hmm.
1: Maar er zijn nog steeds veel Rode Kruis organisaties die wel een bloedbank hebben.
0: Mm-hmm.
1: Die zeggen van nee, het is voor ons ook een wezenlijk onderdeel van wat wij doen. Namelijk je medemens helpen in nood.
0: Ja.
1: En die vrijwilligheid van de donaties.
0: Mm-hmm.
1: Toch in, dan maar zeggen 10, 20 jaar geleden, is toen ontstaan van je gaat mensen betalen voor hun bloed.
0: Mm-hmm. Dus dat is eigenlijk dat ik daarover ja, praatte.
1: Maar toen zijn ze erop teruggekomen. Mm-hmm. Vele landen waar ze betalen voor bloed zijn erop teruggekomen.
0: Hoe?
1: Omdat die persoon komt niet om bloed te geven vrijwillig, hij komt
0: om geld te maken.
1: Om geld te verdienen.
0: Ja. Maar is dat dan geen win-win situatie?
1: Nee, want dat wat ik je zei. De kans dat die persoon een ziekte met zich meedraagt is vele malen groter.
0: Ja.
1: Want je moet wel een bepaalde levenshouding hebben.
0: Ja.
1: En je moet bewust zijn van dat je een donor bent.
0: Ja.
1: En dat jouw bloed aan iemand wordt gegeven die het nodig heeft.
0: Ja.
1: Daarvan moet je erg bewust van zijn als je bloeddonor wil worden.
0: Mm-hmm.
1: Dus er wordt wel een bepaalde levenshouding van je verwacht.
0: Ja.
1: Ja, dat je er niet op los leeft.
0: Mm-hmm.
1: Om het even zo te zeggen.
0: Ja.
1: Dat wanneer ik, als ik je vraag dat je medicijnen gebruikt, dat je eerlijk bent.
0: Maar kan dan er niet in contact worden gekomen met de huisarts of, I don't know, een record? Hoe gaat dat? Hoe word ik bloeddonor?
1: Gewoon door te komen naar de bloedbank en zeggen van ik wil bloeddonor worden.
0: Maar dan word je dan eerst getest, toch?
1: Altijd. Elke keer als je doneert wordt getest.
0: Ja.
1: Ja, het wordt een beetje technisch, maar er wordt getest op 6, laten we zeggen, ziektes.
0: Oh, oké.
1: Okay. Ja?
0: Maar als ik bijvoorbeeld medicijnen gebruik, kunnen jullie dat niet zien in het bloed?
1: Nee, want we testen op 6 ziektes.
0: Dus jullie kunnen kijken van, de kwaliteit van het bloed bijvoorbeeld is zo.
1: Dat, dus de kwaliteit heeft te maken bij ons van, heb je die ziekte?
0: Mm-hmm.
1: Ja. Dan praten we vooral over seksueel verdraagbare handelingen.
0: Ja.
1: Wij testen op HIV, op syfilis, Chagas.
0: Mm-hmm.
1: En dan hebben we nog de hepatitis serie van A en B.
0: Mm-hmm.
1: En HTLV, dat is een ander. Mm-hmm. Daarop wordt getest.
0: Mm-hmm.
1: Hoe dan ook, als jij een besmetting hebt opgelopen, het is niet direct herkenbaar.
0: Mm.
1: Als je griep hebt opgelopen, weet je het nog niet.
0: Ja, klopt. Ja.
1: Mm-hmm. En dan denk je van, nee, vier boeien.
0: Mm-hmm.
1: Je hebt het misschien 2 dagen geleden heb je het opgelopen.
0: Mm-hmm. Maar de verschijnselen komen pas later.
1: Dat, juist. En dat, zo moet je dat ook zien met de testen die we doen.
0: Mm-hmm.
1: Dus we proberen, die testen zijn dusdanig ontwikkeld dat die periode probeert te verkleinen, zo klein mogelijk te houden. Ja. Maar er is nog altijd een periode waarin je het niet kan zien.
0: Mm-hmm. Dus dat bloed kan niet gelijk gebruikt worden? Dus.
1: Dat bloed kan gelijk gebruikt worden, want het moet wel. En daarom ga ik je zeggen, Ian,
0: mm-hmm.
1: je bent bloeddonor, je bent vrijwillige donor.
0: Mm-hmm.
1: Dit wordt van je verwacht.
0: Mm-hmm.
1: Als ik je vraag van heb je meerdere vrouwen?
0: Mm-hmm.
1: En je zegt ja, wat ga je niet veroordelen?
0: Mm-hmm.
1: Echt niet. Van, hey, amma, die jongens, nee, echt niet, dat doen we niet.
0: Mm-hmm.
1: Je zou je reden hebben, maar je kan geen donor worden.
0: Ja.
1: Toch? En we gaan niet aan de kulakanga fa e o wana se radio a pinti fa e bo isap ian a mara tio ne alo ti sa tus confidential blek da
0: okay
1: snap ya
0: okay das belangrik
1: ja toch dus we zeggen dus weet dat dat een belangrijke vereiste is voor de bloedbank van hey, heb je meerdere partners? De kans dat je een besmetting oploopt, vergroot je dan.
0: Mm-hmm.
1: We zeggen niet dat het niet, maar de kans dat het vergroot.
0: Mm-hmm. Mm-hmm.
1: En wie is ervan bewust, omdat je die kans vergroot, dat wij dan zeggen van hey, dan gaan we je bloed niet nemen, want die patiënt, we kunnen niet er beter uithalen. Om te zeggen van, hey, no, we zijn er gewoon.
0: Ja.
1: Maar bij Suriname, voor zover ik weet, hebben we 1 geval gehad van besmetting.
0: Mm.
1: Met HIV.
0: Ja? Hoe is het onder uw termijn?
1: Dat is in 2006.
0: Dus onder uw termijn? Nee. Maar hoe is dat gebeurd dan? Hij was niet eerlijk of zo? Hoe is dat?
1: Nou, dat was een heel apart ding. Maar wat het. Kijk, het is. De donor.
0: Mm-hmm.
1: Wist niet.
0: Oh.
1: Dat hij of zij besmet was.
0: Mm-hmm.
1: En de donor. Wist zeker van. Ik heb maar 1 partner.
0: Maar 1 partner, abtra partner.
1: En die ene partner.
0: Mm-hmm.
1: Is vreemd gegaan.
0: Ja.
1: Met dit tot gevolg.
0: Ai.
1: Snap je? Dus je kan niet voorzichtig genoeg zijn.
0: Ja.
1: Toch? En natuurlijk, het kan gebeuren. Maar dat was hij toen in de jaren 80 was, geloof ik, 30 of 40 dagen. Voordat je kon ontdekken dat je een HIV-virus had. Dat is nu verkleind. Dus het geloof ik 12 dagen of 60, om het te goed hoor, ik weet niet meer.
0: Mm-hmm.
1: En heb je nog andere testen, je hebt een nog gevoeligere test, die kan het nog meer verkleinen, snap je?
0: Mm-hmm.
1: Dat je die kans op zo klein mogelijk houdt. Maar het begint met de donor, de bloeddonor van hey.
0: Mm-hmm.
1: Ja. Ik weet, ik heb een healthy lifestyle. Ik eet voldoende groenten. Om het zo te drukken, zoals we het kennen van de ouders. Imjan Groentoeboy.
0: Mm-hmm.
1: Nou, weet je, dus je bent gezond.
0: Ja.
1: Toch? En nog, zoals ik al zei, als je een medicijn gebruikt, sommige medicijnen zeggen van no boy. Bijvoorbeeld als je een antibioticumkuur krijgt, omdat je ziek bent geweest.
0: Mm-hmm.
1: Toch, dat kan gebeuren.
0: Mm-hmm.
1: Dan zeggen wij van, oké, 2 weken na je laatste tablet, dan pas mag je weer doen. Want je wilt geen antibioticum in een patiënt stoppen. Mm-hmm. Want je weet niet hoe die er gaat reageren.
0: Ja. Mm-hmm.
1: Toch, maar als je bijvoorbeeld bloeddruktabletten gebruikt, geen probleem. Er zijn bepaalde medicijnen. En daarom zeggen van, die eerlijkheid moet er wel zijn.
0: Mm-hmm.
1: En dus vooral dat je dus bewust bent van, hey, ik ben bloeddonor. En mijn bloed gaat naar iemand anders. Ja. Om mijn levens te redden.
0: Ja.
1: Toch? En daarom zijn ze dus op teruggekomen van, hey, dat betaald ding.
0: Mm-hmm.
1: Toch? Het zijn ook mensen, maar die zwerver kan ook binnen stappen en zeggen van, hey, ik word donor, give me money.
0: Mm-hmm.
1: Maar ik weet of dat bloed dan, hij is niet bewust, hij weet niet, misschien weet hij niet eens dat hij ziek is.
0: Mm-hmm.
1: Wat vaak zo is. Die mensen weten niet dat ze ziek zijn.
0: Ja. Maar kunnen we dan niet in plaats van maar op 6 ziektes, op meerdere ziektes eigenlijk gaan testen?
1: Kijk, deze 6 ziektes, die zijn op advies van de PAHO en de WHO.
0: Mm.
1: Toch, het liefst wil je natuurlijk op alles
0: weer. Mm-hmm.
1: Maar ze zeggen van, oké, welke ziektes wil je nog meer?
0: Ja.
1: Toch? Deze ziektes hebben, laat me zeggen, verstrekkende gevolgen.
0: Mm-hmm.
1: Dat, zo moet je het zien.
0: Ja.
1: Toch, en malaria bijvoorbeeld was een tijdje ook, werd ook op getest. In Suriname.
0: Mm-hmm.
1: Maar tot het malariagebied steeds verder naar het zuiden ging.
0: Ja.
1: Toch? Vroeger bij wijze van spreken, als je naar, ik noem wat, naar Carolina Creek was gegaan, en zei ze van, oké, je bent in malaria gebied geweest, sorry, je mag niet doneren.
0: Mm.
1: Maar het is verder gegaan. Nu zijn we malaria vrij verklaard.
0: Mm-hmm.
1: Dus we testen niet meer op dingen.
0: Ja.
1: En dat zijn dus de adviezen die we krijgen, de richtlijnen vanuit de PAHO en de WHO van, hey, weet je, als mocht er zich weer iets gaan voordoen. Kijk, Chagas bijvoorbeeld. Dat is heel onbekend.
0: Mm-hmm.
1: Maar Chagas komt voor in Zuid-Amerika.
0: Oké. Okay. Wat is Chagas?
1: Het is ook een besmettelijke ziekte.
0: Maar wat voor ziekte is het? Het
1: is ook een seksueel overdraagbare ziekte.
0: Ja?
1: Ja. Dat zeg je, we kennen het nu. Mm. Maar het komt voor in Zuid-Amerika. Dus op een gegeven moment heeft de WHO en de PAHO geadviseerd van, hey, bloedbanken. Test natuurlijk op Chagas.
0: Mm-hmm. Ja. Want vooral hoe die hoe dat immigratie nou? Is het immigratie? Ja. Dat er nu echt veel...
1: Ja, dus mensen... daarom is je de WHO en de PAHO,
0: ja,
1: die houden dat soort dingen in de gaten. Van, hey,
0: mooi.
1: Wat zijn de bewegingen?
0: Ja.
1: Toch? En komen dan met adviezen.
0: Mm.
1: Toch, en als het moet, zoals bijvoorbeeld met vaccins.
0: Ja.
1: Dat zeggen van, hé, even iets gaande daar. Dan komen ze met de vaccins bijvoorbeeld. Van, hé, ja.
0: Mm-hmm.
1: Dat is hun taak en dat is ook het mooie ervan, mm-hmm, van die organisaties.
0: Ja, ja, ja.
1: Dus wij volgen altijd hun dingen.
0: Mm.
1: En... Maar dan kan je dus nog weer terug op die bloeddonor.
0: Mm-hmm.
1: Toch? Het is jammer dat mensen zeggen, ja, mijn vrede, nahi,
0: mm-hmm.
1: En zeggen van, ja, ik kan niet tegen bloed, mijn vader flow.
0: Mm.
1: Zijn legitieme dingen. Ik kom daar niet aan.
0: Mm-hmm.
1: Maar het is wel jammer dat er niet voldoende mensen bloeddonor zijn.
0: Mm-hmm. Weet u misschien uit hoeveel bloeddonoren de bloedbank bestaat?
1: We hebben op dit moment rond de 3800 actieve bloeddonoren.
0: 3800?
1: Ja.
0: Van de 500.000 mensen?
1: Oh, ja.
0: Ja.
1: Eigenlijk is de richtlijn van de PAHO is dat je, ze zeggen, laten we zeggen, aan 1 tot 1,5% van je bevolking moet donor zijn.
0: Hmm.
1: Dan zit je goed.
0: 1 tot 1,5%.
1: Dus of 1,5 tot 2%. Zo, dat zijn de richtlijnen zo'n beetje. Okay. Als je uitgaat van 600.000,
0: ja,
1: dan kom je op ongeveer op 6.000 donoren.
0: Mm-hmm,
1: met 1%.
0: Ja.
1: Dan zou je goed zitten. Mm-hmm. Actieve donor.
0: Ja.
1: Want we hebben een donorbestand van 8.000 zoveel. Maar het, ja, zijn mensen die al niet meer actief zijn. En zo.
0: Mm-hmm.
1: En actieve donoren, kijk, een manspersoon mag 5 keer per jaar bloed geven.
0: Oké. Okay.
1: Een vrouw, over het algemeen, 3 keer.
0: Mm.
1: Als die 4000 of die 3800 tot 4000 bloeddonoren actief maximaal zouden geven, hadden we geen enkel probleem.
0: Mm.
1: Hadden we misschien zelfs bloedoverschot, bij zo'n spreken. Mm-hmm. Maar dat is natuurlijk een utopie.
0: Ja. Yeah.
1: Want je gaat op vakantie, je bent, mm-hmm, ziek.
0: Mm-hmm.
1: Weet je, en als je de strik, want je om de 10 weken mag een man geven.
0: Mm-hmm.
1: Als je die 10 weken strikt aanhoudt, ja. Maar als je het dan 2 dagen verschuift, dan verschuift alles. Dus,
0: mm-hmm,
1: die 5 dagen, die 5 keren is niet voor iedereen haalbaar. Ja. Dat is,
0: mm-hmm.
1: En voor die vrouwen ook niet.
0: Yeah.
1: Dus je haalt nooit het maximale uit je donor bestaan. Dus daarom zeggen ze van, je moet een grote donor, maar dat je voldoende bloedproducten kan maken.
0: Mm-hmm.
1: Toch? De vraag die ook vaak wordt gesteld van, is er dus een bloedtekort? Ik kan daar geen antwoord op geven, want dat kan alleen maar in het ziekenhuis worden vastgesteld.
0: Mm-hmm.
1: Zij weten van één norm.
0: Ja, ja, ja, ja, ja.
1: Er gaan mensen dood, want er is geen bloed.
0: Mm-hmm.
1: Wat ik wel kan zeggen is van, de ziekenhuizen vragen bloed aan.
0: Mm-hmm.
1: En we kunnen niet altijd leveren wat ze vragen.
0: Mm-hmm. Mm-hmm,
1: mm-hmm, mm-hmm. Zo. Beetje, niet één op één, maar oké. Een ziekenhuis vraagt bloed aan en zegt van, ik heb zoveel bloed nodig.
0: Ja.
1: Omdat ze ook een voorraad willen hebben. Want ook zij weten niet wanneer ze bloed
0: ja,
1: nodig
0: hebben. Ja, ja, ja.
1: Mm-hmm. Als ik dus zeg van, hé, maar ik kan je dat niet leveren. Je vraagt 10 aan en ik kan je maar 6 leveren.
0: Ja.
1: Wil niet zeggen dat er een tekort is.
0: Mm-hmm.
1: Ik snap het. Dus hoogstwaarschijnlijk, vaak genoeg is dat, dat het ziekenhuis haar voorraad niet kan aanvullen.
0: Mm-hmm, mm-hmm. Ja, ik begrijp het.
1: Zo moet je het een beetje
0: ja,
1: zien.
0: Ja, ik begrijp het.
1: En bloed is een apart product.
0: Mm-hmm.
1: Weet je, als ik je vraag van welke bloedgroep heb je?
0: Mm-hmm.
1: Kan je me antwoord geven?
0: Ja, ik ben A-positief.
1: Ja, toch?
0: Ja.
1: En dat weet je omdat je?
0: Ooit eens bloed nodig had.
1: Zie. Ja. Dan alleen worden mensen bewust van, mm-hmm. Hey.
0: Mm-hmm.
1: En dat bloed komt van iemand anders, hè?
0: Klopt, ja.
1: Als die persoon er niet was, had je nog een probleem.
0: Mm-hmm,
1: mm-hmm, mm-hmm. Vaak genoeg begint het besef pas wanneer mensen ja. In die situatie terechtkomen.
0: Klopt, ja. Mm-hmm.
1: En wanneer ik je vraag van, wat ken je bloedgroep? Met een hoop mensen dat niet kennen.
0: Mm-hmm.
1: En ook onder de donor, ik zeg van, oké, welke bloedgroepen ken je?
0: Mm-hmm.
1: Ken je ze?
0: Ja, de B, heb je de O, die ken ik.
1: Ja, toch?
0: Ja.
1: Dat is wat bekend is.
0: Mm-hmm.
1: En dan heb ik ook nog positief.
0: Ja.
1: En negatief.
0: Ja.
1: Toch? Dat is natuurlijk heel technisch.
0: Mm-hmm, mm-hmm.
1: Die positiviteit en negativiteit betekent in dat ding. Je hebt A, B, A, B en O.
0: Mm-hmm, mm-hmm.
1: En dan positief of negatief.
0: Mm-hmm.
1: Maar het is een beetje ingewikkelder dan dat.
0: Mm.
1: Zo.
0: Mm-hmm.
1: Want niet alle A-positief kan je aan elkaar geven. Want er zijn nog andere dingen in het bloed. Ieder mens is uniek.
0: Wat? Dus ik... dus niet omdat u bijvoorbeeld A-positief ben ik A-positief dat ik uw bloed kan gebruiken. Hoe dan?
1: Omdat er ook nog andere dingen in het bloed zijn. Het is niet alleen maar A-positief, A-positief.
0: Aha.
1: Jij bent anders dan ik.
0: Aha.
1: Dus er zitten bepaalde kenmerken in het bloed die kunnen verschillen.
0: Oké.
1: Okay. Daarom wordt het altijd... Ook voor het wordt toegediend in het ziekenhuis, wordt er eerst ook gekruist, zoals ze dat noemen.
0: Mm-hmm.
1: Een beetje van ja, jouw bloed, ja. Een beetje van mij bloed gaan kijken. Van, klont het?
0: Mm-hmm.
1: Sorry, mm-hmm. Kan niet gebruiken. Om maar een indicatie te geven, klont het, kan niet gebruiken.
0: Ja. Mm-hmm.
1: En zo heb je dus bepaalde verschillen. Met het woord ervoor antistoffen en zo.
0: Mm-hmm.
1: Waardoor je dus ineens komt op misschien... 200 tot 250 verschillende bloedgroepen.
0: Wat? 200 tot 250?
1: Ja. Verschillen in de bloedgroepen.
0: Ja, ja, ja, ja.
1: En daarom wordt het een beetje lastig. Je hebt patiënten, ja. Mm-hmm. Toch? De sickle-cell-patiënten, bijvoorbeeld. Mm-hmm. Die hebben vaak bloed nodig.
0: Ja.
1: En die hebben dat echt nodig. En... Bij hun moet ik wel kijken van, weet je, we gaan dieper kijken van welk bloed heb je dan nodig.
0: Mm-hmm.
1: En heb ik die donor? Er is een sickle cell patiënt, dat is bekend, die van 2 donoren maar bloed kan krijgen.
0: Wait, what? Zo uniek.
1: Bloed is, in, u bent uniek, ieder mens is uniek. Ja. Dus daarom, ik kan niet zomaar zeggen van, we stoppen het erin.
0: Ja.
1: En daarom heb ik meerdere bloeddonoren nodig. Want sommige mensen hebben een dusdanig bloedsamenstelling dat ze van een bepaalde donor maar bloed kunnen krijgen.
0: Mm.
1: Dus ik, maar er lopen nog meer mensen rond met diezelfde combinatie.
0: Ja, alleen doneren ze niet.
1: Ze doneren het niet. En daarom zeg je van, ik zeg altijd van, heb je tekort aan bloed? Nee.
0: Mm-hmm.
1: Want er loopt genoeg bloed rond.
0: Mm-hmm.
1: Ik heb ook tekort aan bloeddonor.
0: Ja, klopt, inderdaad.
1: Ja.
0: Mm-hmm.
1: En ik vind het jammer dat die vrezer is.
0: Mm-hmm.
1: Toch, want door bloed te doneren gebeurt er niets met jou. Mm,
0: ja.
1: Het is echt een stukje vrees, maar gebeurt niets met jou.
0: Ja, inderdaad.
1: Toch, het kan zijn dat je, als je bloed doneert, want er gaat wel een, dat zeg, ongeveer een 0,5 liter bloed gaat uit je lichaam. Mm. Dus je voelt wel dat er iets.
0: Je denkt
1: van, hey, wat zijn epsangami? Toch, vandaar dat het is bijna verslavend hoor, als je bloeddonor bent.
0: Waarom zegt u dat?
1: Kijk, mag niet eens meer zoveel doneren, maar toen ik nog actief was,
0: mm-hmm.
1: als de tijd naderde dat ik moest doneren, zei mijn lichaam van, hey, we zijn er boeren. Dan ging je naar de bloedbank. Je voelt iets.
0: Ja.
1: Toch? Het is eigenlijk, je verfrist en ververst jouw bloed zelf. Door de bloed te doen. Want jouw lichaam gaat direct weer bloed aanmaken.
0: Ja, nieuwe bloed.
1: Toch, vandaar dat je zegt van, het is dat je zegt van, oké, ik geef het weg. En dan, nee, je lichaam begint direct weer nieuw bloed aan te maken.
0: Ja, klopt.
1: En dat gebeurt eigenlijk continu, want de cellen gaan dood in je lichaam.
0: Mm-hmm.
1: En continu worden nieuwe cellen gemaakt.
0: Mm.
1: Als je ineens 0,5 liter bloed te geven, gaat je lichaam gaat
0: extra
1: werken. Het geeft je wel iets hoor. Natuurlijk, als je het pas hebt gedoneerd en je zegt van oké, mijn echte, dus met jompok moet het abedi, je fado flow.
0: Klopt.
1: Want
0: als je HB laag, of is sali, no?
1: Is sali dropt een beetje.
0: Ja.
1: Maar het is niet dat ze dus naar een niveau dropt. Nee. Want je dropt met een 0,5 punt soms, ongeveer. Toch, maar je voelt wel dat er is iets uit je lichaam mag gaan. Toch?
0: Als
1: je dat voelt, dan blijf even liggen.
0: Mm-hmm.
1: Vandaar dat we ook zeggen van mensen niet begin niet te rennen.
0: Ja.
1: En vooral proberen ook onze donoren.
0: Ja.
1: Vooral ook op hun gemak te stellen en vooral te bedanken van één mensen. Thank you.
0: Mm-hmm.
2: Het is 8 uur.
1: Ja, eigenlijk, dus ik heb het nog niet gedaan, direct, indirect wel, dus nu doe ik het direct.
0: Mm-hmm.
1: Dus ik wil de luisteraars toch wel een beroep op ze doen, van, word bloeddonor.
0: Mm-hmm.
1: Als je jong bent, nogmaals, er gebeurt niks echt met je.
0: Mm-hmm.
1: En het is een prettig gevoel, toch als je weet van, ik heb bloed te geven en het gaat iemands leven redden.
0: Mm-hmm.
1: Ik heb mensen bij de bloedbank werken. Weet je, met personeel daar. Ik zeg, waarom ben ik hier? Ja, ik doe iets voor de mens. Doe iets voor de mens.
0: Ja.
1: Toch? Elke keer dat ze het bloed hebben getest en bloed hebben verpakt, en zeggen ze van, hé, ze weten dat het is. Het gaat nu naar een patiënt die het nodig heeft. Ik ga iemands leven redden.
0: Ja. Maar even een vraag. Is het verplicht tussen haakjes, verplicht, als je daar komt te werken bij de Rode Kruis of bij de bloedbank, dat je ook doneert?
1: Nee, want nogmaals, het is een persoonlijke keuze. Ja. Eén. Mm-hmm. En ten tweede, je moet wel fysiek in staat zijn om het te doen. En lichamelijk.
0: Mm-hmm.
1: Toch? Dat, natuurlijk, we zouden het graag willen.
0: Mm-hmm.
1: Maar als je niet kan, dan kan je niet.
0: Mm. Maar merkt u wel, het lijkt bijna automatisch, zou je zeggen, dat als je daar zo werkt, dat je ook heel graag zou willen doneren?
1: Natuurlijk, dit verhaal vertel ik ook aan iedereen.
0: Mm-hmm.
1: Maar het blijft een keus. Ik kan je niet verplichten.
0: Mm-hmm.
1: Toch? En jij kent jouw, laat me zeggen, jouw gezondheidssituatie.
0: Mm-hmm.
1: Bijvoorbeeld een vrouw met een HB lager dan 7,5 mag niet doen.
0: Mm-hmm.
1: Dat mag niet. Vrouwen hebben door hun vrouw zijn, toch hebben ze wel dat hun HB schommelt.
0: Mm-hmm.
1: Door hun maandelijkse.
0: Mm-hmm.
1: Dus het kan zijn dus dat je die 7,5 niet eens haalt.
0: Mm-hmm.
1: Zou kunnen. Maar het wil niet zeggen dat je ongezond bent.
0: Ja, ja.
1: Alleen je kan niet doneren.
0: Ja, ja.
1: Want als ik van die 7,5 je doet en je komt op 7
0: mm-hmm.
1: en je gaat die periode in, dan wordt het ineens een beetje lager. Ja.
0: Dus
1: dat soort dingen.
0: Mm-hmm.
1: Toch, en ja, we hebben ook mensen die medicijnen gebruiken, bijvoorbeeld. Dus we verplichten niemand.
0: Ja. Maar er zijn toch bepaalde producten, groenten bijvoorbeeld, die bloed aanmaken.
1: Ja. Je moet gewoon gezond eten. Je moet gezond blijven eten.
0: Ja. Ja. Ja, inderdaad. Ik ben zo in het gesprek dat ik me vergeet dat ik na 10 uur ben. Oh, oké. Nou, prima. We gaan dan even naar een break. En dan komen we zo meteen bij u terug. Tot zo.

0: Yes, we zijn terug. En we praten hier met onze broeder Glenn. En we praten over het bloed. En het bloed doneren. Sorry dat we zo abrupt uit de uitzending waren. Broeder Glenn, die had even wat tijd nodig. Maar dat is helemaal geen probleem. Maar we zijn terug en we gaan afronden. Want Glenn zou eigenlijk gewoon tot 10 uur blijven. Maar het is zodanig spannend dat mijn oram... Mijn oram aan toch tangen 11:30. Maar goed, waar waren we weer? We waren bij dat van het bloed doneren, dat we mensen nodig hebben.
1: Ja, we hebben mensen nodig. Mm-hmm. Toch? En vooral jongeren. Toch? Mm-hmm. Dat is, wees je van bewust. Het gaat niet weggaan, dat bloed doneren. Mm-hmm. Overal ter wereld wordt er bloed gedoneerd.
0: Mm-hmm. Maar, geen gekke vraag, maar... Nee. Exporteren wij ook bloed?
1: Nee.
0: Mag dat wel?
1: Je kan bloed exporteren, ja. Je hebt sommige landen die het exporteren.
0: En importeren?
1: En je hebt nog steeds landen die importeren. Ook hier in de buurt, in het Caribisch gebied, was er een land die tot voor kort bloed moest importeren. Mm. Toch? Mm-hmm.
0: Maar dan moet je wel daarvoor betalen. Ga ik ervan uit.
1: Kijk, is ook iets wat ik misschien moet benadrukken. Mm-hmm. Natuurlijk, het bloed, de donatie, we vragen, geef het vrijwillig.
0: Ja.
1: Maar wat die molen waardoor het bloed moet gaan, is vrij kostbaar.
0: Ja.
1: De hele opzet van de bloedbank. Ik zeg altijd van, bijvoorbeeld, we hebben koelkasten nodig. Mm. We kunnen een keer per land niet gaan een koelkast kopen.
0: Ja, klopt.
1: Die koelkast die wij nodig hebben kost $10,000. Weet je? Het apparaat waarmee de testen worden gedaan is $100,000. Toch, het zijn vrij technische en high-tech apparaten nodig. Om ervoor te zorgen dat we veilig bloed kunnen geven, leveren aan de ziekenhuizen.
0: Ja.
1: En daar zit een kostenplaatje aan vast. Mm-hmm. En dat vragen we aan de ziekenhuizen die het dan weer moeten krijgen van de verzekeraars. Mm-hmm. Weet je? Om idee te geven. In Nederland kost een zak bloed, zoals we dat kennen, een zak bloed doen, kost €400. Op Curaçao ook. In Guyana kost het $500. Mm-hmm. Wij zijn een Rode Kruis organisatie. En dus ook het Internationaal Rode Kruis vraagt ook van ons om dus het humanitaire vooral in acht te nemen. Mm-hmm. Dus we zijn nooit op winstbejagd. Never.
0: Ja.
1: Dus onze kostprijs is nog geen $100. En dat is zo laag mogelijk gehouden, omdat we rekening houden met het feit dat wij onze apparaten kunnen wij gefinancierd krijgen van bepaalde instanties, bedrijven, staatsolie, dat zal ik blijven noemen, is onze. Die staat altijd klaar. En eigenlijk het hele bedrijfsleven staat wel klaar om bloedbank bij te staan. Mm-hmm. Maar dat is voor de apparaten, het gebouw. Toch? De koeling moet ik hebben. Dus er zit een kostenplaatje aan vast. Mm-hmm. Dus de perceptie dat soms bij sommige mensen is van... Ja, maar je sera broed of mij. Mijn sera broed of je.
0: Ja.
1: Toch?
0: Ja.
1: Er zit een kostenplaatje aan vast. Mm-hmm.

0: er is nog één test die we, testmethode die we graag naar Suriname willen halen.
1: Mm.
0: Maar het is ook een dure testmethode. Dus die hebben we nog niet eens.
1: Mm. Ja.
0: Dat weer de kans verkleint op besmettingen. Toch, maar we willen het graag hebben, maar we moeten dat betekenen.
1: Mm-hmm,
0: want het gaat alleen maar maken dat het nog duurder wordt.
1: Ja.
0: Toch, maar om een idee te geven van 400 euro, en wij zitten nog op geen $100.
1: Mm-hmm.
0: Weet je, van 70 of 80 US dollar. En het zijn echt kosten.
1: Mm-hmm.
0: We hebben een hele kleine bloedbank. We hebben één arts in dienst. We willen graag meer doen met de bloedbank. Maar we kunnen niet, want het gaat alleen maar die kosten omhoog brengen. Een bloedbank kan veel en veel meer.
1: Ja.
0: Veel en veel
1: meer. Maar kunnen we dan toch niet overstappen naar winst maken? Zodat dat geld eigenlijk gestopt kan worden.
0: Ja, maar dan moet het, dan moet de verzekeringsmaatschappij moeten kunnen dragen.
1: Ah, ja.
0: Ik zeg altijd, gezondheidszorg is duur, hoor.
1: Ja.
0: We moeten niet onderschatten, gezondheidszorg is duur. We moeten niet, als we kijken wat we hier betalen aan premie, en vergelijken met het buitenland, dan zien we van, eigenlijk betalen we een schijntje.
1: Ja,
0: maar gezondheidszorg is duur.
1: Mm-hmm.
0: We willen wel diezelfde technologie en behandelende methodes willen we wel hier hebben.
1: Mm-hmm.
0: Maar het is een dure grap. Een goed geautileerde IC in het ziekenhuis of een OK, het kost geen 2 cent, hoor.
1: Mm-hmm.
0: Weet je, dus het is een vrij dure grap. En het enige wat je dus echt proberen om daar een beetje invloed op uit te oefenen, is naar preventie te gaan. Mensen worden niet ziek.
1: Mm-hmm.
0: Het wordt alsjeblieft niet ziek.
1: Mm-hmm.
0: Toch, want de ziekenhuizen kunnen ook niet zeggen van sorry.
1: Mm-hmm.
0: Dat moet ons goed realiseren. Als er een aanrijding plaatsvindt, toch, dan kunnen ze zeggen, maar redelijk maar loma, ja, maar hij moet wel geholpen worden.
1: Ja, klopt.
0: Dus die preventiemaatregelen moeten misschien worden opgevoerd van hier. We proberen het, vooral in het verkeer. Zie je toch wel dat er initiatieven zijn, mensen. Want je legt een druk op de gezondheidszorg. Toch, die hart- en vaatziekten, die diabetes. Het zijn dingen die we wel een beetje zelf iets aan kunnen doen. En net zoals je dus die chirurg of die cardioloog nodig hebt, heb je ook bloed nodig.
1: Mm-hmm.
0: Als er geen bloed is, voldoende bloed is, gaat de patiënt dood.
1: Mm-hmm.
0: Ze kunnen een patiënt wel in leven houden. En met apparaten. Maar het is gewoon het apparaat houdt de patiënt in leven. Mm-hmm. De patiënt leeft niet meer.
1: Mm-hmm.
0: Dus bloed is zeer, zeer, zeer cruciaal. Toch? En om het even zo oneerbiedig te zeggen, en het loopt vrij op straat rond. Dus ik wil vooral een beroep doen op ons. Ik ben bij Shalom, christelijke broeders en zusters. Van hé, denk aan. Ja. Heb je naaste liefde?
1: Ja.
0: En naaste liefde. En het vergt niet veel. Toch? En je gaat er alleen maar met plezier aan hebben. En
1: voldoening.
0: En juist in christelijke termen te praten. De zegen die je ervan krijgt, is niet te beschrijven.
1: Het is
0: en blijft toch wel een heel bijzonder ding. Toch? Daarom we proberen ook onze donoren toch wel op een bepaalde manier te behandelen. Dat ze worden gedecoreerd door de president. Hebben we ook voor gevochten van dat er een decoratie plaatsvindt. En ook dus dat ja, bij hoogtijdagen hebben wij altijd wel iets. Bijvoorbeeld is 1 juli, dan kleden we ook ons ook aan. De bloedbank wordt een beetje aangekleed en dergelijke.
1: Ja, ja.
0: En dus op de Wereldbloeddonorendag wordt dan rondom, we hebben ook activiteiten. Weet je, dus we proberen wel te zeggen van, mensen, we waarderen het. Mm-hmm. Onze donoren, we waarderen het.
1: Mm-hmm.
0: Alleen, ik heb toch wel een oproep aan de mensen van, kom alsjeblieft.
1: Yeah.
0: En word donor, word bloeddonor.
1: Yeah, yeah, yeah.
0: En heb ik alleen maar gesproken over de bloedbank.
1: Mm-hmm.
0: Dus als je nou nog anderhalf uur hebt, dan kunnen we gaan praten over het Rode Kruis. Maar om even, ja, ik weet of ik dat zo mag doen.
1: Yeah.
0: Ja, want het Surinaams Rode Kruis is op dit moment ook bezig met iets.
1: En dat is?
0: Ik heb een trui aan.
1: Ja.
0: Ik weet of je hebt gelezen wat op de achterkant staat.
1: No, niet.
0: Hebt niet gelezen?
1: No.
0: We hebben te maken met chikungunya.
1: Ja.
0: En de gevolgen daarvan. Dus Rode Kruis is toen gestart met een awareness campagne. We zijn nu bezig om de mensen bij te brengen van, wat kan je er doen zelf om de kans op besmettingen van muskietenbeet te verkleinen. En dat hele simpele dingen.
1: Mm-hmm.
0: Het kan niet vaak genoeg gezegd worden, dus we blijven het zeggen. Het is een muskietenbeet die de ziekte overbrengt. Chikungunya, Zika, dengue is door een muskietenbeet. Mm-hmm. De een en dezelfde muskiet.
1: Mm-hmm.
0: Toch, dus als je insmeert, doe je al iets.
1: Ja.
0: Toch. Als je op je erf gaat kijken en je ziet een kup of weet ik wat, betrouwing. Dat water waar dat in die kup gaat zitten, is de bloedplaats voor de muskiet. Weet van daar van bewust van hé. Toch.
1: Mm-hmm.
0: Zou je erf schoon? Wat dat soort dingen betreft. Dus met dat soort dingen zijn we bezig. We gaan ook naar scholen om de kinderen bij te brengen van, let op. Toch? We zijn zo gewend om dingen zomaar weg te gooien.
1: Mm-hmm.
0: Die muskiet gaan we ook kunnen bestrijden met spuiten van BOG.
1: Mm-hmm.
0: Dat is die muskiet die rondvliegt.
1: Mm-hmm.
0: Die larf die daar om de nieuwe muskiet wordt, hebben we niet bestreden.
1: Mm-hmm.
0: En dus het gaat niet weg. Die muskiet gaat niet weg hoor.
1: Mm.
0: We kunnen hem nu een beetje de kop in drukken door te spuiten. Maar hij gaat blijven komen.
1: Mm.
0: Maar die muskiet gaat echt niet weg. We kunnen wel onze omgeving dusdanig met onze omgeving omgaan, dat we zeggen van we verkleinen de kans dat er hier zo muskieten. Een klamboe. Hou rekening met je mensen thuis. Ja. Als je ouderen thuis hebt, kinderen, hou rekening met ze. Bescherm hun.
1: Mm-hmm.
0: Toch, want iedereen heeft nou, is nog steeds in de bar van chikungunya.
1: Mm-hmm.
0: De gevolgen daarvan zijn niet prettig.
1: Ja.
0: Je bent niet meer besmettelijk, je bent niet meer ziek, maar
1: mm-hmm.
0: die pijnen en die naweeën daarvan, dat is onbeschrijfbaar. Toch, dus we proberen mensen, dus dat met zo'n campagne zijn we bezig. En dat gaan we blijven doen.
1: Mm-hmm.
0: Want er. Dus de seizoenen van de muskiet gaan blijven komen.
1: Ja.
0: Het gaat telkens zeggen van, mensen, let erop. Toch? Veel kunnen we zelf doen. Dat bewustzijn probeert te vergroten. Veel kan je zelf doen.
1: Mm.
0: Dat je daarmee 100% voorkomt dat je het chikungunya krijgt? Nee, echt niet. echt niet. Maar je verkleint wel de kans. En dat moeten we doen. Maar de kansen moeten verkleinen.
1: Ja.
0: Van dingen die we niet direct kunnen voorkomen. Moet je de kansen verkleinen.
1: Ja.
0: En daarmee zijn we bezig. En dat doen we ook met vrijwilligers. Weer die menslievendheid.
1: Ja, ja.
0: Daarvoor staan wij. Het Rode Kruis staat voor menslievendheid. We werken met vrijwilligers.
1: Ja.
0: En we helpen onze medemens. Of het nou die vrijwilliger is als bloeddonor. Die de patiënt in het ziekenhuis helpt. Of die vrijwilliger bij het Rode Kruis. Die de mensen in nood gaat helpen. Mm-hmm. Als er een ramp is, zijn vrijwilligers van het Rode Kruis die het gebied ingaan.
1: Mm-hmm.
0: Toch, dat zie je wereldwijd, ook in Suriname. Gelukkig hebben we niet zoveel rampen.
1: Mm-hmm.
0: Toch, gelukkig niet.
1: Mm-hmm.
0: Maar dus we hebben wel die vrijwilliger nodig die zich inzet voor de medemens. En voor de, zoals wij dat noemen, de meest kwetsbare in onze samenleving. Dat zijn de mensen die in het binnenland. Als er een overstroming is daar, nou, je weet wat er gebeurt.
1: Mm-hmm.
0: Hier in Paramaribo, natuurlijk, wat er gebeurt met de overstroming is onvoorstelbaar.
1: Mm-hmm.
0: Maar hier hebben ze meer en betere toegang tot. Nou, iemand in het Elawa-gebied, waarop dat helemaal onder water loopt.
1: Ja.
0: Dus we proberen de meest kwetsbare mensen proberen dan te helpen. We helpen. We hebben een bepaalde rol naar de overheid toe. Surinaams Rode Kruis heeft een ondersteunende rol naar de overheid. Daarom zijn we ook de enige particuliere organisatie die bij wet is vastgesteld.
1: Ja.
0: Weet je, het Rode Kruis is een Rode Kruiswet. Er kan maar één Rode Kruisorganisatie zijn in het land. En elk land heeft een Rode Kruisvereniging. En de verenigingen hebben een federatie gevormd, de Internationale Federatie van Rode Kruis en Rode Halve Maan. En het Rode Kruis is begonnen met de ICRC. Dat is het internationaal comité. Nou, de verenigingen, de federatie en de ICRC, wij vormen de Rode Kruisbeweging. Zodra er iets gebeurt, ga je deze drie organisaties samen zien. Of het nou is in Gaza, in Oekraïne, of waar dan ook. Weet je. En wat we doen, we proberen ons in te zetten voor de mens in nood. En onafhankelijk. Wij maken geen onderscheid. We zijn neutraal, we zijn onafhankelijk. En we doen het vrijwillig. Ja, nog een paar. Dus er zijn 7 principes waarop we ons baseren. Waarvan dan we zeggen, deze is eigenlijk de core van de organisatie. En overal ter wereld werd het Rode Kruis op dezelfde manier.
1: Ja.
0: Weet je dat?
1: Mooi.
0: En daarom wordt ook vrijwilliger bij het Rode Kruis.
1: Ja.
0: Toch? Natuurlijk. Als er iets zou gebeuren, een ramp, dan zie je dat die menslievendheid, die naaste liefde, zie je toch wel naar boven komen. Ook in Suriname. Dat zie je toch wel.
1: Ja.
0: We staan niet samen, we staan elkaar. We zijn er voor elkaar.
1: Ja.
0: Weet je, en dus ook bij het Rode Kruis, natuurlijk. We zijn gezegend. We hebben geen hurricanes en dergelijke elk jaar. Dus wat dat betreft zijn we een beetje gezegend. Toch maar is er nog veel meer te doen, niet alleen maar in een rampensituatie. Want er zijn veel mensen die hulp nodig hebben. En het begint al gewoon bij je buurvrouw of je buurman. Dat was Rode Kruis vrijwilliger. stond. Van, hé, ik ga boodschappen doen voor mijn buur.
1: Mm-hmm.
0: Of ik gooi even een oogje in het zeil. Want ik weet dat daar een oudje woont.
1: Ja.
0: Kijk, natuurlijk in het binnenland, om het even zo te drukken, is het veel eenvoudiger, want ja, daar heb je dorpen, gemeenschappen. En wat wij doen is, we gaan naar zo'n dorp in en dan gaan we die mensen trainen.
1: Mm-hmm.
0: En dan gaan we ze vooral trainen van, oké, ken je dorp?
1: Mm-hmm.
0: Weet wie waar is.
1: Mm-hmm.
0: Weet wat de gevaren zijn
1: mm-hmm.
0: voor het dorp. Weet,
1: ja.
0: Zodat je kan daarop gaan voorbereiden.
1: Mm-hmm.
0: Toch, als je weet dat er overstromingen zijn. En als het water komt, dat we een probleem hebben. Dat, je gaat het water niet tegen kunnen houden.
1: Ja,
0: maar je kan je wel beter voorbereiden ja. van als het
1: preventie,
0: gebeurt.
1: Ja.
0: Juist. En dat je ook weet van, oké, wat moet ik doen?
1: Mm-hmm.
0: Dus ik weet hoeveel kinderen zijn in mijn dorp.
1: Ja.
0: Ik weet hoeveel ouderen zijn in mijn dorp.
1: Ja.
0: Ik weet waar ik ze naartoe moet brengen. Dat leren we zo'n dorpsgemeenschap van, hey, wees daarvan bewust.
1: Mm-hmm.
0: Toch? En we gaan je helpen. Maar je gaat zelf, ga je me aangeven wat er gebeurt in het dorp.
1: Mm-hmm.
0: Waarvan jij denkt wat de oplossing is.
1: Mm-hmm.
0: Wij komen niet met oplossingen aandragen.
1: Ja,
0: je moet zelf
1: mm-hmm.
0: constateren. Hè? Naast het traditioneel gezag en dergelijke.
1: Mm-hmm.
0: Dit is zuiver van, hey, mensen weten wat er is.
1: Mm-hmm.
0: Zodat wanneer er iets gebeurt, dat je ook een beetje hebt geregeld van, hey, jij mm-hmm. let daarop. En Ian, jij gaat daarop mm-hmm. letten. Ja.
1: Ja, ja, ja,
0: ja. Jij bent daarvoor verantwoordelijk. Noem maar wat.
1: Mm-hmm.
0: Je weet dat iemand daar woont, zijn ouderen. Dus jij gaat kijken of die ouder is.
1: Mm-hmm.
0: Dat soort dingen.
1: Mm-hmm.
0: Dat noemen we dan de weerbaarheid van zo'n gemeenschap proberen we te versterken. En
1: ja.
0: te vergroten.
1: Ja, ja, ja, ja.
0: Weet je? Dat doet het Rode Kruis.
1: Mooi, mooi, mooi, mooi.
0: En daarvoor hebben we dus niet een ramp nodig.
1: Ja, inderdaad. Inderdaad.
0: Ja?
1: Inderdaad. Heel mooi, heel mooi. Er zijn ook wat vragen binnengekomen. Deze persoon vraagt over, heeft een vraag over dat van bloed. Goedemorgen, een vraag. De mens heeft hetzelfde type rode bloed, maar toch zijn er verschillende bloedgroepen. Bloedgroepen zoals A, B, A, B, O. Waarom is dat zo en welke bloedgroep is het beste?
0: Dat is een heel aparte vraag. Waarom is het zo?
1: Ja.
0: Wel, dat moeten we ons liever gaan vragen waarom het zo is. En er is geen beste bloedgroep.
1: Yeah.
0: Er is geen beste bloedgroep.
1: Ja, yeah, oké. Okay.
0: Mm-hmm. Weet je, de bloedgroep types is dus door Karel, ik weet niet hoe hij heet, maar,
1: mm-hmm.
0: heeft dus de bloedgroepen vastgesteld.
1: Mm-hmm.
0: En het wordt gewoon vastgesteld op bepaalde kenmerken.
1: Mm-hmm.
0: Toch? Ik zeg altijd van, als je naar de winkel gaat en je gaat cola stroop kopen,
1: mm-hmm.
0: heb je verschillende soorten merken.
1: Ja, ja, ja, klopt.
0: Ze smaken niet allemaal hetzelfde.
1: Mm-hmm.
0: Maar ze hebben wel allemaal cola stroop.
1: Mm-hmm.
0: Weet je, zo probeer ik het een beetje.
1: Ja, ja, ja, ja, ja, ja.
0: Iedere mens is uniek.
1: Mm-hmm.
0: Maar zijn dus gezocht naar wat zijn de kenmerken van een bepaalde groep.
1: Mm-hmm.
0: En dat is dan toen aangenoemd.
1: Mm-hmm.
0: En dus om te zeggen van welke is het beste is geen beste.
1: Mm-hmm.
0: Die A, B, A, B en 0
1: mm-hmm.
0: geeft iets aan. Je hebt bloedgroep A en je hebt bloedgroep B.
1: Ja.
0: Dat zijn twee grote verschillen.
1: Ja.
0: Dan heb je nog een derde. Die hebben beide verschillen hebben ze in één. Dat is de AB.
1: Mm-hmm.
0: Ja?
1: Ja.
0: En heb je nog die O, of die 0, die hebben geen fase.
1: Ja.
0: Dus ik weet waar die, die vraagsteller naartoe wil gaan. Ik weet waar de persoon naartoe gaat. En heb je dus ook nog positief en negatief.
1: Ja.
0: Dat wil zeggen, je hebt iets wel, je hebt iets niet. Dus een A positief en een A negatief. A positief, dat heeft, die persoon heeft dus iets wel. Als ik dat bloed zou geven aan een A negatief, heb ik een probleem. Want die negatief heeft dat niet.
1: Ja.
0: Dus dan ga ik iets zetten in die persoon die de persoon eigenlijk niet heeft. Waardoor het bloed daar gaat zeggen van no. Als ik iets negatiefs, A negatief in een A positief zou zetten, heb ik niet zo'n groot probleem. Want ik zet iets dat er niet is en iets wat er wel is. Dat heb ik geen probleem. Ik zet niet iets bij.
1: Ja. Ja.
0: Die O positief wil zeggen van, ik heb O wil zeggen, ik heb geen A, geen B. Dus als ik O positief gebruik, en ik zou het gaan gebruiken voor A of B negatief, zet ik wel iets bij. Positief zet ik iets bij.
1: Ja.
0: Dus dat gaat niet werken.
1: Ja.
0: Als ik O negatief gebruik, zet ik niks bij. Dus als ik, aan wie ik het ook toedien, zet ik niks bij. Ik verander niets essentieels in die A of B.
1: Ja. Ja.
0: Of die AB.
1: Ja. Ja.
0: Dus dat zegt men van die O negatief kan je gebruiken voor alle bloedgroepen.
1: Ja.
0: Maar je dan gaat ook oké, ik ga ook negatief worden.
1: Anders moet je.
0: Nee. Dat naar Gado. Dat naar Gado zal niet. Ja. Dus, zo moet je het zien. En natuurlijk, allerbest is als ik gewoon een A-positief aan een patiënt geef die ook A-positief is.
1: Ja.
0: Met alle andere kenmerken.
1: Ja.
0: Dat is het allerbeste. Dat is zeker, dat moet zonder meer toedien. En dat is dat geval dat ik heb aangehaald van die sikkelcellen. Je hebt dus patiënten die een hele speciale ding hebben in het bloed. En dan moet ik naar donoren gaan zoeken die dat ook hebben.
1: Ja, ja.
0: Want wat gebeurt er als ik dus die dingen bloed toedien aan iemand wat niet compatible is? Dan ga ik iets teweeg brengen in het persoonse lichaam.
1: Ja, ja.
0: Bloed gaat reageren, het lichaam gaat reageren.
1: Ja.
0: Toch? Maar dat doet je lichaam. Op het moment dat ik dat er iets gebeurt in je lichaam, je hebt een ontsteking, ik heb griep. Je lichaam gaat reageren. Gaat erop reageren. Gaat het proberen te bevechten. Je gaat antistoffen maken, zoals we dat zeggen. Zo moet je het zien.
1: Oké. Duidelijk. Dus er is geen beste bloedgroep, hoor.
0: Nee.
1: Ja, oké, duidelijk. Nog een vraag. Is het nu dan wel zo dat de partner van de donor, we spraken toen over als je meerdere partners hebt, dat je dan geen donor kan worden. Is het nu dan wel zo dat de partner van de donor aanvrager moet meerekenen voor geen bezwaar, zodat hij of zij ook op de hoogte is en mede verantwoordelijk is voor eventuele besmetting?
0: Nee. Wij werken met individu. De verantwoordelijkheid ligt helemaal bij de donor.
1: Ja.
0: Kijk, wij zeggen ook, natuurlijk juichen we toe als man en vrouw zeggen van ik word donor.
1: Ja.
0: Natuurlijk juichen we dat toe. Geen probleem.
1: Ja.
0: Maar wij leggen geen beperkingen of eisen laat het helemaal aan jou over.
1: Ja.
0: Toch? Van, jij moet je van bewust zijn.
1: Mm-hmm.
0: Daarom hebben we altijd een intakegesprek. Mm-hmm. Altijd. Mm-hmm. Wees je van bewust.
1: Ja, ja, dat is belangrijk. Ja,
0: dat is het belangrijkste. Want jij moet er... Die vrijwilligheid van jou moet echt van jou uitkomen. En vrijwilligheid kan je geen eisen stellen.
1: Mm-hmm. True.
0: Dat is de achtergrond.
1: Mooi. Nog een andere vraag hier. Tot welke leeftijd mag je bloed doneren?
0: Je mag bloed doneren tot je 75ste.
1: Waarom?
0: Eigenlijk is dat een goede vraag. Want dat is altijd die discussie. Mm-hmm. Dus ik ben vandaag 75 geworden, maar morgen mag ik niet meer doneren.
1: Mm-hmm.
0: Eigenlijk een beetje vreemd.
1: Ja.
0: Maar het is natuurlijk, het heeft te maken met dat je... De snelheid waarmee je bloed weer wordt aangemaakt,
1: die wordt
0: langzamer. Ja, ja. Je wordt ook langzamer.
1: Ja, klopt.
0: En dus het droppen van jouw HB, al heb je goede HB.
1: Mm-hmm. Om het dan weer omhoog te brengen.
0: Maar dus dat het dropt,
1: ja,
0: doet iets met je lichaam.
1: Mm-hmm.
0: En je zet je lichaam aan het werk.
1: Mm-hmm.
0: Hoe dan ook.
1: Ja. Ja,
0: of je een HB hebt van 8 of 9,
1: mm-hmm,
0: je gaat bloed doneren, het doet iets met je lichaam.
1: Ja.
0: En ja, we hebben in onze samenleving, in de nieuwe wereld, hebben over de kwetsbare groepen, en dus de ouderen, mm-hmm, zijn dat nog, mm-hmm, toch? Mm-hmm. Vroeger was het tot je 60ste, geloof ik.
1: Mm-hmm.
0: Nu mag je bloed geven vanaf je 60ste, mag je bloed geven. Dus, nee, ik zeg het verkeerd.
1: Ja.
0: Je mag bloed geven vanaf je 18e.
1: Vanaf je 18e? Ja. Oké. Okay. Dat zou ook me vragen.
0: Ja, sorry. Vanaf je 18e mag je bloed geven.
1: Ja.
0: En tot aan je 60ste kan je nog bloed doen. Kan je nog aanmelden als bloeddonor.
1: Mm-hmm. Maar uiterst tot 75.
0: En na je 75 moet je stoppen.
1: Ja.
0: Toch? Ja, je gaat ook, weet je, zeggen altijd... Ouderdom komt met gebreken, je gaat medicijnen gebruiken... En dergelijke.
1: Ja,
0: dus dan zeggen van...
1: Ja, klopt.
0: Weet je, en dat zeg ik ook van... Je hebt je taak volbracht.
1: Mm-hmm.
0: Er moet ook wel een punt komen dat je zegt van... Ik heb je taak volbracht. Dan.
1: Mm-hmm.
0: Dus dat is ook wel een...
1: Ja. Oké. Okay. Nou, mooi. Dat waren dus de vragen die naar binnen zijn gekomen. We gaan nu echt wel moeten afronden.
0: Ja.
1: We zijn zelfs over tijd.
0: Je hebt me hier gehouden.
1: Echt, dus met Arkie toch. Ik hoef bijna geen vragen te stellen, want je kon aan informatie. Maar ik wil bijna ook nog een tweede deel inplannen voor volgende week of zo. Als u natuurlijk vrij bent of vrij kan maken. Maar we gaan even kijken.
0: Ik vertrek zondag naar Trinidad voor het werk.
1: Oh, ja.
0: Voor een week.
1: Dat is Kombaka. Nee, maar het was een heel leuk gesprek. Ik zou het door willen trekken. Maar we hebben nog een paar verplichtingen die we moeten vervullen. Dus we gaan moeten groeten, mensen. Meneer Glenn, dank u wel.
0: Ik wil nog één ding zeggen.
1: Natuurlijk.
0: Want als je dus iemand als je zegt van je wil een vervolg gaan geven,
1: mm-hmm,
0: dan wil ik kijken of een van de luisteraars een bloeddonor is.
1: Mm-hmm.
0: En haal die ook in de studio.
1: Oké, great. Goed. Mooi. Oké, goed. Nee, prima, in orde. Meneer Glenn, ik wil u danken. Dank u wel dat u uw tijd vrij heeft gemaakt. U zou tot 10 uur blijven, maar u bent het 11:15 gebleven. Nee, het was heel leuk. Luisteraars, ik wil u danken dat u heeft geluisterd. En we zijn er volgende week donderdag weer, zo de Heer wil. Blijft u luisteren naar Radio Shalom, 94.5 FM. Blijft u gekluisterd aan de radio. Mijn naam is Ian Moerazim en ik was vandaag uw presentator. Ik zeg bye-bye, swai-swai en ciao.
2: Luister naar de stem van...

0: Luister u elke zondagavond naar het programma van de Stichting Patiëntenplatform Suriname. In dit programma worden wekelijks verschillende onderwerpen behandeld ten aanzien van de gezondheidszorg van de patiënten. Elke zondagavond van 6 tot half 7 via de FM 94.5 Shalom A Daily Inspiration, Not Just Radio.
1: Het Algemeen Pensioen Self-Reliance is niet alleen geschikt voor werkgevers en werknemers, maar ook zelfstandigen die hun oude dag willen verzekeren. Sparen voor morgen begint vandaag. Bezoek zelf _reliance.sr voor meer informatie.
2: Ik woon in Nederland, maar de band met Suriname zou ik nooit kunnen verbreken. Zelfs al zou ik het willen.
3: Hey Rui, bij HSDS Online kan je alles kopen hoor. Je kan met je creditcard betalen, maar ook met iDeal. Dus bestel ik dingen sneller.
2: Liefste tante Ascrivi, wij zijn weer mee in de acte, joh. Als wat denk je naar niks te doen?
3: Je hebt niet dingen aanbesteld, Rui.
2: Nou, Sam, tante, die zat ik in om mijn phone van Chimboy ding. Dat ben ik wel haast in mijn hoofd. HSDS is voor mij de oplossing om de band met Suriname en mijn liefste tante makkelijk te onderhouden. Daarom bestel ik alles snel en veilig via hsdsonline.com.
4: We are you, we are su.

0: Beininon. Şıp şıp tırırıtı.
1: Gi ala yu blasinyang yum dena Wilhelmina Fast Food Restaurant. Bij ons vindt u overheerlijke Surinaamse en Chinese gerechten. We zijn gevestigd aan de Wilhelmina Straat nummer 93, vlak tegenover de Pater Weidmanstraat. De openingstijden zijn van maandag tot woensdag van 11 uur 's morgens tot 9 uur in de avond. Op de vrijdag van 11 uur 's morgens tot 10 uur in de avond. Op de zaterdag van 11 uur 's morgens tot 11 uur in de avond. En op de zondag van 2 uur 's middags tot 9 uur in de avond. Donderdag zijn we gesloten. Oh ja, if je suku aan presie pika horo aan face, we set you kong. Speciaal die de smadati u op apart privé camera pika horo you fesa. En terwijl je geniet, we set aan nyang fu bless you tong. Kom daarom langs aan de Wilhelmina Straat nummer 93 of bel op 455503. Dat is 455503. Of 878-7963. 878-7963. Yeah. Allah you blessing yang. Yum dena Wilhelmina Fast Food Restaurant.
2: Thank you, cause you keep on blessing.
3: De nieuwste parbode ligt nu in de winkel. In haar coververhaal duikt Parbode in de toekomst van het oliegeld. Suriname moet zijn zaken regelen voor de eerste oliedollars binnenrollen. Maar wat houdt dat in, dat zaken regelen? En wie moet dat doen? Parbode duikt in het debat over local content. In ons themadossier draait alles om het jaar 2026. We kijken terug op 20 jaar Parbode en vieren mijlpalen van personen en bedrijven die dit jaar hun biggiejaren vieren. Dat doen we met een reeks scherpe vragen en conclusies zoals u dat van ons gewend bent. Dit alles en nog veel meer lees je in Parbode Magazine voor maar 250 SRD. Meer weten? Schrijf je in voor onze gratis nieuwsbrief Parbode Extra via www.parbode.com en volg ons op Facebook.
4: Een langdurige oplossing en topkwaliteit. Community Service, het adres voor het kopen of huren van machines bestemd voor constructie, landbouw, houtbewerking, boten en buitenboordmotoren, airco's en batterijen. Alles dat verkocht wordt bij Community Service kan bij ons gerepareerd worden. Stap binnen in een van onze locaties aan de Bonnystraat of check ons op Facebook. Community Services, jouw oplossing.
5: Hey man, goed je weer te zien. Hoe gaat het met je?
6: Hey Valka, wel, eerlijk gezegd, ik heb een nieuwe gasfornuis nodig. Maar money no sorry boy.
5: Dat is balen. Maar hey, wist je dat je bij Kirpelani al binnen een paar uur een lening kunt krijgen als ambtenaar? Geen gedoe met lange wachttijden, geen ingewikkelde papieren.
6: Hey, serieus Zoomie man. En hoe zit het met de terugbetaling?
5: Super flexibel. Je kunt comfortabel binnen 36 maanden terugbetalen. En met een lage rente van 1,25% per maand is dat zo gedaan.
6: Hey, hey Rocco, mijn man. Vrouwtje gaat zo blij zijn met onze nieuwe gastfornuis. Waar moet ik zijn?
5: Bij de klantenserviceafdeling in een van de filialen. Weet je wat? Laat me je nu brengen.
7: Bij Kirpelani krijg je snel en gemakkelijk de ambtenarenfinanciering die je nodig hebt. Geen stress, alleen maar gemak. Wil jij ook direct leuke spullen kopen om je huis in te richten? Bezoek onze website of kom langs in een van onze winkels. Kirpelani, jouw partner in financiering.
8: Ozone 6-in-1 spray NY. De multipurpose cleaner die op alles werkt.
9: Tot in de nademarkt tot school. The best of the best. Elk huishouden zou moeten hebben.
10: Is echt een aanrader.
11: Jij moet het ook proberen.
12: Met Historex. Van 11 juni tot en met 19 juli vier je het WK met Historex. Profiteer van onze speciale actie bij de Verrassio Decorating Centers en onze goed gesorteerde wederverkopers. Koop je 2 emmers van 5 gallon, dan ontvang je een thermos of een coolbag. Koop je 5 emmers van 5 gallon, dan ontvang je een pet of een t-shirt. Koop je 10 emmers van 5 gallon, dan ontvang je een paraplu. Mis deze kans niet en score jouw voordeel, want op is op. Bezoek onze Verrassio PPG Facebook page voor meer informatie.